Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

go. It ain't no country club either.

0: L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden.
2: Liefde voor Limburg. Wakker leren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Goedemorgen, goedemorgen. Dit is weer een ochtendspektakel van L1, de L1 Ochtendshow op Scala Maarten. En no. We kwamen er vanmorgen tegen. Maar als we hadden liggen turven, hadden we nu het A4'tje vol gehad. Want er waren zo ontzettend veel caravans. En zelfs, ja, dat had ik net maar verwacht, dat die dingen nog zo bestonden. Voor die woon-caravans.
1: Ja, ze rijden er best wel wat rond nog.
0: Nee, normaal, hè? Dat zeg je, jongen. Oh, wel luxueus huis. Neem maar vuur dat zo'n...
1: Geef mij die caravan maar, hoor.
0: Ach, dat begint er nu alweer, jongen. Het is niet zo dat het van die kisten zien die ze openvouwen zijn en de twee rijden erachter. Nee, het is er vandaag wel, hè?
1: Dus de dicht hup zich nooit red gedaan.
0: Nee, maar ik heb
1: ze alleen een veuroordeel.
0: Ja, ik heb de veuroordeel.
1: Alleen maar
0: dat vliegt er even denk, jongen. Ik vind het helemaal niks met die dingen. Maar goed, wat iedereen zelf weet, hè. En wat ik dan opfilm, dan liggen die jongen allemaal te slopen in de auto. En moeder ligt ook te slopen in de auto. En vader het daar van die uurken in, zodat hij toch zijn eigen muziek kan loesteren. Zit een beetje met de headbangen en zo. Ook al is hij hartstikke kaal. Maar dat mag allemaal niks doen. Zodat Frankie Geis, net dat de route Soleil in Frankie weer open is naar de natuurbron. Alles is weer een beetje onder controle. Ja, officieel de A6, dus je kent ze weer. Doorroute, goedemorgen, bonjour. Goed, voor sommigen is de vakantie ook echt begonnen. Het valt een dag te vroeg eigenlijk. Hè. Zal die mensen dat doen dat ze eerder op de camping komen? Want ja, dan moest normaal de vriendin even werken. En vanover met die collega's aanborrelen en een bomzaad de bed te worden.
1: Ze kunnen. Ik zat me ook af te vragen of het net richting Spa-Francorchamps is, al die mensen.
0: Ja, maar niet met de caravan, of wel?
1: Ik ken ook.
0: Ja, ze met een tentje in. Dan moest
1: ik ken ook met de caravan.
0: Ja, dat ken. Maar zo vroeg al. Ja, zien er al mensen zo vroeg wakker dan? Ik weet er wel een deel van wie wakker is.
1: Zeker.
0: DJ Admin.
1: Absoluut. Want hij is al in Bels.
0: Is er al in Bels?
1: Ja.
0: Nou, dan heb ik zin om vanmorgen niet tegenkomen. Dan moeten we straks maar eens even bellen. Maar goed, hoppakee. Deze dag gaan we eerst beginnen met het dagelijkse gebeuren dat we hier doen. Dat is kieken, een bleedje holen van de kalender. Of is het al gebeurd deze ochtend?
1: Nou, dat is wel al gebeurd. Want anders dan duurt het allemaal veel te lang. Hè?
0: Ja, gisteren duurde het zo lang meteen. Ach, man. Ik heb nu de einde aan. En ja, dat is al nog niet gebeurd. QR-code scannen.
1: Nee, maar vind ik live toch altijd nog het leukste om te doen, hoor.
0: Ja, dat dan.
1: QR-code, daar gaat hij al.
0: Tot rustig aan.
1: Nee, het is al klaar, hoor, jong. Het is al klaar. Even de kalender van vandaag, want het is toch weer een behoorlijke dag. Wat staat daar nou op? Vrijdag 17 juli natuurlijk, Nationale Tattoo-dag.
0: Echt hoor, is dat vandaag? Hoor, dat wist ik niet.
1: Wist er geen voorstander van, hè?
0: Dat moet eens weten. Nou, ik ben hier ram voorgeklieterd, dus maar goed. Maar waarom? Wat hield er van plaat bij? Ik kan het wel één voorstellen, hè? Dat is die van Tor Engels natuurlijk, hè? Van ik wil een tattoo.
2: In het zwembad, dus heet het toch zo stoer. De meisjes van de achter.
1: Dat was ze toch een beetje kennen als...

0: Dat Ton Engels met tattoo, dat hebben ze toch ook?
1: Maar dat is nu niet het geval.
0: Nee. Goed, best wel vastelovers.
2: De vastelovers tattoo, dat hebben ze begrepen, hè?
0: Ja, zeker.
2: Dat is van prins en adjudante, verder staat er niks bij, Oet-Neel.
0: Oet-Neel zien die? Ja, joh.
2: En de tekst is van Wil Schepers.
0: Wil Schepers. Ja. Nou, dat Wil Schepers gewoon gedaan nu. Nou, goed, ja. De dag van de tattoo. We wisten dat het besting, hè. Maar ik weet of dat een beetje overeenkomt met de dag van Fransje Broekhuizen. Wat heel veel vandaag van gemaakt heeft.
2: Wereldtattoedag. Ja, ik zit even naar Fransje Broekhuizen te kijken.
0: En?
2: Hij heeft over een hele andere dag.
0: Oh.
2: Wereld Emoji Dag.
0: Ach ja, dat... Ja, weet sommigen is het piepkist al wel, hè. Wel de beste.
2: Ja, wat zus in beeld.
0: Ja, allemaal emoticons voor wie dit eigenlijk het. Zus
2: is er ook tattoos van kunnen laten maken, of niet?
0: Ja, zou zomaar kennen. Ik heb er nooit eens gezien dat een tattoo had van zo'n emoticon. Hè.
2: Ja,
0: zo. Gisteren hebben we nog over die aaskewijs gehad.
2: Begin de bit.
0: Ja, je zet het. Oh, ik heb geen plek meer. Ik weet niet meer.
2: Nou ja, we zien allerlei van die emoticons. Die zien we daar in beeld. Feest, hartjes natuurlijk. Mm-hmm. Een dansend vrouwtje. Dat is volgens mij een flamingo danseres.
0: Ja, zullen het wel.
2: Ja, natuurlijk een knipogend emoticon. Mag ook niet ontbreken. Veel ballonnen vind ik dat hij erop heeft. Het is een feestelijk plaatje.
0: Een van de meeste geboekte zet er niet bij. Dat is in die treuntjes van lachen. Hè. Dat is wel één treuntje, maar die echte, dat is het ding van...
2: Dat is weer een zweetdruppeltje wat je...
0: Ja, dat klopt. Maar goed, oké. Okay, weer een mooie dag. Ja, en welke plaat huurt er mee?
2: Feel good. Hoop dat ik niet te laat ben, zegt hij. Ja. Wereld Emoji Dag. Toon Hermans. Wat ruis daar door het struikgewas.
3: Goedemorgen, gloeiwappies. Het is bijna weekend.
0: Hallo, ik heb Simon Gelieken. Het is inderdaad bijna weekend. Als kalamaten zien er weer. Vandaag weer een klein beetje keurig. Was gisteren ook best wel goed om oe te haaien gisteren.
2: Ja, vond ik wel.
0: Nou, we hebben er lang liggen chatten met Enzo van en Maarten. Ja,
2: lekker weer waard.
0: Het was lekker weer.
2: Afgekeuld al.
0: Mm-hmm. Oké, okay, we gaan beginnen. Mariesje Magiels was de allereerste vandaag. Goedemorgen, Marie. Hè? 23:37 Ja, kreeg dat voor elkaar? Man. Ik weet het nog niet.
2: Weer.
4: Hey, goeiedag mannen. Ja, goedemorgen voor jullie. Laatste werkdagje voor de meeste. Ja, ik moet nog hierna nog een nachtje. En dan heb ik morgenochtend ook een lekker weekend.
0: Ja.
4: Ja, Feel Good Friday. Dat is mijn plaat die ik ga aanvragen voor deze week op Feel Good Friday. Daar ga ik voor Sappie Gappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans.
0: Oh.
4: Mannen, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond. Hou het rustig, heb een fijn weekend. En dan horen we het volgende week weer, hè. Radio.
0: Radio, Mart Hoogkamer kennen we wel. Dit is Zwemmen en Bacardi Lemon. Maar Sappie, Mappie, Happy Sappie.
2: Ja, ik heb hem hier, hoor.
0: Ja, we hebben hem nog wel. Maar lekker zomers dit, hè. Het klinkt wel goed, hè.
2: Het is echt alweer Mart Hoogkamer.
0: Oh, zeker. De Mart, ik ken er ook een paar uur. Dus toch hebben ze van Wereld Tattoo Dag.
2: Oh,
0: dat
2: inderdaad, ja.
0: Dat is net een...

0: wel een beetje op de andere plaat.
1: Ja, heel veel andere. Ja.
2: Ik win weer eens wat. Dit rondje is van mij. Gooi je hele warme naam.
0: En hoe kun je het?

0: En dan zitten we nou ook lekker dat te drinken, mensen.
1: Maar ben je meteen weer heel Amsterdamse?
0: Ja, ik heb trouwens al heel lang niks meer gehoord van Dion de Amsterdammer. Nee. Leeft hij nog?
1: Ik denk dat hij het heel druk heeft.
0: Ja joh, zo zin dat de mensen weer aan het werk zien hier aan de A2. Dat is ongelooflijk. Ontzettend veel mensen die er aan het werk allemaal. En dat vind ik natuurlijk allemaal prachtig. Maar gewoon het eerste plaatje van de Mieke zat. Happy op de sappie voor Matje Hoogkamer. En dan gaan we ermee door deze ochtend. En er zit Franske Pollux met zijn wat jongens.

0: rusten. Even lekker douchen. Heerlijk, jongens. Zo'n lekkere, frisse douche. En dan laat hij strollen maar ze over het lichaam heen. Gewoon een kerstje zoeken, een stoot in het midden. En even een beetje rillen. Van... Ja,
1: niet te warm, hè?
0: Nee, niet te warm. Nee, zeker niet te warm. En een beetje opletten, jongens. Hè? Niet te veel water gebruiken. Moet eigenlijk zo'n beetje een teller hebben. We mogen allemaal 100 liter per dag gebruiken.
1: 100 liter, hè?
0: Ja, dat is niet... Nou ja. Zo, als ze een zwembadje mee vult, is 100 liter best veel. Maar ja... Wie duist hoe dat nu? Heb ze zo...
1: van de grootte van die zwembadje af?
0: Ja, hallo. Mijn badje is niet goed, hè? De wet. Als ik erin ga liggen, dan kom je te benen moeten. Dat is eigenlijk niets. Dat is een water eigenlijk, hè? 20:06, dus L.A. met de L.A. ochtendshow. En we hebben al Mart Hoogkamer neergezet. En we hadden ook al de plaat van onze... Ja, wat was het ook alweer van onze grote vriend?
1: Fransje Broekhuizen.
0: Ja.
1: Ja, dan vraag je zo wat.
0: Ja, meer hebben we er nog niet gehad.
1: Ja, zeker wel.
0: Welke dan? Ik ja, we hebben Fransje ook gehad, maar dan hebben we de emoticons.
1: Ja, hij zei, wat ruist daar door het struik?
0: Oh ja,
1: van Toon Hermans.
0: Heb je dat niet opgeschreven, sorry.
1: Oh. Het staat er nu voor eeuwig bij, hè?
0: Wat ruist er door het
1: struikenbos?
0: Ja. Ja,
1: heb je het?
0: Steter.
1: Zal ik dan maar met Roland de Buxemeester beginnen? Daar waren we ook om 9:30. Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze laatste vrijdag van de week ga ik voor Pasadena Dream Band met Zandvoort
0: aan de zee.
1: Oh, hey, zo ga je mee.
0: Plaat, ja, dat is een lekkere plaat. Ja. Dus zoeken we vandaag ook.
1: Maurice van der Vin die zegt, doe mij maar Shadow on the Wolf.
0: Oh, Mike Oldfield. Is het Shadow on the Wolf. Ja, zo'n plaatuur.
1: Hoor je niet vaak, hoor.
0: Nee, hoor ze niet vaak. Maar hey. Hey. Hey. Hey.
2: Hey. Goedemorgen Pascal, Maarten en alle gloeibaarbees.
0: Hey, Fuzzy.
2: Welkom op deze Feel Good Friday.
0: Dankjewel, ja, fijn voor de introductie.
2: Goed zo. Mooi.
1: Ja.
2: Er is toch wel bijna gedaan voor deze week.
0: Nou,
2: we gaan even kijken in Krefeld dadelijk om zo. Krefeld.
1: En
2: dan gaan we een paar ritjes in Venlo doen. Heel misschien vanmiddag nog niet kunnen geloven. En dan is het weer gebeurd voor deze week.
0: Ja, dan kunnen we op terras zitten.
2: Goed, en dan is mijn bijdrage van vandaag van Laura Brannigan van Self Control.
1: Oh, ja, ja.
2: Goed zo. Nou, laat gaan. Maak er een schoene werkdag van. Fijne uitzending nog en radio.
0: Radio, volgens mij een heel fijn weekend, jong. En nou, even gewoon even al die verhalen verzamelen. Zodat we morgen even kunnen horen wat allemaal gedaan is natuurlijk. Want ik weet niet of het een speciaal weekend is. Vorig weekend hadden we natuurlijk nog wat OLS en al die andere toestanden. Zeer wel ergens hadden we tenten weer opgebouwd. Maar dan hebben we nog echt kunnen zeggen van, hé, dat is wel een goed evenement ergens.
1: Toch is allemaal... er weer van alles.
0: Is er echt wel bij je ogen? Is het weer los? Schijnt het weer los?
1: Valt dit weekend vallen met.
0: Ja, dat is wel, dat bedoel ik. Maar goed, veel mensen die reizen ook gaven. En als het eerste weekend is van de bouwvakvakantie, moest eerst een beetje relaxen, een beetje bijkomen, hè? Een beetje ontstressen, een beetje ontgiften. En dan mondig, die kan ze er lekker tegenaan. Weet dat het een mondigmorgen weer lekker druk is bij de bekker. Dan stond die allemaal in de rido op de slippers, hè, en een zonnebril op de kop en een... Oh, is wel warm, hè? Oh, ja, ja, even broertjes holen. En op dinsdag dan komen ze geen broertjes meer holen, en dan is het de vreugde.
1: Echt hoor, ja.
0: Ja, zo geet het, zo geet het. En skieken. Nou, van Fossie gaan we naar Johan Gerritsen, oftewel de Joker van Postert. Goedemorgen, Jokertje.
3: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, volgens mij. Met de Joker van Postert.
0: Hallo dan.
3: Skieken. We gaan op deze Feel Good Friday gaan we eens opgemaakt naar Sint-Katelijne Waveren.
0: Zo.
3: We gaan vandaag schat los weer in Duinder.
0: Ja.
3: En dan zien we dan al wat ze vandaag nog in petto hebben op deze lidswerkdag hier bij mijn vakantie.
0: De oog al.
3: Ik ben er gewoon echt wel aan toe in, zeker met die WM de hele tijd. Voor de voorkloeien gewoon ik voor ome Henk met Op de Camping.
1: Op de Camping.
3: Die gaan we volgende week ook weer, dus dat vind ik wel
0: goed
3: leuk.
0: Zo,
3: dat, voor de rest, iedereen gaat werken. Werkt ze voor de chauffeurs, dus lijntjes. Het was een prettig weekend en wellicht op maandag en Tioa.
0: Kijk, daar vind ik toen langs in de helden. Even een groot applausje voor die jongen van Posten. Zit goed op maandag.
1: Ja, volgens mij waar hij immers met zo'n klaptoestand.
0: Het is zo'n vouwcaravan, echt wel. Nou, stuur even een foto, we zijn benieuwd. En doe er even die IKEA bouwtekening bij, want is dat volgens mij kwaal? Dat ding hoe hij moet
1: schrijven. Pascal met een veuroordelen, joh.
0: Ja. Nee. Voor mij kan campingplaats. Ja,
1: dat is zeer duidelijk.
0: Maar ik ben wel benieuwd, hoor. Of inderdaad we hem gewoon huren, Johan Gerritsen, met morgen is het al zeer van goedemorgen, vogeluurs. Vandaag gaan we niet naar de... Nee, niet onze vrienden in Hoboken. Maar gaan we naar...
1: de vouwcaravan. Van Oet de vouwcaravan.
0: Ja, we huren het van hem. Zou fijn zien. Goed. Van Fossie en van Johan en Maurice van der Vin en Roland de Buxemeester. Kom eens even kijken wat er vandaag nog meer wakker is.
1: Freekie de Vlieger.
0: Ach,
1: is er wel rugterbie.
0: Nee, dat kleuven dit, hè.
1: Ja, goedemorgen, heren. Nog één ritje en dan is het weer weekend met Max.
0: Zeker.
1: Vandaag proberen we toch maar de Zuiderzeeballade.
0: Ja,
1: vanavond barbecue, dat kent Pascal Ruuken.
0: Echt hoor.
1: En morgen scouting wegbrengen en Jeu de Boel op een ruiver.
0: Ja, dit is toch, hè, met de ex-prinsen. Die doen altijd de enige periode gewoon die Jeu de Boel. Midden op een ruiver hebben ze Jeu de Boel banen neergezet. Het is ook een heel ingewikkelde naam, want alles schijnt dat in het Frans staan. Ik snap er allemaal niks van, maar het zal wel zo zien.
1: Ja, Dick was ook geen ex-prins, dus ik ken zo'n...
0: Nee, ik heb een lange viertje, dus dat mag ook geen niks doen. Maar dit was zo'n om te zien hier, hoor. En dan doen die allemaal door zo de boelen en ja, flink weer innemen, hè. Dat duurt op wie natuurlijk, hè. Moet even het kerst er dan doorheen gewoon. Nou, Freek, succes. En als er nog een barbecue-lapje over hebt, dan ben je te vinden. Ja, jongen, doe maar even door de brievenbus.
1: Rutje uit Klummen dan. Het is alweer Feel Good Friday. Vandaag gewoon ik voor Status Quo met Wild Side of Life.
0: Gewoon erbij zitten.
1: En dan Hansje Dekkers. Weer een heel vol. Een hele goede morgen allemaal. Vandaag op voor mij een hele Feel Good Friday. Omdat ik straks mijn vakantie gewoon en krieg. Volgende week met de caravan. Ja, ja.
0: Wat heet erin?
1: Oostenrijk.
0: Ja, dit is toch goed.
1: Ja. Wil ik Geer een Oostenrijkse vuurgroei? Ja, ik had niks anders verwacht natuurlijk van Hans.
0: Geer Hubert van Goijsen.
1: Ik wil Geer Hubert van Goijsen. En de Alpine Katzen met Koa Heitemiddel.
0: Staat hij al op de lease? Of was het mee?
1: Ja.
0: Ik heb zo'n ket van weet voor wat. Als wel als net aan de Oostenrijk heet. En de zit er ook bij, maakt er de komende weken wat moois van. De groeten van Hans doet wel. Toet over 3 weken.
1: Hans, de kind is ook vanuit Oostenrijk. Gewoon met ons.
0: Ja, dat kent ze zeker door, joh. Maar dat duidt er wel niet, hè. Vind je wel joh, maar Kiersten, nu hebben we veel problemen. Zijn die ook over postel? Dit uit het balen, hè.
1: Misschien doet hij dat ook wel.
0: Ja. Nou ja, goed, we gaan meemaken.
1: En ik ben even naar Hubert van Goijsen aan het kijken.
0: Staat er niet op?

0: Dennis, hallo.
1: Wir beginnen von der Ochtendshow.
0: Hallo.
1: Mijn bijdrage wordt Her in My Arms van Armen van Buren.
0: Armen van Buren.
1: Fijne uitzending weer.
0: Dankjewel, joh.
1: Goed weekend alvast.
0: En wat zeggen we daar?
1: Radio, hè?
0: Radio.

0: leven. Dit is de dag. Dus ik kan zeggen, yes, we kregen vakantie. Dan zal er weer druk weer van over. Ik weet nog een aantal jaren geleden, toen was het zo, dan gingen die mensen ook allemaal naar het werk toe, naar de kroeg. En dan werden er flink ingehold.
1: Ja, ja.
0: Flink ingenomen. En toen kwamen sommige vrouwen, moesten dat die mannen uit de kroeg komen holen. Ja, die kosten helemaal op de been staan. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, echt. Dan begint de vakantie groot. Op zich gelijk de vrouw aan de stek, om het zo maar even te noemen. Maar goed, denk er even aan vandaag dat het een beetje rustig werd. Het was wel fijn met de collega's, even heerlijk wat barbecue, nog wat worstjes erop groeien, nog wat verholen erdoor groeien, de laatste roddels van de bedrijfuren en dan heerlijk lekker 3 weken de hamer in de kist groeien en lekker vakantie gaan vieren. Nou, we gaan het zo meteen van Michel Bakker weer eens even huren, want hij heeft natuurlijk weer een ontzettend mooi tegeltje gemaakt. Dat is allemaal weer iets. Ik ben benieuwd of hij ook naar de Zwarte Cross gaat.
1: Ja, het is daar hartstikke druk. 250.000 man die daarop afkomen.
0: Ze gaan in de malen. Het is een van de grootste festival.
1: Het grootste festival van Nederland ondertussen geworden. Ja, ja. Ja, Michel. Weet u het begonnen is ooit?
0: Weet je niet?
1: Klein. Relatief klein.
0: Ja, dat snap ik. Ik denk, dan kom ik als verhol, maar...
1: Nee.
0: Ik word even naar Michel Bakker toe. Michel, goedemorgen vriend.
2: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden van de gezelligste nummer 1 ochtendshow der Nederlanden.
0: Dankjewel,
2: hier, de Bargaande, met de volgloeien. Ja. Is er vandaag te denken aan de Esperaldo's met Sexy Weekend.
0: Sexy
2: dan
0: met
2: wat volgloeien in Vulcoat Friday. Goed, de Bargaande gaan nog een paar uurtjes blinksen door. Nog een paar uurtjes Don Kieken, dan heb ik wel geënde. En we gaan er weer uit met een hele gave spreuk van vandaag. Met een groene knuppel in de hand wordt elke dag een feestje in het land.
0: Ja.
2: Dat is een spreuk. Vandaag. En daarmee moeten jullie het doen. Goed, dit was de Bargaande voor L1 Radio. We spreken ons mondig. Radio.
0: Ja. Attentie in de herhaling. Attentie in de herhaling. Met een groene knuppel in de hand wordt elke dag een feestje in het land. Hoppakee, dan doen we ermee de tegelspreuk van vandaag. Weer zo'n groene knuppel. Ja, daar kan zo een groene knuppel van maken. Ja, een blauwe. Blijf rijmen natuurlijk. Wordt dus elke dag een feestje in het land.
1: Alle bieven maken met een groene en een bruine knuppel.
0: Ken ook nog, Maarten. Ken ze, maar dat past dan helemaal op een tegeltje. Dus daar moeten we ook even rekening mee haaien.
1: Nou, een Sexy Weekend.
0: Ja.
1: Die heb ik even gevonden. Dat, ja. Dit hebben we ook nog nooit gehoord.
0: Een piratenplaatje, denk ik. Ja. Hè? Kijk eens even. Oh, dat is... Zeker in Stevens, hè? Dat komt er, hè?

0: Nou, lekker man. Rij met een rij van linkbevestie, maar het was wel leuk om een keer te huren. Rond de wie zitten. Sexy weekend als hem gans wil huren, dan even weten via de L1 hebben. En ik hoor weer een stukje de wie zitten. Ja. En Skieke met me hier hebben. Hallo!
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Het is een Feel Good Friday. Ja. Feel Good Friday, de laatste dag van de werkweek.
0: Nou.
1: Ja,
0: wat doe
1: ik dacht bij mezelf van een nummer, hij is opgenomen op november 64.
0: Zing hem even.
1: En uitgebracht in januari, februari 1965.
0: Ja.
1: Een kolossale hit voor de Temptations.
0: Oeh.
1: I get sunshine on a cloudy day.
0: Yeah.

0: would say,
1: would you
0: can make me feel this way, my girl?
2: My Girl van de Tempting Temptations.
1: The Tempting Temptations.
2: November 64 opgenomen, januari 65 uitgebracht. En direct de nummer 1 is voor de Temptations.
3: Ja.
2: Radio!
1: Applausje voor Marco Vonk, ons eigen zingende wonder. Uit de provincie werd overgenomen de Limburgse Elvis. Kent zijn boeken voor feesten, partijen, voor begrafenissen, voor van alles.
3: Ja.
1: Maar ik heb het niet goed. Hij kunt me altijd zingen. En dat roep je ons in de ochtendshow met de Tempting Temptations. Met Pascal en Maarten. Ja, wat een goeie uur, Tempting Temptations.

0: Meijer die zegt goedemiddag, goedemiddag, goedemorgen is het nog hoor, Maarten en Pascal. Veel Good Friday, dan ga ik voor Paul de Groot 4 dagen lang.
1: Oh ja.
0: Voor alle deelnemers van de Vierdaagse, groetjes van Peter Meijer.

0: praten. Zeuken dat iedereen zo lekker goed voelt en zegt van, hey, het is lekker weekend. En voor die leuke plaat hebben we er al bij gezet. De Esmeraldas met Sexy Weekend, Ome Henk met op de camping, Laura Branigan met Zelfcontrol, zo'n bekendje, Pats Ruister door het struik was leuk, Super Highway Crew, Hubert van Goysen natuurlijk, Status Quo, Mike Oldfield met Shadow on the Wall. Ja, dat is
1: goed zijn.
0: Ja, die ken, maar moet niet erger weer. Hè. Dus, maar nog even kijken. Goedemorgen, Harold. Welkom.
2: Goedemorgen, Lert en Pascal. Ja. Hallo, wappies.
0: Hallo.
2: Voor deze Feel Good Friday, wil ik verder en dan maar even Iron Maiden.
3: Iron Maiden.
2: Run to the hills. En ik zat nog naar een goeie coverband gaan kijken van Maiden op het Blier Rock Festival.
1: Ja, ja, oh. Ja.
2: Dus dat, gewoon een jammer en een kortige vrijdag wensen. Kortig weekend en tot maandag. Radio.
0: Radio. Ik heb nog even de laatste optreden van ex Ronnie Tober Cup door, heb ik begrepen.
1: Ja,
0: ja. Dat is ex. Ja, dat was Iron Maiden met Run to
3: Iron Maiden.
0: Ik zei al, van Mike Oldfield is al een beetje, hè, op het rijntje. Dus deze geeft er... Overeen,
1: dat is voor Harold, is wel veel.
0: Ja, voor

0: Harold Warmer moet een beetje in het algemeen belang denken natuurlijk. Ja. Al die andere gloeiwappies, hè. Maar ik vind het wel schoen. Ja, ik ben zelf wel fan van Ryan. Dat werd Harold of wel. Maar goed. We gaan eens kijken bij Willemke het Verfburger.
1: Ja, inderdaad. Goedemorgen allemaal. Willemke het Verfburger groeit vuur met Zoes met Tot Middernacht.
0: Natuurlijk, toch proberen. Het duurt er elke week. Ja, ja, ja. Zo'n prachtige plaat natuurlijk, hè, Zoes.
1: Tony Heijmans. Goedemorgen, mannen. Op deze Feel Good Friday gewoon echt voor onze barbecue-liefhebbers voor Chef Am Grill van die randvichten.
0: Chef Am Grill, die randvichten. Zo zoem ik even kelsen
1: van. Ze nog steeds niet, hè, met een elektrische barbecue. Ze nog steeds geen echte.
0: Jumbo-leren in de buurt.
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Voor de volgende dat ik aan Summer Holiday van Cliff Richard.
0: Lekker, man.
1: Dat is ook leuk, hè? Ja, en dan Alex Feiten. Gisteren hebben we een paar afgekeurd.
0: Ja, dat was me gek, gisteren.
1: Ja, maar vandaag kan hij waarschijnlijk wel mee. Want hij komt met Love en de Megamix uit 1993.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, alle hits van Love op een rijtje natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet wat het is hoor met die barbecue. Ik zie hier van Ruud Bouten binnenkomen. Don Henley en de Boys of Summer. Goedemorgen Pascal en Maarten. Feel Good Friday. Dan Don Henley en de Boys of Summer. Nog een dag keihelder tegenaan en dan... 3 weken vakantie.
0: Het rood 3 weken vakantie.
1: En met de bedrijf barbecue zit.
0: Oh, lekker. Barbecue, everybody. Hoppakee, is ook eens barbecue voor vandaag. Lekker. En de wet van thuis, schnitzels linksom en wurzel rechts. Of was het net andersom?
1: Ik heb dicht op zijn cursus gehad.
0: Ja, gewoon niet iedereen wie iets maken. Doe hetzelfde cursus maar. Hallo.
1: Dom, ik weet het niet.
0: Ach.
1: Ja. Ik pak nog even Stefan Penders erbij.
0: Ja, tot dan.
1: Goedemorgen, Pascal de Maarten voor de volgende. Want ik graag Rowenhezen met wandelen.
0: Nou, Harald is druk. Nou, kijk wat dan hoe heet.
2: Ja, nou, we zijn al mee zijn over het rijntje. Dan gaan we voor mij met Don Henley, Boys of Summer.
0: Daar zijn de goeie. Ja,
2: de groeten.
0: Ja.
2: Hey. Fijn weekend.
1: Fijn weekend, man.
2: Radio,
0: hoor. Nou, ja, dat is wel een goeie, hè. Precies een puntje, hoor. De veld erin, hè. Don Henley met Boys of Summer. Komen erbij zitten. Dames en heren, jongens en meisjes, maak plaats. Want er is toch weer uur.
3: Pascal, Maarten, die bakjes. Goedemorgen, Jannie Bakkes, links op den bok. Ja, 2 weken na het OLS.
1: Ja.
3: Ja, gewoon druk gehad. Boetelandje, weet niet allemaal waar. Dus helaas.
0: Boetelandje?
3: De eerste keer na het OLS. Dat is een leuk feestje, laten we het ophouden. Hey, voor de veel gloeier, voor de veel good Friday! Ja, ik ga niet voor het nummertje van. De Jamaican Bam Bam, hè?
0: Wie?
3: De Jamaican Bam Bam.
0: Jamaican Bam Bam.
3: Nummerke.
0: Jamaican.
3: Het weekend, vanavond niks. Morgenavond een pleitje rijden in een caféke in Heur. Gaan we naar Veurig. En de zondag ook niks. Ja.
0: Oh, niks.
3: Dus lekker een vrij rustig weekendje.
0: Ja, dat hebben ze gelijk.
3: Hey, maar de rest van Limburg maakt er geen zorgen van niks te zeggen. Tot de volgende keer. De groetjes van Jannie Bakkes links op de bak. Hoi.

0: show. En veel mensen gewoon ook kijken naar de Grand Prix op Spa. Franco Show met Oesh. Ja, de lekkere bok was lekker allemaal naar boven toe gesezen. En hopelijk heeft Max Verstappen en de beker bij de hoefstem of kans gedang als dat wel op het podium cup. Dat zal natuurlijk fijn zien. Maar goed, we gaan straks even bellen met DJ Admin, de DJ der DJ'ers. De man die het allemaal webbiedt dat er aan toe gaat op het Formule 1 circuit. Is er allemaal een handje geschud en ook de telefoonnummers goed is in hun eigen telefoontje staan. Dat is toch wel bijzonder, hè? Van de Remuntse jongen, het gebeurt normaal, Remuntse jongske. De leraar die het allemaal voor elkaar kreeg. Dat doen we zo meteen even net om 7 uur op. Eerst door met de volgende uur en we gaan even naar Mr. Ah, oh, daar is het toch weer. Jawel, jongens. Rob de taxichauffeur.
1: Ja, ja.
0: Rob van der Hoven is er geweest. Kien, hè? Wat zie ik nu?
1: Ja, in een tent.
0: In een... Rob, goedemorgen. Vertel het eens even. Ik ben benieuwd.
2: Goedemorgen, mannen, met Rob. De taxichauffeur.
0: De taxichauffeur.
2: Ja, ik heb gisteren nog een valiesrit gehad van Hoog om een Steen.
0: Ja, oké. Okay.
2: En een zakelijke rit van Oorschot naar Valkenburg en de Geul.
0: Mm-hmm.
2: Verder heb ik nu een vrij weekend.
0: Lekker, man.
2: En ik ben gisteravond al naar een kinoavond geweest.
0: Ja, dat zien we,
2: ja. Van het Shutter Lef. Ja. Van Shutter Brothers.
0: Oh, op
2: het was heel gezellig. Het was heel druk. Helaas niks gewonnen.
0: Nee.
2: En Milan komt dit weekend weer.
0: Gezellig.
2: En ik wil bij deze ook nog Erwin Hissink uit Heijse feliciteren. Die heeft de cursus verkeersregelaar met groot succes afgerond. En de volgende wordt voor mij Jan Biggel. Met Ons Moeder Zijn Nog.
0: Toen
2: we erin stonden, begon ik van Jan Biggel met Ik Woon Nou in een Caravan.
0: Nee, dat is ons.
2: Ze zeggen nog een fijne uitzending, een fijn weekend en tot mondig. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Ja. Nou, jongen, dat er geen succes is gehad met Kine. De verkeerde nummertjes af zien geroepen. En ja, dan heb ze niks, hè, die dubjes. Hè.
1: Maar daar had het wel over Erwin Oetheidse.
0: Ja, en laten we nog net Erwin Oetheidse bij ons weer een appje van binnen
1: krijgen. Het is lang geleden, maar het is lang geleden.
0: Ja.
1: Hij zegt, good morning, vrienden van de ochtendshow. Hier de verloren zoon die weer eens aanwezig is. Hier Erwin Oetheidse met weer eens een andere bijnaam.
0: Oké. Okay. Bijzonder.
1: Hij was Erwin de bezorger, hè?
0: Ja, ja.
1: Hij was Erwin de chef-kok.
0: Chef-kok is er ook geweest, joh.
1: En nu is gewoon Erwin Oetheidse.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu wordt het per maandag 3 augustus... Erwin de verkeersregelaar.
0: Hé, hey, daar hebben we al 2 verkeersregelaars.
1: Ja, ja, ja.
0: Robert Loke. Ja.
1: Stond gisteren mijn examen te doen heel vlak bij jullie. 1 kruising verder, zegt hij.
0: Echt hoor?
1: We hebben hem niet gezien.
0: Had koffie kunnen komen drinken, maar ja, goed. Ja.
1: Mijn volgende uur voor vandaag. Good Vibrations.
0: Over de Beach Boys. Nou, ja. Hey, heel veel succes, hè. En Ken Sommers in dat binnenkort ergens heel vroeg steed.
1: Ja.
0: Het zit een hesje aan. Het klinkt ook wel een beetje Erwin Hissink met een hesje. Dat is wel, vind ik wel...
1: Het Hissink-hesje.
0: Het Hissink-hesje.
1: Ja, leuk toch?
0: Het kan gebeuren, ja. Fantastisch.
1: Nou, veel succes en gefeliciteerd ook, hè. Ja.
0: We gaan even de Helmut Weiss doen.
1: Goedemorgen.
3: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer.
0: Ja.
3: Eind van de week, Feel Good Friday.
1: Ja.
3: Ja, welke plaatsen we daarbij kunnen horen? Nou, ik ga in dit geval toch weer voor de Limse plaat van Zeng, Zeren, Scheren, Revolution. Natuurlijk met Fontana. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens jullie wel een fijne uitzending, fijn weekend. Radio.
0: Radio. Volgens mij is het een beetje aventanen met die Limmerse revolutie. Hè?
1: Ja,
0: dat is een beetje minder.
1: Nou, ik ben toch wel mensen aan het volgen nog, hoor.
0: Ja? Ik zag wel gisteren de Oudwier TV-volger, de handige Thomas.
1: Ja.
0: Dit is de binnenkort bij Boulevard.
1: Ja, ja, dit is heel beroemd aan het weer.
0: Ja, joh. Ik heb misschien de worst, dat bent ze niet, hè. Even zijn hier op een paard zit, maar gewoon in de grote luxe touringcar.
1: Is een buskoetser.
0: De buskoetser is Roel de Jong. Roel, goedemorgen. Of moeten we zeggen bonjour.
4: Hey, goedemorgen, mannen.
1: Hey,
0: hallo,
4: ja,
0: man.
4: Ik zit al naar Spanje te rijden, naar Lloret de Mar.
0: Ja, dank je wel.
4: 87 kilometer.
0: Oh.
4: En dan ben ik al inderdaad. Maar goed, ik kom nog maar 3 kwartier, dan neem mijn collega erover. Dan heb ik mijn nachtelijke uurtjes er weer op zitten.
0: Die grootste, jong.
4: Het is natuurlijk 24 graden en daarom ga ik voor in Spanje. In Spanje.
0: Schijnt altijd de zon. Ja.
4: Hey, de groeten. Ik ga even wat vakwagens inhalen. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Doe het rustig aan, hè.
1: En voorzichtig, jong.
0: Ja, doen we zeker, hè. En wat?
4: Hey, mannen. Anders ga ik mee met die Maurice Michels, nummer 1. Van een geweldig nummer. Inmiddels 25 graden en we naderen de Spaanse grens.
0: Ja, dat weten we.
4: Dit is 1 van 3. Zaterdag thuis, zondag weer op. Dinsdag weer thuis en dan woensdag weer op. Denk vrijdag thuis en dan heb ik wel weekend.
0: Doei. Daar ga je maar door dan met jongen.
1: Dat toch ook dagen, hè?
0: Ja, joh, maar zit wel lekker de zon. Ha, en we knippen de zon door weer 3 nummertjes achteraan. Of 3 letters, dan is een zondag. En dan zit ik gewoon in van zondag in het zuiden.

0: veel foto's binnen op dit moment van mensen van hun... Het zien net elanden ergens. Het is ongelooflijk wat die mensen allemaal neerzetten. We dachten altijd bij onszelf, nou ja, als ze zo'n vouwkerven openmaakt, komt een dekbedje hoe en een tentje boven de kop. Nee. Dat is niet normaal. Dat is een paleis op het komen.
1: Ik kreeg ook foto's van Raymond binnen. Nou, dat ziet er dan bescheiden uit. Hè?
0: Het is gewoon opgevouwen, joh.
1: Ja, het is een vouwwagen, maar dan klapt hij hem uit. En dan moet je kijken. Bam.
0: Niet normaal.
1: Ja, dat is best wel goed, hè? Veel ruimte. En er zit ook nog een slaapcompartimentje in.
0: Ja, zeker.
1: De matrasjes zien ze al liggen.
0: Ja.
1: En Johan Gerritsen, ik heb het toch al gezegd, de het er ook een, hè?
0: Ja.
1: Moet ze kieken wat te het. Is maar een kleintje, zegt hij dan. Hallo.
0: Dat is een dorp.
1: Liek wel een tunnel.
0: Kent ze de Polonaise inlopen, dat ding, hè?
1: Ja.
0: Chic. En wat ik gewoon fantastisch vind, dat ze de Limburgse vlag te hebben hangen.
1: Fantastisch, joh.
0: Ja, dat is prachtig allemaal. Ik zeg even voor de mensen die misschien wel naar Köln op vakantie gaan. Een schöne, goeie...
2: Hallo.
0: Hi, Franske. Ja.
2: Zo vlak voor het weekend, Ebreng Kölsche Kreis.
0: We zijn nu jong.
2: Dan met het Duitse liedje van De Brinks. En die had dat samengemaakt met El Dorado. En wie wil het nog toepasselijker? Het tekst en titel El Dorado van het liedje. En het gaat dan over de stad Köln, uiteraard. En we zullen het allemaal door eerst. Ja, maar ook een geweldige melodie. Ja, we gaan er natuurlijk een laatste schone werkdag met z'n werken moet. En haast al weekend. Geniet er dubbel en dwars van. En dan zijn ik hier weg. Radio,
0: dankjewel man. Eldorado, bring zo'n Eldorado. Hier zie je L1 en L1 of the show. En hoe kan Robin the promise you made? Net voor 7 uur, daar hebben we straks gaan bellen met DJ Admin.

0: Punt uit het Limburgse nieuws. Onder een auto in Roermond is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Gebeurde rond 1 uur aan de Van den Bosstraat. Er vielen geen gewonden. De aanhoudende droogte zet natuurgebied De Grote Peel steeds verder onder druk. En hondenbezitters moeten de komende tijd extra opletten voor grasaren. Door de droogte zijn de scherpe zaadjes van de wilde grassoorten een groot risico voor de dieren.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
3: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
4: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
2: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden.
1: Show en spektakel. Beleef de Mars en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
5: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
1: Beleef de Mars en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
5: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
6: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
1: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: gebeuren. Dus Nederland heeft een van de schoonste en het meest uitdagende circuits van de Formule 1 kalender. Maar ja, als Nederlanders fans vult zich toch een beetje toes. Het is een beetje een toesgeest. Weet je, zo'n eerste beetje zo'n Grand Prix van België. Tiendoes en de supporters in Oranje, die reizen allemaal af naar de Ardennen. En tussen al die fans en de Formule 1 teams door werk ook DJ Admin, oftewel Rick Jansen, hoe het gemeen. De duiten al 12 jaar de sfeer ervoor zorgen op een circuit. En inmiddels ook de officiële grid show. We rollen met een uitzending met een groot applaus. Hier is DJ Admin. Admin, goedemorgen man.
1: Ja, goedemorgen mannen. Hey. Oh jongens. Goedemorgen. Ja, Brugge zit helemaal normaal hè, om zo vroeg op te stormen. Voor mij niet.
0: Dat weten we jongen. Maar goed, toen maken ze natuurlijk ook wel eens vaker mee. Dat ze een beetje een jetlag hebt van in het vliegtuig stappen. En vandaag is het gewoon een aantal kilometers rijden. En dus steeds inmiddels gewoon in één keer bam, door op Spa-Francorchamps. Ruk ze de rubber al?
1: Ja, ik ben echt net aangekomen op het circuit. Ze hebben me net de auto gecontroleerd. Want ik ben nu natuurlijk in de beveiligde zone. Ja. Dus ik heb net geparkeerd. Ik ben gisteren natuurlijk al een dag hier geweest om de voorbereidingen te doen. En om de charity event en de mediadag mee te maken. Maar vandaag gaat het echt weer beginnen, ja.
0: 12 jaar duizend het al. Best wel voor Bonje aan Spa. Ik neem aan. Als we er aan kunnen schrijven, dat zal zeggen. Hey, bonjour, admin.
1: Ja, zeker. Ja. Het is ongekend inderdaad, maar het team hier op ter plekke, dat is 12 jaar Albino ongewijzigd en ik ook. Dus inmiddels weten we precies wat we van elkaar mogen verwachten.
0: Ja, neem ons een klein beetje mee, want er is eigenlijk begonnen op de jongerentribune en verzorgt nu de officiële gridshow. Wie geeft zo net die ontwikkeling? Dan moesten zich dan even een beetje tussen wringen.
1: Ja, er moest vooral laten zien dat ze nog steeds werbus. En dat begon op de jongerentribune, dat werd de Verstappen-tribune. En inmiddels is dat voor de F1 zelf, dus de televisieshows en voor de hoofdtribunes en alles wat er al mee herkomt. Dus dat is wel een magische ervaring natuurlijk, ieder jaar weer.
0: Ja, dus steeds een beetje op eenzame huurte door. Dus steeds tussen de fans, vlakbij de teams. Wie vult dat? Is dat een beetje spanning was de laatste die opbouw stand over die mensen?
1: Nou ja, het is voor mij eigenlijk hun werkomgeving. Maar als ze dan aan en toe mogen die mediateam, die mogen dan met de beelden een keer met. En die stonden met grote uit natuurlijk te kijken. Ja, wat zeg maar mijn kantoor is op dit moment. En met wie mag dan omgaan. Ja. Dus voor mij is het eigenlijk gewoon een dag werken. Net zoals wat ik op school ben natuurlijk. Hè, want mijn klaslokaal is natuurlijk ook heel erg bijzonder. Eigenlijk op het moment dat ik ter plekke ben en ik heb alle mensen bij me, dan pas merk ik wie bijzonder dat het is.
0: Ja, dat is absoluut bijzonder. Maar ik neem ook wel aan dat ze wat platen meeneemt bij ons uit het eigen Nederlandse land. Want over de hele wereld kennen ze ook zeker dankzij het WK voetbal het left-right, oftewel links-rechts van de snollebollekes. Durf je nu ook wat te draaien door op de grid?
1: Dat is een lastig dingetje. Omdat die Formule 1 zeggen ze altijd, het mogen allemaal eigenlijk net niet te veel opvallen. En ik weet nog dat ze in 2021 in Zandvoort, toen zeiden ze, laten we dat maar niet doen, want dadelijk stort er een tribune in. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Doe maar normaal, dat is al gek genoeg.
0: Ja, absoluut, maar goed, normaal is het circuit natuurlijk niet. Als we even kijken door de bochten die erin zitten, zoals Oos, veel voor die bijzondere uitstraling door zelf ook als ze dan werken, best dat het toch wel een speciaal circuit is.
1: Nou, gisteren hebben we de run voor Antoine gehad. Dat is Antoine Humbert en samen met Dilano van het Hof. Dat zijn twee jongens die wat er overleden zijn, bovenop Oos, zeg maar. En dan werd er een run georganiseerd. Er dan ook alle Formule 1 coureurs met en het personeel daar met. Dus ik heb een beetje gisteren ook weer even de show aangedaan. Heb ik dat eerste stukje even gerend. Nou, ik kan je vertellen jongens, dat was ze kapot als er bovenop.
2: Ja, deze bus geen renner, toch?
1: Nee. Ik ben er nog meteen druk gegaan. Ik heb keihard applaus gegeven aan degene die 7 kilometer hebben uitgelopen. Maar echt zeker niet. Ja. Maar dat is zo ontzettend stil. En zeg maar, als ze onder aan de bocht zijn, dus de bovenkant niet. Ja. Dat is zo bizar om. We komen natuurlijk ook op de moderne circuits, dus Abu Dhabi, Qatar. Ja, dat zijn biljartlakens. En Spa heeft zo ontzettend veel hoogteverschil. Dat het natuurlijk ook wel dom om een van de favoriete banen van onder andere Max is.
0: Laten we het dan maar eens even hebben, Max Verstappen. Ja, de laatste tijd zitten natuurlijk met Max niet allemaal echt mee. Maar zussen dat ook dat het een teruggang is aan de Oranje supporters?
1: Ik weet niet per se of dat met het succes van Max te maken heeft, maar we moeten natuurlijk niet vergeten, we zijn een ontzettend klein land. Max heeft natuurlijk 10 jaar geleden zijn eerste overwinning al behaald. Dus ik zeg altijd, de mensen die het al hebben willen zien, die hebben het al een keer gezien. En het is natuurlijk ook wel zo dat als Nederlanders, ja, we gaan met z'n allen naar Oostenrijk, we gaan met z'n allen naar Hongarije, we gaan met z'n allen ook naar Zandvoort al 4 jaar, hè. We kunnen met z'n allen naar België. En dan hebben ze het alleen maar over de circuits waar ook een Max Stappen-tribune is. En ja, weet je, iedereen die wat al een keer heeft willen gaan, is het daar, ik wil een keer metmaken, die zin in de afgelopen jaren al een keer geweest. Dus de terugval in publiek, het zeker niet alleen maar met het succes van Max te maken, want die echte successupporters, die zijn allemaal in 2022 natuurlijk al een keer met geweest, ja. Wie net wereldkampioen wordt.
0: Ja, heb zo weer gelegen, maar misschien komen ze allemaal voor dicht nu.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik hoop vooral, ja, weet je, ik ben een man van de sport en dan hoop ik vooral dat het een spannende race is. Natuurlijk met een lichte voorkeur van Max, maar ik zeg altijd, ja, ook al zou Max in de eerste ronde uitvallen, daar rijden de andere 21 snelste coureurs ter wereld hier nog steeds met. En die kunnen natuurlijk ook een spektakel geven. En ik merk daarin wel dat Max misschien minder getergd is dan een paar jaar geleden wie er nog geen wereldkampioen wordt. Dus een beetje de honger is enigszins gestild. Hij wil absoluut nog meer. Hij is waarschijnlijk ook nog steeds de snelste coureur van het hele veld. Maar ja, weet je, kijk heel eerlijk voor de statistieken of zo viervoudig of viervoudig wereldkampioen was. Ik denk dat het allemaal niet zo heel erg veel zit. Kijk, het record is natuurlijk Hamilton en Schumacher die wat 7 kampioenstitels hebben. Nou ja, dan zou ze naar de 8 hermotten. Nou, ik vroeg me af of hij zo lang nog met zou rijden dat hij daar een echte woord naar je kan doen.
0: Ja, hij heeft natuurlijk voor zichzelf al wel gemaakt om natuurlijk op een hele jonge leeftijd al een van de kampioenen te worden. En daar mogen we natuurlijk ook wel ontzettend trots op zien. Zeker als klein lijntje ziende. En dan vervolgens gewoon kijken wie het allemaal gaat weren. Rick, maak ze gek op het circuit, jong.
1: Ja, jongens, met uw hulp moet het helemaal goed komen. En het is hier nog een beetje wolk en kaart. Ik weet niet wie u is.
0: Ja, daar zit ik bij de airco.
3: Hier schiet de zon schijnt wel.
0: Ja, Sunke schijnt, jongen. Laten we het allemaal goed komen. Rick, oftewel DJ Admin, ontzettend veel succes, jongen. En ik kan best dat we die morgen nog eens even bellen. Kijk wie het gewoon is, hè?
1: Ja, zeker. En of de weergoede ons ook goed gezind in hier.
0: Dat hopen we, want dan bel ze met ze maar nooit. DJ Admin, dankjewel, hè?
1: Fijn ochtend, jongens.
0: Hoi. Live in Spa-Francorchamps, bij L1.

0: niet.
1: Bussen er nog?
2: Duidt er het nog?
1: Ja, duidt het nog.
3: Oh, ja. Je moet even limbo dansen.
0: Goed, sorry.
3: Mijn eigen ook. Het geit allemaal
1: Sean,
3: we zien lekker nog steeds een vleugel. Nou, dat hebben we net even gesproken met Rick Jans, oftewel DJ Admin. Live vanaf Spa Francorchamps. Die gisteren er zelf ook van naartoe. Maakt er iets Sean van, hè. En doet hij nog oranje vlekjes, goed wapperen. Ondertussen gaan we even kijken wie Peter Goudeniers. Wat is er ook weer? Peter, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Hey,
3: hallo Peter.
4: Goedemorgen, gloeiwappies. De Feel Good Friday.
3: Ja, ja.
4: Jongens, wat dacht je van Dance Across the Floor?
3: Van Jimmy Bohorn?
4: Van je hebt een goede man over.
3: Jimmy Bohorn.
4: Maak dan maar het van.
3: Doe.
4: Jimmy Bohorn, nu weet ik het weer. Met de buschauffeur uit Gelen. Groetjes, fijne weekend allemaal. En tot maandag.
3: Hoi.
4: Radio
3: Wap. Dankjewel Peter Gardenier, Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor. Hoor erbij zitten. Wat hebben we nog meer, Martijn?
1: Monique de Marketenser.
3: Ach,
1: die
3: ja.
1: Zegt, ik dacht toch weer aan Kid Rock met All Summer Long.
3: Kid Rock, gaan we ook erbij zitten.
1: Heike Smits dan. Goedemorgen, Gloeispiralen. Doe mij ook maar Ome Henk met Op de Camping.
3: Oeh, zegt er zo'n
1: vanmiddag gebied. Even kijken welke sleurhut ik pak voor 2 weken. Heeft hij de keuze dan?
3: Ja, dat is niet normaal. De 2 sleurhutten, 9 barbecues.
1: Zo.
3: Ik weet niet hoeveel vrouwen er heeft, maar ja. Nee, die heeft. Ze moesten dat ik dat voorstellen. Dat is een beetje liefhebber van vintage. Ze zijn een vintage caravan.
1: Oh, okay.
3: Dat is apart, uur. Dat is echt waanzinnig mooi om dat te zien.
1: Goed, Poolse Frank dan. Die zegt: Jim Dobre Limburg, mijn laatste dag vakantie. En dus maandag weer beginnen met werken. En daarom Bajarantje met een polka uit de oude doos. Instrumentaal Radioa, zegt hij.
3: Bajarantje.
1: Johnny Bisschop dan. Goedemorgen, Happy Friday. Mijn bijdrage voor de vrolijke noten voor het weekend is Joe Dolan.
3: Oh.
1: You're such a good-looking woman.
3: Dat is een leuk plaatje.
1: Dat is lang geleden dat ik die gehoord heb, zeg.
3: Zeker.
1: Geniet van het weekend. Goeie en de legends. Groeten Oetor, zegt hij erbij. Mark van Dijk maakt zich op voor de Vierdaagse natuurlijk, hè.
3: Zeker.
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze Feel Good Friday ga ik voor John de Bever. En jij krijgt die

0: maakt hebben nog steeds een vogelje zien. En zeuren ze een lekker feel-good plaat. Ik zeg hallo tegen de witte haai. Goedemorgen. Komen ze in de
1: roetse. Goedemorgen. De witte haai.
0: Hi, witte haai.
1: De feel-good Friday. Ja. En voor ons natuurlijk. Fritte Friday.
0: Fritte Friday, ja. Hè.
1: En voor mij natuurlijk de laatste dag.
0: Oh, vakantie, van jong.
1: Morgen heb ik vakantie.
0: Heerlijk, man.
1: En de volgende week horen wij ons natuurlijk van iedere dag een andere plaats. Want ja, ook ik loop Nijmegen, hè.
0: Oh.
1: En dan zoeken we een veel goed plaatje. Nou, ik zat te denken aan 26 met Nasty Girls. Ja, dat blijft toch een mooie. Ja, en ik zeg weer die groetjes en radio.
0: Radio, dankjewel. Raymond.
2: Strikker van de vuurgloeiers zet ook erop.
0: Raymond, de heer ons natuurlijk even een foto gestuurd van de vouwkerven. Ja. Daar steden ze de sticker van de vuurgloeier op.
3: Dat vind ik fantastisch.
4: Ja, leuk.
0: Dan even snel een paar, want het is een beetje druk is. Ja, maar we gaan
3: Robert Loke. Ik ga ook voor Summer Holidays, zegt
0: Van Cliff, ja.
3: Ja. Dan heb ik Wie Laurens, onze berenman, nog binnengekregen. Die zegt de Big Bamboo van de Merryman.
0: De Merryman, Big leuk. Bamboo, zeker.
3: En dan Marley Zijlstra. Goedemorgen Maarten en Pascal. Vandaag gooi ik met het jokertje uitpostend op de camping van ome Henk.
0: Leuke blaad.
3: Ik verblief met mijn dochter en consorten op een Europark, oftewel een glamping.
0: Zo hé.
3: Gezien mijn gezondheid moet ik toch meer zoeken in het luxe en comfort, zegt ze. Peter Meijer is ook alweer op stap met de weerwaarneming, zie ik. Dat is ook altijd handig. En dan Roland. Die zegt hier The Sound of Silence en de Cyril Remix.
0: De Cyril Remix, dus komt zeker
3: niet
0: zetten.
3: Niet het origineel natuurlijk van Simon & Garfunkel, hè. Kid Rock met All Summer Long komt ook nog van Rob Bakkes.
0: En er komt zo meteen nog veel meer. Ben er weer zin dat de Calabaster onder is, Ralphie Kessels, maar eerst

0: Grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets, Pallen in Wurselen.
1: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Dit is het LN Nieuws van 7:30. Ja, Maarten, we beginnen met nieuws uit Roermond.
10: Ja, want daar is afgelopen nacht een explosief afgegaan onder een auto aan de Van der Bosstraat. De auto raakte flink beschadigd, maar er ontstond geen brand. Er zijn ook geen gewonden gevallen, maar de politie onderzoekt de zaak nog wel. En gisteravond was er ook brand bij een transportbedrijf op bedrijventerrein Holtum Noord in Born. Een geparkeerde vrachtwagen vloog daar in brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere vrachtwagens. De aanhoudende droogte zet natuurgebied de Grote Peel steeds verder onder druk. Het waterpeil is de afgelopen maanden flink gedaald, zegt ook boswachter Martijn van der Linden.
11: Een maand, 2 maanden geleden stond dit nog onder water. Ja, het is best wel hard gegaan, zeker in de periode dat het natuurlijk tegen de 40 graden was. Een goede droge oostenwind, dan verdampt het hard.
10: Staatsbosbeheer probeert met dammen en damwanden zoveel mogelijk regenwater vast te houden, maar het kwetsbare hoogveen is volledig afhankelijk van neerslag. Blijft het droog, dan dreigen bijzondere planten te verdwijnen en neemt de biodiversiteit af. Hondenbezitters moeten de komende tijd extra opletten voor grasaren. Door de droogte zijn de scherpe zaadjes van wilde grassoorten een groot risico voor dieren. Ze kunnen in de vacht, oren, neus of tussen de poten terechtkomen en pijnlijke ontstekingen veroorzaken. De Koninklijke Hondenbescherming roept baasjes op hun hond na iedere wandeling goed te controleren. Het weer in Limburg vrij zonnig met wat wolken en temperaturen van 27 tot 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later vanmiddag en vanavond is er kans op een lokale regen- of onweersbui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

0: plaat gaat het weer. We hebben nog van mensen die we even een uitzending moeten holen. En dat komen we meteen even door. De einde ervan is de Kalebas. Oh. Goedemorgen, Ralfie.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Welkom, Kalebas.
1: Ja, laatste werkdag voor de vakantie.
0: Lekker man.
1: Lekker 3 weken free.
0: Oh, dat neem ik aan, hè, de wandeling.
1: Dus, ja, een pleitje. Ja. Kom maar, Holiday Rap.
0: Holiday Rap, ja.
1: En hey, jongens, dan wens ik ook een fijne vakantie. En nou, radio, hè.
0: Radio, ja, we moeten er een paar weken door even. Duurlijk ja. Even, ja, maar goed, dat is iedereen geweest. Dus daar komen we pas een keer in de buurt. We moeten even zorgen dat we de zomer doorkomen. En dat gaan we ook zeker door met alle andere gluwappers die er nog zijn. En dat zit dan op Vuurlemarkt.
2: Nou ja, ik heb hier Lily nog.
0: Lily?
2: Met een gans verhol. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Vandaag voor Feel Good Friday. Zou ik hier het liedje Baila van Zugero willen horen?
0: Zugero.
2: Of iets van John Tana.
0: Ja.
2: Er had gisteren het Friedhof weer op een kop gezat, zeg.
0: Was Lily erbij, echt?
2: Groetjes en een schoon weekend van Lily.
0: Fantastisch.
2: Ja, man. Ze zegt wel dat ze erbij was, ja.
0: Nou, dat heb ik voorstellen, joh. En we kregen gewoon een foto binnen van Aijke Smit. Ja. En ze zei dan, de eerste weekend van september, er stonden 11 van die Aijke caravans op de grens bij Ruiver. Ja, dat is ook een foto gestuurd, hè?
2: Ja, dat is er. Ja, dat had een echt een ram-ei-ding.
0: Wie? Wat?
2: Een aaien-caravan.
0: Een aaien, joh. Ja, joh. Een ram aaien. Oh, dat bedoel
2: je. Ja, ja, ja. Met een luifel ervoor.
0: Ja, dit was jaren 60, hè?
2: Ja,
0: ik vind het ook zo dat mensen
2: zien... Ik weet niet of ik daarin zou kruipen.
0: Waarom dat niet?
2: Dat weet ik niet. Ik ben meer van de nuje.
0: Ja, pak toch een hotel, man.
3: De volgroeijacht.
0: Dicht met zijn hotel. Sorry, ja, iedereen zijn eigen ding gemaakt. We zien er goed, want we hebben geteld. En best wel een lange release geworden. Op een gegeven moment dachten we, nou, het ging tussen een paar platen. Maar eindelijk zien we het er goed gekomen dat er één plaat is die het helemaal geboren is.
2: Ja.
0: Vandaag, bij de volgroeijacht. Op deze Feel Good Friday gaan we naar...

0: Jo, dat ik fantastisch dat hier. Ah, dat hebben we. Oh, Mike! Ja. Flipperstein! Nou goed, het is gewoon zo meteen voor de weerwaarnemingen. Die zijn ook al binnengekomen hier alleen. Ja. Maar we zijn er één ding vergeten, dat is.
1: L1 Media Overzicht.
0: Oh ja! Eens kijken wat er allemaal aan de hand is in de wereld en verder buiten. We beginnen in Amerika, want ja, de president Donald Trump die heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Trump verwijt dat nog steeds aan fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven moeten zijn vaak ontkrachte claim nieuw leven inblazen. Correspondent Rudy Bauma legt uit waarom de president hier nu mee komt.
2: Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wet kracht bijzetten. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen. Maar zelfs zijn eigen republikeinen liggen dwars, een aantal van hen althans.
0: Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereerde het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres.
3: Het watertekort in Nederland door de droogte raakt niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen naast de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitadviseur.
4: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard. Daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
3: Nou, de waterschappen in Nederland nemen maatregelen, hè. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg, in onze provincie, geen water meer worden opgepompt uit rivieren en sloten. En gisteren werd bekend dat er in Nederland officieel een watertekort is. En dat geldt niet voor drinkwater.
0: Gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren. Al jaren is dat een probleem, er wordt er ook voor gewaarschuwd, maar het gebeurt nog steeds. Dat blijkt een onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in een omgeving, zoals de komst van een AZC. Als gemeenten dat publiceren op internet, onder meer omdat dat moet vanwege de wet open overheid, dan moeten privégegevens worden weggelakt. Dat gebeurt dus niet altijd en niet goed genoeg, en dat is ernstig, zegt deze adviseur Gegevensbescherming Gemeente.
5: De rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
0: Ja, vaak is het onkunde of slordigheid en gebeurt het niet expres.
3: En niet alleen Europa heeft last van flinke bosbranden. Ook in Canada staat de natuur in brand en dat leidt tot grote overlast in Toronto, de grootste stad van het land. Over de hele stad hangt een grijs gordijn van rook.
6: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
7: Luckily we have the mask because of COVID, so we use the same mask.
3: Ja, ze had de mondkapjes nog van de coronatijd over. Dus die kon ze zo weer uit de kast halen. Mensen in Toronto krijgen het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan.
0: Ik ben benieuwd hoe dat zit, want daar bij de WK voetbal, de finale, dan komt de rookwolk over New York in.
3: Machines.
0: Nou, laten we hopen dat het allemaal een beetje te zien is op televisie. Dat we geneerd zo de rook hebben gewoon. En wat gebeurt er meer? Even kijken naar de Tour de France en de Pyreneeën en het Centraal Massief trekt de peloton van de Tour nu naar de Vogezen. Zien we Gans Biegenbrood hier in het L1 Media Overzicht. Maar lekker gewoon, dan zomerse muziek van Anders Nielsen.
1: Eindelijk zomer.
8: L1.

0: sombrero.
1: ¿Cuánta costa, señorita?
0: Señorita.
1: Enchilada Ronaldo Footballer. Ricky Martin.
0: Ricky Martin, I'm Schumers.
1: No hablo español.
0: Ale. Ik kan me voorstellen dat je nou op dit moment de caravan in het pakken was. We hebben best wel schoon foto's binnengekregen deze morgen. Hebben we al allemaal behandeld van vouwwagens. Nou, vouwwagens, het zien echt net kastielen op wielen.
2: Ja, ik ken ze nog even laten zien.
0: Laten we nog eens een paar zien op televisie. Van...
2: Ze kijken wel een kasteel dit is.
0: Ja, van Johan Gerrit. Ja, waanzinnig, waanzinnig.
2: En deze is van Raymond.
0: Ja, ja. Maar het schoon is, als ze die inpakken, hoe compact zijn die dingen?
2: Ja, echt geweldig, hè? Ja, dat is het mooie van zo'n vouwwagen, want...
0: En deze vouwwagen, kijk eens, ja, dat kent ze nauwelijks, maar er zit een sticker op van de vogelheuvel.
2: Ja, dat heb ik gehoord. En dat is toch het anders dan dit?
0: Ja, dat is van Heike Schmid. Ayurwedse caravan, zeg ik veel, maar dat noemen ze eigenlijk vintage.
2: Dus vintage.
0: Dat ook, ja, daar moesten ze niet te minder voor doen.
2: Vintage sleurhut.
0: Klinkt schoon, hè? Tierverdag, IBL, we gaan snel door naar de weerwaarnemingen, want we hebben natuurlijk wat van die slimme makkers die ontzettend goed hebben gefilmd. En ben benieuwd, we hebben vandaag allemaal weer bereid hebben gevonden om een hele fijne weerwaarneming voor ons te maken.
2: Het zien de standaard figuren.
0: Ja, het alle drie.
2: Ik dacht, laten we eens een keer beginnen bij André van Maris.
0: André van Maris.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze vrijdagmorgen morgen, we noemen de gast ook de weerwaarneming. Een strak blauwe loog weer. Het is heel lekker om boet te zien vanmorgen. Mm-hmm. Het is heerlijk afgekeuld. Het wordt vandaag ook minder warmer dan die andere dagen is geweest. Zo rond de 7, 28 graden vanmiddag. Dus toch nog niet verkeerd weer. Echt zomers weertje. Mm-hmm. De zon is er alweer aardig bij. Dat is een heel klein briesje, maar dat is echt nauwelijks waarneembaar. Later op de dag zou er een buikje kunnen vallen, maar die kans is nog gering. Dat is afwachten. Al met al weer een zomers weekendje. En dat wens ik ook in de studio een hele fijne dag. En fijn weekend. En radioa.
0: Radioa, show voor de graas. Ook een inkiekske weer op dit moment is. Als we in de boete kieken in mijn streek, oh, hier kunnen we het zonnetje weer door. Hè?
2: Ja, toch wel, maar...
0: Wat maar.
2: Waar weer de zon zit en André ook. Het Helmoet Weisse toch weer gaat bewolking.
0: De mens het.
4: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vandaag van Zuidoosten, starten met een heel ander weertype en gisteren. Vandaag hebben we te maken met half tot zwaar bewolkt weer. We zien diverse kleurnuances verschijnen in die bewolking. Donker, grijze, lichte plukken. Daartussendoor weer die blauwe lucht. Maar geen vliegtuigstrepen die waarnemer zijn. Als we zuidoosten richting het oosten gaan, ja, dan neemt die bewolking alleen maar toe, zou je zeggen. Verder valt dan meteen op die goudgele gloed. Als we iets doorschuiven, zien we daar de opkomende zon verschijnen. Die nog niet de kracht en de sterkte heeft om goed waarneembaar te zijn. Vandaag voorziet hij ons weer van 16 uur precies aan daglicht.
0: Zo.
4: 21:43 eindigt hij zijn reis vandaag. De windrichting is vandaag uit het noorden. Er staat een zwakke wind met behoorlijke windvlagen die de temperatuur iets omlaag halen. Over temperatuur gesproken 17 graden. Gisteren was het 18 graden, dus 1 graadje minder. Het is momenteel droog. Belooft de komende 24 uur niet helemaal droog te blijven. Maar neem niet weg, wordt toch een mooie dag. Verder wens ik jullie een fijne dag toe en een fijn weekend. Radioa,
0: inderdaad. Heel de verdroeg blijven. Ik ben toch een beetje verroerend kijken, want volgende week is natuurlijk wel de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Ja, ja.
0: En ja, dat kent toch wel Gert uit de log vallen, Maarten. De temperatuur is helemaal perfect om te wandelen. Ja, het is 23 graden. Dus daar hoeven we niet zo kans druk over te maken. Maar een ponchootje meenemen. De drie peetjes even in de gaten te haaien. Helemaal wat.
2: Ja. Ik denk dat de Vierdaagse lopers dat allemaal wel bezig hebben.
0: Zeker. Moeten sowieso veel vocht bezig hebben. Want het verleren ze behoorlijk vuur.
2: Ja.
0: Immers de meeduit met de Vierdaagse is natuurlijk Peter Meijer.
2: Ja, en die is vandaag in Remmen.
5: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Romein. Ja, het is vanochtend al een lekker weertje. Blauw luchtje, zonnetje. 19 graden, bijna geen wind. Ja, het water is net een spiegel. Het zal vandaag een 28, 29 graden worden. Mm-hmm. Met bijna geen wind. Dus als je buiten bent, er is nog veel zonintensiteit. Smeer je goed in. Drink voldoende. Maar voor de rest, een fijn weekend.
0: Radio, inderdaad. Naar de spiegel kijken door dat water. Ah, mooi, hè? Prachtig. Bij die vogels allemaal... Ik heb ongeveer een plaat erbij gezocht... die wel een beetje past bij alles wat we gezien hebben. Dat is een lekkere zunke. Moorde Hulp en Mirjam Schweitzer, die zingen erover hier bij L1. Dankjewel voor de weerwaarnemingen. En straks zijn we gewoon eens kieken... ergens anders in de provincie... met een paar foto's tussendoor op televisie. En ik ken zo even lekker gaan loesteren naar lekker zunke.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Appen met de jocks. Download de L1-app.
3: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Onder een auto in Roermond is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Dat gebeurde rond 1 uur aan de Van den Bosstraat. Er vielen geen gewonden. De aanhoudende droogte zet natuurgebied Grote Peel steeds verder onder druk. En hondenbezitters moeten de komende tijd extra opletten voor grasaren. Door de droogte zijn de scherpe zaadjes van de wilde grassoorten een groot risico voor de dieren.
2: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
10: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
9: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
11: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
9: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden.
12: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
13: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.

0: En veel mensen zullen avondreizen naar veilige en zonnige bestemmingen. Als ze denken van heerlijk even drie weken niks doen, misschien wel vier weken als er veel dagen bespaard hebben. En dan op de radio huren ze de Simple Minds met Don't You Forget About Me. En in de L1-app kom ook van alles binnen. Wat is dit, hè?
1: Hey, type. Hey. Vandaag het salut, de after work borrel. Zomerse vibe.
0: Zomerse vibe.
1: En dan huur er een zomerspleitje bij.
0: Welke?
1: Swipe It Like a Visa van Joss Mason.
0: Oeh, en?
1: Radio.
0: Radio. Ja, dat doen we maar met de vurgleur, hè. Maar een beetje te laat om aanhoor, hè. Welkom. In dit uur gaan we straks nog bellen met het kasteel Molfort. Word ik gewoon 600 jaar terug in de tijd. Hier is even lekker meezingen en wakker weer. Oh, yeah.

0: Facebook, hè? En dat zien we ook wel, want ik kreeg van Ralf ook al een foto. Ralf stuurde een foto uit Eindhoven. Ik moest kijken, door. De zo. Maas. Ja, dat zien dat toch wel best wel leerstijd, door de Maas. Maar goed, ja.
1: Kan binnen naar Bels lopen.
0: Dat zou ik kunnen zien.
1: Pontje, pontje het smalle water.
0: Ja, inderdaad, ik zie het al. Ik heb er wel eens gezeten aan de Maas.
1: Onder het bad is dat, hè?
0: Pardon?
1: Onder het bad.
0: Ja, dat zo?
1: Ja, ja.
0: Ik heb toen een keer een B&B heb ik toch gezet. Hè? Dat is 11 jaar geleden. Ik heb net nog even teruggekeken. Dus inderdaad, kijk ze op de Belgische kant. Dat zit er prachtig goed op. Maar goed, we moeten een beetje zuinig zien met de water en zo. Maar we zien het overal natuurlijk in de provincie. Ook in het natuurgebied, de Grote Peel, werd het best wel duidelijk dat het al, ja, toch behuurlijk droog is.
1: Ja.
0: Maar een paar maanden geleden nog water stond, is de bodem op veel plekken inmiddels droog gevallen. En dankzij eerdere maatregelen blijft een deel van de kwetsbare hoogveen nog groen. Maar zo'n regen werd het steeds moeilijker om het gebied na te haaien. Boswachter door is Martijn van der Linden.
2: We hebben de peel eigenlijk verdeeld in compartimenten, noemen we dat. Maakt een soort badkuipjes van. Zodat we op al die plekken water kunnen vasthouden en het niveau kunnen sturen. En als we ergens water verliezen, dat we de rest van de peel nog vochtig kunnen houden.
3: Extra water aanvoeren uit bijvoorbeeld de Maas lijkt misschien een oplossing. Maar voor dit bijzondere natuurgebied werkt dat juist niet. Het hoogveen kan alleen overleven op voedselarm regenwater.
2: Dus water wat we via kanalen zouden aanvoeren, zit er te veel voedingsstoffen in. Daar krijg je ook grasgroei van. Het is wel belangrijk dat het in de omgeving is. Want wij verliezen water langzaamaan via de ondergrond. Als de omgeving vochtig genoeg is, is het voor ons makkelijker om het water wat valt vast te houden. Dus we gebruiken het niet, maar dat het er is, is wel belangrijk.
3: Maar houdt de droogte langere tijd aan, dan kan dat grote gevolgen hebben voor het ecosysteem.
2: Als ik erin knijp, komt er water uit. En dit moet dus altijd nat blijven. Daar is het ook heel goed in. Zou het verdrogen, dan gaat het, ja, rotten eigenlijk. Dan komen al die voedingsstoffen weer vrij. Dan krijg je daar gras.
4: Ja, en dat is eigenlijk precies wat we hier niet willen, toch?
2: Nee, eigenlijk wil je vooral dit. En de planten die gespecialiseerd zijn om hierin te groeien. En daarvoor moet het wel nat blijven.
3: Voorlopig is het hoogveen nog groen. Maar uiteindelijk is ook de Grote Peel afhankelijk van één ding. Regen.
2: Kunnen we in paniek raken? Dat heeft niet zoveel zin. Doen we wat we kunnen. Houden we water vast.
4: En misschien dat we de goden dan moeten smeken dat het weer gaat regenen.
2: Ja, zou het kunnen proberen.
0: Ja, dat kunnen we wel proberen natuurlijk. Ik was ook wel een kijken wie het volgende week goed ziet met de Nijmeegse Vierdaagse. De koppenbal gaat droppeltjes regenen aan, maar het zal niet zoveel zien. We kregen van de veerman, Frank Hendricks, ook wel een AI-foto. Dus stel nou voor dat de Maasgans druk is. Ja, dat kennen we zelfs voor hem al varen. Maar goed, zover zal er wat niet komen. Dit is alleen met Luna.

Frans Pollux. Oh, 24 uur per dag Limburgse muziek. Loester Plattenweg Radio.

Lekker man, nu verlicht geluk verloren, verborgen. Dat zongen de vriebuiters hier bij L1. Klein beetje geluk mag zo'n gebeuren, zeker als we de Formule 1 meedoen. Als Max Verstappen zien dat zijn team het klein beetje ergens een bootje niet goed aandreed. Ik kan er zomaar zin in de bolide dit hel genoeg heet. Moeten we wel eens even gaan kijken, want straks even bellen met admin. Want er zal wel een Spa Francorchamps zitten. De DJ, Oetremun, oftewel Lira, Rick Jansen, want dan moet ik over aan de bak. Het is vandaag vrijdag. Eerste vrije training van Max Verstappen is straks om 2:30. En dan hebben we ook nog vanover de tweede vrije training. Dit is om 4:00. Dat is een zin van, ik ben ontzettend fan van Max. Dan moesten we er zeker even naar kijken. Hebben we de zaterdag dan de derde vrije training. Kwalificatie zaterdag hoogmiddag. En de race, uppakee, zondag om 3:00. De grote seizoen. Omhoog bij Orange. En weer omlieg. En rondjes maken. Laten we hopen dat Max een goortje door dit begint. Dit is L1.

0: Brad Benatar, Hebe Elaine en Love is a Battle. Tot vanmiddag op weer druk weer op die knuffelkust. De laatste parkeerplaats voor dus Nederland doet er iets. Op zoek nog veel zon. Zo, of zon of ze denken niet te doen, want dat is zo bij ons in de provincie. L1 met Noel.
1: L1 Media Overzicht.
0: Beginnen bij de Amerikaanse president Donald Trump. Die heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Die hij verloor van Joe Biden. Trump verwijt dit nog steeds als fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven, moeten zijn vaak ontkrachte claim nieuw leven inblazen. Correspondent Rudy Bauma legt uit waarom de president hier nu mee komt.
2: Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wet kracht bijzetten. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen. Maar zelfs zijn eigen republikeinen liggen dwars een aantal van hen althans.
0: De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door een andere land was beïnvloed. President Trump suggereerde het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres.
3: Het watertekort in Nederland door droogte raakt niet alleen boeren, tuinders en scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen langs de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitadviseur.
4: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard. Daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat water er niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
3: Waterschappen in Nederland nemen maatregelen. Zo mag er vanaf vandaag in onze provincie geen water meer worden opgepompt uit rivieren en sloten. Gisteren werd ook bekend dat er in Nederland officieel een watertekort is. En dat geldt niet voor drinkwater.
0: Gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren. Al jaren is dat een probleem en er wordt ook voor gewaarschuwd, maar het gebeurt nog steeds. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving, zoals de komst van een AZC. Als gemeenten dat publiceren op internet, onder meer omdat dat moet vanwege de wet open overheid, dan moeten privégegevens worden weggelakt. Dat gebeurt dus lang niet altijd en niet goed genoeg en dat is ernstig, zegt deze adviseur gegevensbescherming gemeente.
5: De rechten van burgers zeg maar worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
0: Ja, vaak is het onkunde of slordigheid en gebeurt het niet expres.
3: Niet alleen Europa heeft last van flinke bosbranden. Ook in Canada staat de natuur in brand. En dat leidt tot grote overlast in Toronto, de grootste stad van het land. Over het hele stad hangt een grijs gordijn van rook.
6: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
7: Luckily we have the mask because of COVID, so we use the same mask.
3: Ja, ze had de mondkapjes nog over van de coronatijd, dus die kon ze zo weer uit de la halen. Mensen in Toronto krijgen het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan.
0: En verder vandaag, wat gebeurt er meer op deze vrijdag de 17e? Dat veel mensen vakantie krijgen, de bouwvak begint. In de Pyreneeën, Tour de France, de peloton van Oud, het Centraal Massief.

0: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
1: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
0: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
2: XXXLoots Ballen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXXLoots Ballen in Wurselen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: 8:30, dit is het LA Nieuws met Maarten. Ja, we beginnen in Roermond.
10: Ja, klopt, want daar is afgelopen nacht een explosief afgegaan onder een auto aan de Van den Bosstraat. De auto raakte flink beschadigd, maar er ontstond geen brand en de politie onderzoekt de zaak nog. Gisteravond was er ook brand bij een transportbedrijf op bedrijventerrein Holtem Noord in Born. Een geparkeerde vrachtwagen vloog daar in brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere vrachtwagens. De aanhoudende droogte zet natuurgebied Grote Peel steeds verder onder druk. Het waterpeil is de afgelopen maanden flink gedaald, zegt ook boswachter Martijn van der Linden.
11: Een maand, twee maanden geleden stond dit nog onder water. Ja, het is best wel hard gegaan, zeker in die periode dat het natuurlijk tegen de 40 graden was. Een goede droge oostenwind, dan verdampt het hard.
10: Staatsbosbeheer probeert met dammen en damwanden zoveel mogelijk regenwater vast te houden. Maar het kwetsbare hoogveen is volledig afhankelijk van neerslag. Blijft het droog, dan dreigen bijzondere planten te verdwijnen en neemt de biodiversiteit af. En hondenbezitters moeten de komende tijd extra opletten voor grasaren. Door de droogte zijn de scherpe zaadjes van wilde grassoorten een grote risico voor dieren. Ze kunnen in de vacht, oren, neus of tussen de poten terechtkomen en pijnlijke ontstekingen veroorzaken. De Koninklijke Hondenbescherming roept de baasjes op hun hond na iedere wandeling goed te controleren. Het weer in Limburg vrij zonnig met wat wolken en temperaturen van rond de 28 graden. Staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag en vanavond is er kans op een lokale regen- of onweersbui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

0: Sorry Maarten, maar moet even.
1: Ja, ik heb het weer in de gaten. De bus weer flink aan de vlaai.
0: Nou,
1: het is weer vrijdag.
0: Nee, geen andere hier. Ja, wat voor de radio doet, is een beetje moeilijk, maar onze hoesmeester kwam net binnen en we hebben vlaai gekregen.
1: Ja.
0: Het ergens mee te maken.
2: Ver hebben de 100.000 vogels gehold.
3: Dit is L.A.
4: Het is gelukt. Geweldig. Goed vindt.
2: En dat hebben we natuurlijk te danken aan u, de Limburgers.
5: Zo?
6: Kijk mijn rappie.
7: Alexa, play Betty Nijman.
8: We groeten uit Limburg.
9: Ik hoor het weer.
2: Speciaal daarom geven Veer deze goed gevulde goodiebag weg.
0: Ja, dat kent ze niet zeer. Ik wil een goed gevulde goodiebag. Maar kijk even op Instagram. 100.000 volgers hebben we bij. Alleen 100.000. En daarom was ik hier even lekker flyen dit. Hè. Het is zo. Dus als ik tegen goodiebag wil winnen, moest ik ook even aanmelden. Kijk even in de reacties onder de video die ze gisteren gepost hebben op Instagram. Ik kan het zo maar zien. Een stinkende goodiebag wins van L1.

Romeo het Venlo was dat met ene keer Hibi L1. Door het oog wat appjes kregen van Pascal. Gefeliciteerd jongens, 100.000 Instagram-volgers. Heb ik ook foto's van Cindy, het ons een foto gestuurd. En een verhaal erbij gedaan. Goedemorgen Pascal en Maarten. Ook hier start ik elke ochtend met jullie op. Rustig, voordat alle cliënten komen voor de dagbesteding. Hele fijne dag en alvast een fijn weekend. De groetjes van Cindy. Prachtig om dat te huren, dat ze ja. ook in de hoeskamer door is aan het bestaan. En dat we er volle bak binnenkomen met alles verhalen. En een van die verhalen is zo meteen is het middeleeuwse Montfort. Goed we zo meteen naartoe. 600 jaar op het terug in de tijd. Wat is er allemaal aan de hand? Hier is het straks.

0: de L1 ochtendshow van deze lekkere vrienden. Kennen we Ivan ook nog? Dat was toch echt zo'n redder. En hoe heet hij? Sandalen, geloof ik.
1: Nee, dat was weer iemand anders.
0: Wie was dat dan?
1: Ja, die had weer te maken met die Nederlandse serie.
0: Ja, Ivanhoe toch?
1: Nee, Ivanhoe is geen Nederlandse serie. Dat is een Engelse serie. Dat is een Engelse serie.
0: Klopt, ik neem wat we ervoor hebben dan.
1: Jij bedoelt een andere serie, een Nederlandse serie.
0: Volgens mij is het niet goed. Maar goed, dan was het wel zo dat die ridders toch, dat die allemaal met die lansen en zo bezig waren. Dus kijk eens, dit werd wel. Hoppakee, nou, dat waren zware gevechten als ze dat allemaal zo meemaakt. Maar we vroegen u ook af, gaat er de moffat zo gebeuren? Want Kasteel van Moffat gaat dit weekend even 600 jaar terug in de tijd. Want tijdens de 10e editie van het Middeleeuws Moffat verandert het terrein in een groot Middeleeuws Festival van Zuid-Nederland met honderden re-enactors, riddergevechten, kampementen en kanonnen. Maar ja, voordat de eerste bezoekers komen, is er achter de schermen altijd volop bedrijvigheid. Dan gaan we even praten met Feder Koenen, een van de organisatoren. Feder, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Als we nu over het terrein dan loopt, wat zus er rondom de gein?
2: Nu nog heel veel gras. Oh.
0: maar dat komt je veranderen.
2: Nee, zeker. We zijn dinsdagavond begonnen met opbouwen. Dat doen we natuurlijk al omdat het de tiende keer is met de stukse ervaring. En dan beginnen die eerst met de infrastructuur. Hè. In Limburg moet ook de tap natuurlijk staan. De drank is al geleverd. En vandaag komen al die middeleeuwse groepen komen aan. Dus nu is een in de wei al bezig met een beetje aanpolen en aanspuiten hoe die groepen allemaal moeten gaan staan. Dat dat dadelijk allemaal heel soepel gaat lopen.
0: Ja, dan moest ik me het voorstellen, want ja, Nederlandse zijde is al een beetje Bourgondisch. Dat moet altijd een beetje in een beerke bier zien. Maar we gaan even terug in de tijd. Begon uit klein 1998. Had ze toen ooit kunnen bedenken dat het zo uitgroeide tot een van de grootste middeleeuwse evenementen van Zuid-Nederland?
2: Nee, dat wordt toen eigenlijk een lokale alternatief voor een historische optocht in Moffat al met enige regelmoot plaatsvond. En dat wordt een beetje bedoeld voor het eigen dorp en een paar dorpen eromheen.
0: Mm-hmm. Veel mensen doen er aan mij. 400 re-enactors naar Moffat. Waar komen die allemaal vanaf?
2: Ja, ik geloof dat het meest noordelijke, dat is de compagnie van Brederode uit de omgeving van Haarlem. En de meest zuidelijke, die komen ook namen, Moonshow. Antwerpen zit erbij, dit jaar eerste Franstalige groepen, een groeiend aantal Duitse groepen. Dus een beetje, ja, eigenlijk een beetje alles wat aan Limburg grenst.
0: Nou, als we een beetje nadenken over de ridders en zo, dan denken we altijd een zwaarden en scheten met kanonnen. Gebeurt er bij jullie ook?
2: Zeker. Daar kunnen we ook heel goed bekijken. Ja, dat mogen ze niet zomaar met buskruid aan de gang. Mm-hmm. Dus daar horen ook allerlei vergunningstrajecten bij. Dat is toch ieder jaar weer over een hele hoop regelwerk aan de voorkant, wat mensen zo niet zien. Ja. Dat is ook maar goed ook.
0: Maar je krijgt nog steeds allemaal kloren. Maar dat heeft wel mee te maken dat je veel vrijwilligers hebt, hè?
2: Genoeg vrijwilligers. En we mogen ze ook gelukkig prijzen met een evenementen-minded gemeente, de gemeente Roerdalen. Ja, dat hebben we 2 weken geleden ook gezien met de AI Limburger.
0: Ja.
2: De kans vertrekken vanuit een positie niet en zij, maar we zullen altijd dat de vertrekpositie is mogelijk maken.
0: Ja.
2: Wie kan het wel?
0: Maar zij zijn zelf al, veel vrijwilligers, veel zin natuurlijk op de AI Limburger al ingezet. Hebben ze er nog wel genoeg voor dit weekend?
2: Jawel, omdat we de 10e keer doen, hebben we ook wel in de vaste groep ook in struik vallen. En er zijn ook mensen die vinden dat gewoon dit evenement fantastisch. Dus er werd rekening gehouden met de vakantie. Als ze de eerste weekend van juli goed mogen maken hun meerlijk, dan hebben ze nu de energie weer om er weer lekker tegenaan te gaan.
0: Dat is over zo. Nou goed, we hebben de laatste natuurlijk een paar dagen 32 graden gehad, 30 graden. Veel jongen had je ook te maken met hitte en een onweersbui. Nu zit het er wel een beetje beter uit, hè?
2: Het is fantastisch. Hier hebben we voor een paar jaar van moeten dreumen van dit weer.
0: Maar ik neem aan dat het nu echt zo'n jubileum is, dat het ook goed wordt gevierd.
2: Ja, het terrein aan zich, dus waar de kampementen staan en waar de verschillende voorstellingen zijn, is 60.000 vierkante meter.
0: Zo.
2: Dat is toch behoorlijk fors.
0: Ja, zeker. Welke ridder besteeg of kennen we die niet zien in zijn ridderpak?
2: Ik ben ridder troubleshooter.
0: Ridder troubleshooter, ja. Ja, dat heeft zo natuurlijk een hele belangrijke is dat, hè?
2: En mijn ambitie is om op zondagavond nog redelijk vet te zijn. Het moet aan de voorkant allemaal geregeld zijn. En ja, de meeste verrassingen die hebben we voor de afgelopen 9 edities wel een keer metgemaakt.
0: Ja, maar kun je alles bij jij nu?
2: Wie bedoelt alles bij één?
0: Ja, alles voor die andere 10 jaar, dat pakt ze het best natuurlijk goed, hè?
2: Ja, zeker. Dus er zit een riddertoernooi in, er zit een veldslag in. tal van kampementen, voorstellingen voor de kinderen. We hebben dit jaar voor het eerst sinds een paar jaar weer een roofvogelshow. En noem maar op, eigenlijk alles wat ze zo'n beetje verwacht.
0: Nou, als ze niks in Doornhups, dan moet ik zeggen, ik ga maar even lekker naar Molven toe dan, hè?
2: Ik denk zelfs als ze gaat naar Doornhups, kan ze kijken of ze dat kan uitstellen, want dit werd ziek.
0: Ik wil het zeker meemaken. We zitten nu trouwens, ja. Maarten, met Ivanhoe. Of ze doen
1: nou,
0: zoek.
1: Ivanhoe is dus die Engelse serie.
0: Ja.
1: En jij hebt het over de serie... Floris.
0: Floris. Oh, Floris. Was dat. Floris.
1: Met Rutger Hauer in de hoofdrol.
0: Ja.
1: Cinderella was zijn assistent, zeg maar.
0: Nou, moest ik kijken. Ja. Ik had het ook een dik in de vorige video, hoor. Die werd er alles van, hè?
2: Ja, maar verrooi je ook met dat voor geen 20 maar zijn, hè?
0: Nee, dat is waar. Dat klopt. Ik heb zin in.
2: Dat was zwart-wit.
0: Dat was het inderdaad nog zwart-wit. Maar bij Jurgen is alles in kleur te zien. In Morfond, rondje met Kastiel. Die gewoon ontzettend veel succes wensen.
2: Helemaal goed.
0: En super. Weer. En de volgende jaar op de 11, hè?
2: Absoluut. Dat was een gekke getal, hè?
0: Ja, dank je wel. Hoi, hoi.

0: Heeft je badkamer of keuken wel een makeover verdiend? De nieuwste trends en tofste ideeën ontdek je bij Sani for All, Molenaar Badkamers en Kitchen for All. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
1: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, koekjes of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elk

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Onder een auto in Roermond is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Dat gebeurde rond 1 uur aan de Van den Bosstraat. Er vielen geen gewonden. De aanhoudende droogte zet natuurgebied Grote Peel steeds verder onder druk. En hondenbezitters moeten de komende tijd extra opletten voor grasaren. Door de droogte zijn de scherpe zaadjes van de wilde grassoorten een groot risico voor de dieren.
4: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
6: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
5: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag.
7: Meneer, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
9: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
10: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
9: You should be dancing and staying alive.
10: Tickets via doolhof.nl.
11: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Ja, ik zei net al, ik ben een Griekberg. Zo is raar voor een Griekberg. Griekberg, ik ken hem misschien nog eens van Instagram of zo. De Griekberg is eigenlijk een soort ja, getekend pupje. En aan de hand van een grote beer die altijd nors is en een beetje raar kiek. Op de Maaskade in Venlo is een standbeeld van de Griekberg onthuld. Moeten we zo meteen maar eens even verbellen met Bart Engels. We hadden we een tijdje geleden ook al aan de lien. Toen was een kiek of het inderdaad mogelijk was om de Griekberg in levende lijven er neer te zetten. En dat is nu ook gebeurd. Voor de rest kregen we daar ook aan de aanleiding van het verhaal dat we hadden over middeleeuws Montfort. Kregen we een appje en dat wil ik toch even van Gert van Lotte zien. Zeker voor de mensen die mij kijken op LN Televisie. Dat zit er ontzettend veel. Want dit is de kledingkast van Karin. En Karin die Apples zegt: goedemorgen. Ook wij zijn van de partij in middeleeuws Montfort. Onze kostuums die hangen al klaar. Burger Frans en burgeres Karin. Frans op het terrein voor hand- en spandiensten. En Karin komt zijn tegen aan de kassa. Dat is goed. Nou goed, dan geeft Karin natuurlijk niet met de lanzen door aan de gang. Maar gebeuren.
1: Speciale kleiage, hè?
0: Ja, het ziet er prachtig uit. Dat moet ik een beetje denken aan Elvia, wat ze altijd natuurlijk
1: hebben. Ja, inderdaad, maar dit is toch wel weer Gert Angers.
0: Zeker gans Gert Angers. Maar wel prachtig en fijn dat Goos dat even deelt. Zo meteen dus gaan we dus even hebben over de Griekberg. Maar straks ook even bellen met DJ Admin, wat is op Spa-Francorchamps. Want hij is natuurlijk de DJ van het Formule 1-circus.
2: Het is zomer.

0: De kustgrijs. Of zangers het hoeden, heb ze veel gehoor meegemaakt. Want zien we die zomerse platen die ze de ganze dag op voor bios komen. Op deze wederom zomerse dag 28 graden in de provincie Gerritweren. En ik heb ze natuurlijk over de fietskop op weg gewoon. Dat is zo prachtig zien. Lekker fietsen door het Limburgse land. Nu zocht de weg vrij voor een apart fietspad langs de Wittemerallee. Dat is de N495 tussen Wittem en Kapolder. De bezwaren van de fietsbond tegen de plannen zijn door de Raad van State afgewezen. En de werkzaamheden aan de bekende provinciale weg beginnen in de zomer van volgend jaar.
1: Dat maakt wel een stuk veiliger.
2: Zeker als het apart van de rijbaan is. Veel veiliger. Het is druk en de auto's hebben een behoorlijke vaart. Ze schieten langs je heen. Gaat heel snel.
1: En ik had begrepen dat hier normaal de pad open is, langs het kasteel, langs het water. Maar nu moet ik eens eerst langs de weg. Ik voel me niet echt heel veilig over.
0: Ja, Duurzendal. Veel mensen die er langs fietsen. En natuurlijk ook bezoekers die onze provincie aandoen om een lekker stukje te gaan fietsen. Die vinden het allemaal niet helemaal veilig. Maar binnenkort is het allemaal voorbij. Dus de Wittemerallee. Kom een apart fietspad. Dit is alleen met Brian Adams en Melanie.

0: ochtendshow. Ja, jongens, we hebben een paar maanden geleden eigenlijk ook een Luffer gehad. En ik volg hem zelf ook op Instagram. Alle berichten van de Griekbeer. Want er is gepurt, gescrubt, geschaafd, gehangt, gebeiteld, gezaagd, geverfd. Tot zijn ons wogen. Joop en Nel hebben echt alles uit de kast getrokken om het standbeeld zo te krijgen dat de heren van het Griekbeercomité alleen maar tevreden en gruuts kunnen zien en kunnen instemmen. Want sinds gisteren heeft Venlo er inderdaad een opvallend nieuw kunstwerk bij. Op de Maaskade is een standbeeld van de Griekbeer onthuld. Een ruim 4 meter hoge versie van de bekende stripfiguur dat voor veel Venlonaren uitgroeide tot een echte cultheld. Ja, het beeld is een nieuwe invulling van de sokken van verbeelding. Daar praten we over met een van de initiatiefnemers en makers, Bart Engels. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is de Griekbeer er zelf ook blij mee?
1: Nee.
0: Maar ik neem aan dat geen onthulling doen achter de rug is wel iets zo heb van fijn dat het er staat.
1: Absoluut, absoluut. Hoe denk ik, zie wij als initiatief natuurlijk super, super trots. En het is heel tof dat zoiets uiteindelijk echt daadwerkelijk op een rotonde terechtkomt als standbeeld.
0: Ja, bekend stripfiguur uit Venlo. Lig even uit van de mensen die de Griekbeer niet kennen. Wie is dat eigenlijk?
1: Ja, Griekbeer is eigenlijk een creatie die is ontstaan door ons als tekencollectief. Het is een cartoon en die vertegenwoordigt eigenlijk de Venlose Griek kunst. De kunst van het neulen, hem te zeuren, om alles af te geven wat los en vast zit. Dat hebben wij gemerkt als niet-Venlonaren toen wij naar Venlo zien verwoest. Dat hij wel echt speelde en dat het eigenlijk ook wel in de dorpen een Venlo heen ook speelde. En daar hebben we eigenlijk een cartoon voor bedacht. Dus toevallig eigenlijk ontstaan.
0: Ja, eigenlijk geen positief menke eigenlijk maar een man die altijd een beetje nors over Venlose problematiek bezig is, zeg maar. Nu stijt er dus ergens en hij toch wel veel bekieks gehad met de onthulling, hè?
1: Ja, dat was heel leuk om te zien. Ja, dat toch wel het volle gewaar komt. We hadden er geen voorstelling bij. We hebben ook niks op uitnodiging gedaan. We zijn er naartoe gegaan met z'n allen. En dat is ook toch wel een mensen gekeken. Ja, dat is erg leuk.
0: We zeggen het al, het beeld stond op de sokken van verbeelding. Dat is eigenlijk een plek voor steeds tijdige kunstwerken. De Griekbeer, hoe lang heeft dat er zo aan?
1: Nou ja, volgens het idee is wie er weer jou staan en daarna zul je plaats maken voor een nieuw kunstwerk. Alleen het vorige kunstwerk wat er was, heeft ook meer dan 4 jaar gestaan. Dus we zien benieuwd wat er gebeurde voor 4 jaar.
0: Ja, maar we kunnen zomaar zien dat Gant Venlo opermt en zegt van nou die Griek bij de huurbio's, dan moeten we ergens anders permanent niet aan gaan zitten.
1: Dat zul je zomaar kennen, joh. Ja, zeker.
0: Maar goed, als we nu even verder gaan kijken, heb je nog andere plannen om misschien andere dingen nog in het leven te roepen? Want die Griek bij, dat is toen nu een succes geworden.
1: We willen er geen melkkoe van maken, laat dat duidelijk zien. Maar ik zei al voor degene ook tegen die jongens van we hebben een stapels beugstoorn die we volgekliederd hebben. Dus misschien kunnen we nog wel een succesvol figuur uit de archieven trekken en ND tot leven brengen. Maar ik denk dat we het heel bij laten.
0: We wilden net onze gelden maken, maar als ik een handtekening voor de moet vragen, dan moet ik wel 120 euro betalen zo op de site.
1: Oh ja, nou ja, dat is mooi, dat wist ik nog niet. Maar dan bij deze.
0: Moest het maar eens gedoen. Hey, voor de mensen die Venlo binnenkomen en zeggen van nou, van hoe de station, wie moeten we lopen en waar komen we hem tegen?
1: Ik denk dat iedereen het Julianapark wel kent bij Venlo. Door loopt ze even af en dan gaat ze bij de stoplichten achter het Julianapark linksaf. En dan is het alleen nog maar rechtdoor lopen totdat ze tegen de neus van de Griekbeer aan loopt.
0: Hoor, de mensen die op dit moment kijken de LN-televisie, die zitten omhoog. Bart, dankjewel hè.
1: Ja, graag gedaan.
0: Goed zo.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: 10, dit is het LA Nieuws. We gaan even kijken naar cijfers van de politie.
8: Ja, want die heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 4700 meldingen gekregen van mensen met onbegrepen gedrag. Dat is 27% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie. Heerlen telde de meeste meldingen. Politie benadrukt al langer dat mensen met psychische problemen vooral zorg nodig hebben en niet thuishoren in het strafrecht. In Roermond is afgelopen nacht een explosief afgegaan onder een auto aan de Van den Bosstraat. De auto raakte flink beschadigd, maar er ontstond geen brand en er vielen ook geen gewonden. Politie onderzoekt de zaak. En gisteravond was er ook brand bij een transportbedrijf op bedrijventerrein Holtem Noord in Born. Een geparkeerde vrachtwagen vloog daar in brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere vrachtauto's. En de aanhoudende droogte zet natuurgebied De Grote Peel steeds verder onder druk. Het waterpeil is de afgelopen maanden flink gedaald. Staatsbosbeheer probeert met dammen en damwanden zoveel mogelijk regenwater vast te houden, maar het kwetsbare hoogveen is volledig afhankelijk van neerslag. Blijft het droog, dan dreigen bijzondere planten te verdwijnen en neemt de biodiversiteit af. Hondenbezitters moeten de komende tijd extra opletten voor grasaren. Door de droogte zijn de scherpe zaadjes van wilde grassoorten een groot risico voor de dieren. Ze kunnen in de vacht, oren, neus of tussen de poten terechtkomen en pijnlijke ontstekingen veroorzaken. Met de nodige gevolgen van dien, zegt Just de Wit van de Koninklijke Hondenbescherming.
9: Zeker in die zomermaanden voeren ze wekelijks honderden grasaaroperaties uit. En jaarlijks zie je toch ook wel echt dat duizenden honden slachtoffer zijn van grasaren, dus het is echt een serieus probleem.
8: Hij roept baasjes op hun hond na iedere wandeling goed te controleren. Het weer in Limburg vrij zonnig met wat wolken en de temperatuur loopt op tot zo'n 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later vanmiddag en vanavond is er kans op een lokale regen- of onweersbui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

In de L1 ochtendshow. Wat wederom een raceweekend voor Max Verstappen. Op dit weekend staat de Grand Prix van België op het programma. Spa-Francorchamps is niet alleen een van de mooiste en meest uitdagende circuits van de Formule 1 kalender. Het vult voor heel veel Nederlandse fans ook als een beetje een toeschis. Tienduizenden supporters in het oranje reizen avond naar de Ardennen. En tussen al die fans en de Formule

0: jongerentribune en vervolgens nu de officiële gridshow. Wie geeft zo net die ontwikkeling? Dan moesten die dan wel een beetje tussen wringen.
1: Ja, er moest vooral laten zien dat ze nog steeds werbus. En dat begon op de jongerentribune, dat werd de Verstappen-tribune. En inmiddels is dat voor de F1 zelf, dus de televisieshows en voor de hoofdtribunes en alles wat er al meer komt. Dus dat is wel een magische ervaring natuurlijk, ieder jaar weer.
0: Ja, dus steeds een beetje op eenzame huurte door. Want dus steeds tussen de fans, vlakbij de teams. Wie vult dat? Is dat een beetje spanning was de laatste die de opbouw stand over die mensen?
1: Nou ja, het is voor mij eigenlijk hun werkomgeving. Maar als ze dan aan en toe mogen die mediateam die mogen dan met de beelden een keer met. En die stonden met grote uit natuurlijk te kijken. Ja, wat zeg maar mijn kantoor is op dit moment. En met weinig dan omgaan. Ja. Dus voor mij is het eigenlijk gewoon in het dag werken. Net zoals dat ik op school ben natuurlijk. Hè, want mijn klaslokaal is natuurlijk ook heel erg bijzonder. Eigenlijk op het moment dat ik ter plekke ben en ik heb allemaal mensen bij me, dan pas merk ik wie bijzonder dat het is.
0: Ja, dat is absoluut bijzonder. Maar ik neem ook wel aan dat ze wat platen meeneemt bij ons uit het eigen Nederlandse land. Want over de hele wereld kennen ze ook zeker langs, dankzij het WK voetbal, het left-right, oftewel links-rechts van de snollebollekes. Durf je nu ook wat te draaien door op de grid?
1: Dat is een lastig dingetje. Omdat die Formule 1 zeggen ze altijd, het mogen allemaal eigenlijk net niet te veel opvallen. En ik weet nog dat ze in 2021 in Zandvoort, toen zeiden ze, laten we dat maar niet doen, want dadelijk stort er een tribune in. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat zeggen ze, doe maar niet. Al gek nog.
0: Absoluut. Maar goed, normaal is het ook weer natuurlijk niet. Als we even kijken naar de bochten die erin zitten, zoals ze Oroes. Vul ze die bijzondere uitstraling door zelf ook als ze dan werken. Dat het toch wel een speciaal circuit is.
1: Nou, gisteren hebben we de run voor Antoine gehad. Dat is Antoine Humbert en samen met Dilano van het Hof. Dat zijn twee jongens die wat er overleden zijn. Bovenop Oroes, zeg maar. En dan werd er een run georganiseerd. Er dan ook alle Formule 1-coureurs met en het personeel daar met. Dus ik heb een beetje gisteren ook weer even de show aangedaan. Heb ik dat eerste stukje even gerend. Nou, ik kan je vertellen, jongens. Dat was een kapot als er bovenop.
2: Dat is waarschijnlijk geinig, toch?
1: Ik ben er nog meteen druk gegaan. Ik heb keihard applaus gegeven aan degene die 7 kilometer hebben uitgelopen. Maar ik zeker niet. Ja. Maar dat is zo ontzettend stil. En zeg maar, als ze onder aan de bocht zijn, ze juist de bovenkant niet. Ja. Dat is zo bizar. We komen natuurlijk ook op de moderne circuits. Dus Abu Dhabi, Qatar. Ja, dat zijn biljartlakens. En Spa heeft zo ontzettend veel hoogteverschil. Dat het natuurlijk ook wel daarom een van de favoriete banen van onder andere Max is.
0: Laten we het dan maar eens even over hebben. Max Verstappen. Ja, de laatste die het zitten natuurlijk met Max niet allemaal echt mee. Maar zus het ook dat het een teruggang is aan de Oranje supporters?
1: Ik weet niet per se of dat met het succes van Max te maken heeft. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten, we zijn een ontzettend klein land. Max heeft natuurlijk 10 jaar geleden zijn eerste overwinning al behaald. Dus ik zeg altijd, de mensen die het al hebben willen zien, die hebben het al een keer gezien. En het is natuurlijk ook wel zo dat als Nederlanders, we gaan met z'n allen naar Oostenrijk, we gaan met z'n allen naar Hongarije, we gaan met z'n allen ook naar Zandvoort al 4 jaar, we kunnen met z'n allen naar België. En dan hebben ze het alleen maar over de circuits waar ook een Max Verstappen tribune is. En iedereen die wat al een keer heeft willen gaan, is het daar een keer metmaken, die zijn in de afgelopen jaren al een keer geweest. Dus de terugval in het publiek, het zeker niet alleen maar met het succes van Max te maken, want die echte successupporters, die zijn allemaal in 2022 natuurlijk al een keer met geweest, via net wereldkampioen.
0: Ja, heb zo weer gelegen, maar misschien komen ze allemaal voor dicht nu.
1: Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Ik ben een man van de sport en dan hoop ik vooral dat het een spannende race is. Natuurlijk met een lichte voorkeur van Max, maar ik zeg altijd, ook al zou Max in de eerste ronde uitvallen, dan rijden de andere 21 snelste coureurs ter wereld hier nog steeds met. En die kunnen natuurlijk ook een spektakel geven. En ik merk daarin wel dat Max misschien minder getergd is als een paar jaar geleden wie in nog geen wereldkampioen wordt. Dus een beetje de honger is enigszins gestild. Hij wil absoluut nog meer. Hij is waarschijnlijk ook nog steeds de snelste coureur van het hele veld. Maar kijk heel eerlijk voor de statistieken of ze viervoudig of viervoudig wereldkampioen was. Ik denk dat het allemaal niet zo heel erg veel zit. Kijk, het record is natuurlijk Hamilton en Schumacher die wat 7 kampioenstitels hebben. Dan zou ze naar de 8 hermotten. Ik vroeg me af of hij zo hoe lang nog met zal rijden dat hij daar en een echte worp naar je kan doen.
0: Ja, hij heeft natuurlijk voor zichzelf al worgen maken om natuurlijk op een hele jonge leeftijd al een van de kampioenen te weren. En daar mogen we natuurlijk ook wel ontzettend trots op zien.

0: zei ze vroeger, hang de telefoon maar op. Die kostte de clean, huppakee. De Griese Hawk op dat Gries kerstje gooien met die drijfschief. Blerig had het erover, IBL1. We zien de vuur over het Limburgse land. Is in het oefenen voor volgende week. Want tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Door de velden heen, huppakee, over de bruggen heen. Over de Maas heen, nummer op. En dan die Vierdaagse feesten. Dat zien ook fantastisch te zien. Dat is best goed geweest.
1: Maar ja, zeker ben ik daar. Ik ben daar vaker. Dukker geweest.
0: 100 artiesten en ook het Bolder. Hij treedt ook op. Bram Bongerstorp tijdens de Vierdaagse
1: feesten. Ja, dat
0: weet ik. Ja. Maar goed, we gaan natuurlijk ook mensen volgen. Zo hebben we onder andere Manuel de Rijdende Bakker. Die gaan we elke keer bellen. We gaan eigenlijk elke uur volgende week, zo als het bezig is, mensen een beetje mee over de streep trekken. Ja,
1: Peter Meijer, Mark van Dijk hebben we ook nog.
0: En gisteren hadden we ook al eens aan de lien. En die maakte het vanmorgen ook zelf op social media voor bekend. Doe eens ermee.
2: En dan laatste leuke nieuwtje nummer 3. Buiten dat je me natuurlijk kan volgen op de socials en in de Vierdaagse app volgende week. Is er nog een manier om me een beetje in de gaten te houden. En dat is namelijk door radio te luisteren bij L1. Volgende week, op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, zal ik elke dag een keertje gebeld worden door Pascal en Maarten van de ochtendshow, om te vragen hoe het gaat, hoe de vlag erbij hangt, hoeveel blaren ik ondertussen heb, of de sfeer nog een beetje oké is, dat soort dingen allemaal. Ik ben niet de enige Limburgse vogel, volgens mij zijn er nog een paar. Dus hoe leuk is het dat volgende week ook in de gaten te houden.
0: Onze eigen sokkertante, ja, Maastet, hè? Ja, Ingrid Burgerman vertelde het gisteren zelf ook op ons in de uitzending. Maar we hebben ook nog een hele belangrijke weten te strikken.
3: Hoogwaardigheidsbekleder.
0: Weet je daar nog meer mee?
1: Nou, zeg het maar.
0: De burgemeester van Bezel, Martijn Derks. Die gaan we ook volgen.
1: Oh, oké.
0: Okay. Want ik heb de vroeger ook gedaan. En is natuurlijk ook die komt te rijden. Je kunt er officieel nu wel burgemeester in de gemeente Bezel. Maar de heer ons vertelt van Wetsenbad. Ik wil de geer weer te woord. Zullen de vroeger ook gedaan.

0: Zo, ook het weer vanaf al een dansje mee zien, maar... laat ik even mee voorbij gewoon. Jody Banal, Kassieke No. Ja, we hebben het kleine brugje van OLS hebben we dit weekend ook nog, hè?
1: Zet lef
0: in Obbig, want we kregen vanmorgen ook al de eerste beelden uit de tenten. Gisteren is toen een kienovend geweest. Ja. Het was prachtig geweest allemaal. Dus als ze...
1: Volle bak.
0: Als ze denkt van nou, dat OLS-virus zit een klein beetje in mee, dan kan ze nog altijd Obbig naar het Zet lef gaan kieken. Zometeen, het is vrijdag. Nel is weer aan de lijn. Straks bij Rian Mone in de Route Regio. Ik ben benieuwd wat Nel te vertellen heeft. Wat ze... Oh, dus,
1: misschien zo met de warmte te maken.
0: Ja, dat kan. Terug, daar hebben ze al dukker mee over gehad. Hè?
1: Ja, ja.
0: Misschien heeft ze nog vakantieplannen, dat ze toch nog ergens naartoe gaat. Nou, we huren het straks allemaal hier bij L1. Over nog een uur is even de Scheldwoordenkalender. Ja. Ik ga hem maar even vast. Wacht even.
1: Ja? Greekbeer.
0: Greekbeer. Ja, dat is...
1: Grepke.
0: Ik wou net zeggen, dat hebben we nog net gehad in Greekbeer. Wat dan?
1: Giefel. Ik had er nog nooit van.
0: Gewoon in een giefel? Wat is giefel. Dat?
1: Aansterrig lag het meisje. Dat noemen we toch een giechel?
0: Een giechel? Ja, dat kan een giechel zijn. Een giechel. Doe het voor u, maar u zoet. Fijn weekend.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie in Limburg heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 4700 meldingen gekregen van mensen met onbegrepen gedrag. Onder een auto in Roermond is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Dat gebeurde rond 1 uur aan de Van der Bosstraat. Er vielen geen gewonden. De aanhoudende droogte zet natuurgebied De Grote Peel steeds verder onder druk.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag.
10: Muziek, show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl. Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
11: Bij jou. Dit is Route Regio.

Mark Ronson, Valerie, BL1, Loesels naar Route Regio. Leuk dat ze erbij is. Straks natuurlijk weer bellen met Nel. Dan ken van lekker nullen. Want nu de Griekbeer in Venlo steed, ken van met de ganse provincie nullen. Het is echt een prachtig beeld geworden. Ik weet niet of ze het gezien hebben op L1.nl. Maar een paar jaar truc borgt toch. En toen wordt het alleen nog maar een idee. Dus inmiddels, nou, toch wel dik 6 jaar geleden. En het is toch wel te gek om dan te zien dat zo'n idee ochtend uitverenkamp. En dat het er nu steed. Maar dat mogen we eigenlijk niet zeggen. Eigenlijk moet er nog gaat over het klagen zijn. Dus ga ik vooral even kijken. Zodat ze nog kunnen snuilen op dat beeld. Dan een mooie actie in Nijweert. Want als ze muzikant is of als ze geniet van live muziek, dan kent ze nu met flinke korting gehoorbescherming halen. Een paar lokale muziekclubs daar, die hebben de handen ineen geslagen, zodat ze op maat gemaakte oortjes kunnen halen. En dan met korting. En als ze onder de 21 is en doet naar Weert Kums, dan kiezen ze nog meer korting. Alles om ervoor te zorgen dat ze goed op 10 oren let op het moment dat ze van muziekgeest genieten. Wat natuurlijk hartstikke belangrijk is. En zometeen een kijkje bij de Zwarte Zusters. Eerst Lexa Uiting, Frans Pollux en Emmy Akkermans met een zachte G.

0: En doe al de een en al de andere hit. Nate van de radio, Afterslam, Somber en Homewrecker, Hoedse en Route Regio. De Zwarte Zusters, officieel is dat de congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid, hebben feest gevierd. Ze zijn precies 150 jaar in Nederland. Die orde vluchtte uit Duitsland vanwege een conflict met de kerk en vestigde zich in Limburg in plekken wie Blerik en Stijl, hoe ze hielpen in de zorg en het onderwijs. En het jubileum van 150 jaar, dat mocht gevierd worden natuurlijk.
1: We zijn nooit te oud om een feest te vieren. Ik vind dat we gewoon verschuldigd zijn aan al onze voorgangers.
2: Ik heb er natuurlijk niet de helft van gehad, hè? Maar in ieder geval de tijd die ik ervan gehad heb, die was mij meer dan...
0: Ja, meer dan belangrijk. En dus zijn ze samengekomen. Die club telde vroeger nog 600 zusters. En nu zijn er in Nederland nog maar 6 over. Waarschijnlijk is dit dus het laatste grote jubileum hoe ze stilbestaan.
2: Nou, dat zal met heel weinig zijn. Want als we nu zeggen dat we nog 3 onder de 90 jaar hebben en 3 erboven, dan denk ik dat je niet lang vooruit hoeft te spreken voor een volgend jubileum.
1: In Duitsland loopt het ook heel hard terug. He, er zijn er nog amper 100. In Brazilië loopt het ook heel erg terug. He, ik was er in 2005 voor het laatst. Toen waren er nog 900 zusters en nu halen ze de 400 niet meer. Maar in Indonesië blijft het stabiel. He, er zijn 100 zusters, de ouderen sterven, maar er komen nog jonge mensen bij. En in Malawi is het groeiende. Hoe vroeger de jonge mensen van het klooster uit naar Brazilië en naar Indonesië trokken om daar het geloof te brengen, dat dat omgekeerd gaat worden, dat zij straks naar hier komen. En dat is zo. We hebben nu overal Indische priesters.
3: Ik zeg altijd, we zijn er niet altijd geweest en we hoeven er ook niet altijd te blijven. Maar het werk waar we voor gewerkt hebben, dat gaat door. En dat vind ik belangrijk.
0: En zo is het. De Zwarte Zusters vieren dus 150 jaar in Nederland.

0: 10 jaar geleden een beslissing nemen die dien ganse leven veranderde. Hoe ze nu nog immer ontzettend blij met is. En hoe ze keihard uur hebben moeten werken. Dat is zo in het geval van Jet Rebel. Dat deelt hem vooral op Facebook dat er vandaag, exact vandaag, 10 jaar clean is. Een mijlpaal die zijn leven had gered, zei hij zelf. Het wordt super moeilijk om zijn oude tijd, zijn oude gewoontes, misschien nog wel oude vriendenkringen los te laten. Maar zei het, ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Ondanks dat het af en toe moeilijk is. En dat het zeker dan niet altijd makkelijk is. Heb ik lui om me heen hoe ik dat samen kan doen. En kijk nog altijd muziek maken. En bicht er nog altijd. En dat is toch het allerbelangrijkste. Er zijn in goede gezondheid. En door goede muziek bij kunnen maken. Dus ik vind het wel een applausje waard. Want het is niet niks. En het wordt voor vieren Jet Rebel nu bij L1.
1: Let's keep the small talk. There's no need anyway. I had you at baby. You had me at hey.

0: Bielsteak 1 en...
1: Wow, wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Het is bijna 10:30. Dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
13: De politie in Limburg heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 4700 meldingen gekregen van mensen met onbegrepen gedrag. Dat is 27% meer dan dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers. De politie benadrukt al langer dat mensen met psychische problemen vooral zorg nodig hebben en niet thuishoren in het strafrecht, zoals politiechef Jan van Loosbroek begin vorig jaar zei.
14: Dat zijn eigenlijk patiënten en geen verdachten. En wij komen vaak daar ter plekke omdat mensen een gevaar voor zichzelf zijn of voor anderen. Daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. En daar zou eigenlijk de zorg een hele belangrijke en mooie rol kunnen spelen.
13: Heerlen telde de meeste meldingen in onze provincie. Maatschappelijke opvang Moveo in Roermond roept op geen onbevestigde berichten en beelden te delen over de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag daar. De zorginstelling bevestigt dat het 56-jarige slachtoffer uit Weert vroeger cliënt was, maar nu niet meer onder begeleiding stond. Ook benadrukt Moveo dat geruchten over de betrokkenheid van een ander oud-cliënt onjuist zijn en grote gevolgen kunnen hebben. De 49-jarige Daniel B. blijft ontkennen dat hij iets te maken heeft met de moord op Paul Vossen uit Herkenbos. Dat bleek vanochtend tijdens een zitting in die zaak. Ook zegt hij niet te weten waar zijn al anderhalf jaar vermiste moeder is. Volgens justitie wijst het bewijs wel op zijn betrokkenheid bij de moord, maar over de verdwijning van zijn moeder is nog onvoldoende bewijs. De zaak gaat in oktober verder. En de aanhoudende droogte zet natuurgebied de Grote Peel steeds verder onder druk. Het waterpeil is de afgelopen maanden flink gedaald, zegt ook boswachter Martijn van der Linden. Staatsbosbeheer probeert met dammen en damwanden zoveel mogelijk regenwater vast te houden. Maar het kwetsbare Hoogveen is volledig afhankelijk van neerslag. Blijft het droog, dan dreigen bijzondere planten te verdwijnen en neemt de biodiversiteit af. Het weer in Limburg vrij zonnig met wat wolken en temperaturen van 27 tot 28 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Later vanmiddag en vanavond is er kans op een lokale regen- of onweersbui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

0: Bij een doedelzak heb ik maar meteen de gedachte Schotland. Dat steekt bijna synoniem aan elkaar in mijn hoofd. Maar de Franse doedelzak is net zo belangrijk. De cornemuse of de musette. En La Tribu de Dana bewies het altijd maar weer. Maar nou, bij L1. Hoogzomer. Hoogzomervakantie ook. Misschien geeft ze nog wel op pad dit weekend. En wie deed ze dat dan? Want de kans is groot dat dat niet meer is met de oude routekaart van vroeger, Maarten. Heb jij hem nog in de auto wil ik liggen, maar in de camper of in de caravan?
1: In de auto ligt hij, want de caravan wordt natuurlijk getrokken door de auto.
0: Ja.
1: Hij ligt er nog wel. Ik gebruik hem zelf eigenlijk nooit meer. Maar mijn vrouw daarentegen, die zweert bij de ouderwetse kaart.
0: Oh ja?
1: En als ik dus rij op de navigatie, zit zij op de schoot met die kaart te kijken of het allemaal wel goed gaat.
0: Ja. En wie heeft dan gelijk? Luistert ze nu?
1: Ik weet het, ik denk het misschien wel.
0: Ja, dan heeft zij dus gelijk.
1: Ja. meestal is het toch wel zo dat het met de navigatie goed gaat.
0: Ja.
1: Maar dan kan zij de weg goed volgen. Ja. Kijk, op zo'n navigatie zie je maar een stukje natuurlijk, hè? Niet de hele route.
0: Ja.
1: En dat kun je op die kaart wel zien, dat vindt ze prachtig om te zien. En ik zag vanmorgen toen ik hierheen reed, dat was natuurlijk hartstikke vroeg weer, zag ik alweer heel veel auto's richting het zuiden gaan. Caravans, campers, vouwwagens, noem maar op. Ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal zonder kaart rijden.
0: Nou ja, ik ben dus ook een app-gebruiker wat dat betreft. Het is altijd fijn om dan te zien, hier is een file en daar kan ik omheen. Of ja, dat je een melding even krijgt, dat is gewoon super fijn. Maar het idee dat je naar het buitenland gaat en dat er dan toch voor de zekerheid een kaart in de auto ligt, snap ik wel.
1: Ja, nou,
0: en de
1: ANWB
0: blijkt
1: natuurlijk
0: dat ook nog heel veel te doen, toch?
1: Ja,
0: die wegenkaarten zijn nog ontzettend populair.
1: Ja, en die krijg je ook gratis als ANWB-lid, dus dat is altijd handig meegenomen. Mijn vrouw gaat ze dus ook altijd meteen halen wat dat betreft. Maar het gaat natuurlijk ook wel eens mis met die navigatie. En ik denk dat daar ook een beetje vrees in zit.
0: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Wie zit het met 10 navigatiegevul gisteren gewoon? Hop, de borden volgen, zelf op pad. Heb ze toch nog een kaart in de auto? Of gebroek ze het anders? Laat het maar weten wie je daar al in hebt.

0: soms ben ik even de dagen van de week kwijt. Dan denk ik op gewoon zeg dat het donderdag is. En op donderdag denk ik, hè, is het dan wel binnen weekend? Maar dan bel. Komt er zo'n vast moment.
1: Met Nel.
0: Hoe durf ik alles weer op zijn plaats vullen.
1: Bel met Nel.
0: Limburg weer gerust dus.
1: Met Nel. Bel met Nel snel.
0: En een klein beetje vrolijker, want de wet is dat het vrijdagmorgen is. Als we gewoon bellen met Nel Geraad. 94 jaar, oet nee weert. Goedemorgen Nel.
2: Goedemorgen.
0: Doe best wel volgens mij helemaal bij met de agenda. Doe best wel goed in.
2: Ik loop helemaal achter. Oh. Dan denk ik dat het net als dit is. Het is gewoon, ja, iedere morgen als ik wakker word, het is vandaag voor een dag.
0: Ja.
2: En nu is het vrijdag. Goedemorgen.
0: Ja. Goedemorgen, ja. Dan zien we er ook maar weer. Dat is toch gezellig. Nel, doe heb ze het WK een beetje gevolgd? Wie vindt ze het?
2: Nou, ik vind het wel spannend. Ik denk dat die Argentijnen toch een hele pittige tegenstander is voor Spanje.
0: Ja.
2: Of is het, zeg ik het fout?
0: Nee.
2: Ik zeg, ja.
0: Nee, dat is zo goed.
2: Ik denk dat het een pittige finale werd, maar dat is wel goed. Maar ik denk toch dat Spanje gaat winnen.
0: Ik proef toch die voorkeur voor Spanje dan.
2: Ja,
0: Harry
2: natuurlijk.
0: Ja, ik wil
2: hem toch een beetje
0: steunen. Ja, kieken ze ook, Harry en
2: Mirjam? Ja, nee, Jochem en Ulrika die zijn nee.
0: Oh.
2: Want we zitten net te eten. En dan zeg ik, wie laat is het eigenlijk? Oh, het is 11:20, zit Ulrika. Ik zeg, dan moet ik zijn telefoon hebben, met Jochem gepaktjes.
0: Oh, okay. Fijn. Ja, dan geef even alles aan de kant. Vind je toch goed om te huren? Wordt de familie even zo ergens nergens dat gang maar gaat voor zichzelf doen? Even met al inbellen, zo is het toch. En wie vult ze de knel?
2: Nou, ik ben toch wel een beetje meug. Ik ben die hitte toch echt zat.
0: Ja.
2: En die anderen kunnen allemaal zeggen, lekker warm, maar ik vind het te warm.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Maar het komt goed, joh. We kunnen er gewoon mee doorgaan, zo wie we aan de gang zien. Alles open s'nachts en overdag een beetje touw.
0: Ik snap het wel, joh. Er wordt er gewoon een beetje gaar van. Maar het wordt wel gaat beter de komende dagen weer. Dan kan het raam inderdaad wel open, dan tocht het een beetje door. Ja, fijn.
2: Ja.
0: En wat gezellig, Jochem en Ulrika door. Gaat het nog het leukst doen of sinds je in het werken?
2: Die zijn me die hebben me overvallen dinsdag en avond. Ik vroeg al op bed, lekker te niksen. Het was 8:00, veel te vroeg natuurlijk om naar bed te gaan. Maar ik denk, daar ik kan voetballen, dan kan ik dan op mijn gemak kieken.
0: Ja.
2: En zonder mens, twee man bij me op de kamer. Ik verschrok me kapot, want ik ga ze helemaal niet verwacht.
0: Ja.
2: Dus, maar goed, ze zijn uit Italië gekomen. Ze hebben dan vakantie gevierd. En dan gaan ze dadelijk weer terug naar huis.
0: Nou, dat is wel heel gezellig.
2: Ja, zeker.
0: Toch nog even bezoek.
2: En ze hebben hem in het diepvries laten ontduwen en fijnzuur gemaakt, want hij blinkt gewoon aan alle kanten.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, kent ze daar wel lekker vullen.
2: En Indira dat kwam, want ik ga je eigenlijk met Indira afgesproken. Als jij komt, dan maken we samen de diepvries schoon. Nou, ik ben gewoon op de bank gedouwd.
0: Ja.
2: En dan ben ik blijven zitten tot ze alles klaarhaaien.
0: Nou, dat vind ik echt super om te huren, Nel. Zo mag het ook eens een keer,
2: heel goed.
0: Dat is heerlijk. Nou, dan geniet nog even van het gezellige bezoek. En dan spreek voor ons volgende week weer.
2: Tot de volgende week.
0: De groetjes, dankjewel, Nel. Hoi, hoi.
2: Doei.

0: mensen, Beirut regio, dat is goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws, want hartstikke leuk natuurlijk Roanesse. Maar slecht nieuws, dat betekent dat de Neymar aangevraagd kan worden in de Metzinger. Hebben we nu Roanesse gehad? Een andere suggestie is wel van harte welkom. Vrolijk, positief, meezingbaar. En dich kunt hem aanvragen via een audio-appje. Op vrijdag is het vrij spelen vrijdag. Dus wat mij betreft mocht alles, ja, behalve dus Roanesse, maar voor de rest alles en misschien wel goed om een beetje rekening te houden met jullie die nu in de auto zitten. Of in de camper. Klein vakantieliedje. Of gewoon gaat wat stig Geer zou willen huren onderweg. Laat het maar weten of je er al een hebt.
1: Heb die voor zusje het gemunde show, hey, bij Route Regie.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op libris.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De verdachte van de moord op Paul Vossen uit Herkenbos blijft ontkennen dat hij daar iets mee te maken heeft. De politie in Limburg heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 4700 meldingen gekregen van mensen met onbegrepen gedrag. En maatschappelijke opvang Moveo in Roermond roept op geen onbevestigde berichten en beelden te delen over de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag daar.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
6: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden.
7: Wil je je huis vernieuwen zonder stress? Laat je adviseren en inspireren bij Jisk, Velderhof en Meubelzorg. Comfortabel wonen begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen? Daar wil ik heen.
8: Hey Frank.
9: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
8: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
9: Oh ja, joh.
8: Gereedschapkisten, meterkast.
9: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
8: Hé, hey, Hoe weet jij dat nou?
9: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef mijn rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
10: Top! Jij blijft Bob.
8: Baf, Kees.
9: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
11: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wielselen. Mijn meubelzaak.
12: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

precies op het moment dat Maarten naar buiten loopt. Maar daar bedoel ik verder niks mee. I don't need a man van de Pussycat Dolls BL1. Als hij op vakantie is, rien ze dan op die navigatiesysteem? Of heb ze nog wel eens de kaart biedig? Dat is de vraag via L1-app. De antwoorden, Jozet. Ik ga naar Schotland. Ik heb 2 navigaties in de auto, maar toch nog een kaart gekocht. Ik wil wel zenuwig binnen op de kaart. Gewoon voor het geval dat. Geeft toch een get veiliger gevoel. John, de gebroekte app om te navigeren op de fiets en in de auto. Overal in het binnenland en in het buitenland werkt altijd perfect. En je weet ook altijd waar de flitsers staan. Dat is toch wel handig met de groetjes van John. Eens even kijken. Hallo, goedemorgen. Zit Lars? Ja, zeker. Met de kaart op vakantie is veel overzichtelijker. Verzeuken nog de camping via de boekjes van ACSI. Groetjes. Dus even kijken. En Peter, die zei ook, ik ben internationaal vrachtwagenchauffeur en ik heb nog altijd kaarten bij mij. Ik heb uiteraard ook navigatie, maar dat kent ze niet altijd vanuit gewoon. En ik denk dat jongeren alleen maar met GPS rijden, omdat ze nog geen kaart kunnen lezen. Dat zijn ik bij mijn jongere collega's. Die rijden alleen met navigatie, omdat ze nog nooit een kaart in de handen hebben gehad. Ja, krijgen ze het nog geleerd? Weet ik eigenlijk niet. Kies ze dat op school? Kijk op de kaart. Ik heb dat volgens mij op scouting geleerd vroeger. Maar misschien gaat dat nu wel anders. Misschien hebben ze het ook niet meer nodig. Zou ook kennen. Wie is er bij dicht? Met de kaart? Met de app? Navigatie? Laat maar weten.

0: Letters BL1. Toen de kinderen nog klein waren, gingen we naar een camping in Frankrijk, zegt Marjan. Alles via de kaart natuurlijk. Kwamen we in dat plaatsje aan? Geen camping. Bleek 100 kilometer terug een plaatsje te liggen, wel met camping, maar dat stond niet op de kaart. Was bloedheet in de auto. En iedereen was er wel even klaar mee. Toen was er nog geen internet. Ja, dan ben ze blij dat ze het nu op kunt zoeken. Dat geloof ik wel. Maar ja, heb zich toch liever de kaart? Zo wie bijvoorbeeld Michael?
1: Guten Morgen, Janne. Ja, auch ich habe immer meine Karte dabei. Bin damit groß geworden, Karte lesen. Und auf mein Navi will ich mich nicht immer verlassen, weil es gibt auch leider noch Ecken, wo das Navi einfach nicht funktioniert. Und dann ist die Karte immer der bessere Update dafür.
0: Dankjewel dafür, Michael. Ja, ich sind für Lü, die toch gern mit Karte auf Vakantie gaan. Dus pak hem in en gang op weg naar de Holiday mit Madonna.

Madonna en Holiday, een van de grootste sterren van het land zingen. Een bomvolle agenda hebben. En dan toch die het maken voor een nieuw leedje met de Herfsthanenband. Dat is top. Chantal Jansen, Hallo en de Yellow samen met de Herfsthanen. Nu op L1.

0: zijn ze Inger en het mocht van alles zijn, maar het mocht zeker ook te maken hebben met vakantie, Lisette.
1: Morgen Jan, mijn precieuze liedje, wat ook wel een beetje bij je weer past en bij de vakantietiek. Poeleke poeleke ploenzen van de Vrijbuiters. Hoi.
0: Dank Lisette, ja dan hebben ze me wel heel. Misschien kom ik daar later nog op terug, dit is Sjors.
2: Nacht vlinders en Big Benny, 1 meter meer. weer gewoon gas geven.
0: Heb je er zin in, jong? Fijn weekend alvast. Maar ik ben gegaan voor het appje van Geertje.
3: Country Roads van John Duizel willen draaien. We zitten in de auto en in een file, dus we kunnen het gebruiken. Groetjes Geertje en Frits. Hoi.
0: Lekker met zingen samen.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Het is net 11:30 geweest. Dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
10: De politie in Limburg heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 4700 meldingen gekregen van mensen met onbegrepen gedrag. Dat is 27% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers. De politie benadrukt al langer dat mensen met psychische problemen vooral zorg nodig hebben en niet thuishoren in het strafrecht. Zoals politiechef Jan van Loosbroek begin vorig jaar al zei.
11: Dat zijn eigenlijk patiënten en geen verdachten. En wij komen vaak daar ter plekke omdat mensen een gevaar voor zichzelf zijn of voor anderen. Daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. En daar zou eigenlijk de zorg een hele belangrijke en mooie rol kunnen spelen.
10: Heerlen telde de meeste meldingen in onze provincie. De 49-jarige Daniel B. blijft ontkennen dat hij iets te maken heeft met de moord op Paul Vossen uit Herkenbos. Dat bleek vanochtend tijdens een zitting in die zaak. Ook zegt hij niet te weten waar zijn al anderhalf jaar vermiste moeder is. Volgens justitie wijst het bewijs wel op zijn betrokkenheid bij de moord, maar over de verdwijning van zijn moeder is nog onvoldoende bewijs. De zaak gaat in oktober verder. Maatschappelijk opvang Moveo in Roermond roept op geen onbevestigde berichten en beelden te delen over de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag daar. De zorginstelling bevestigt dat het 56-jarige slachtoffer uit Weert vroeger cliënt was, maar nu niet meer onder begeleiding stond. Ook benadrukt Moveo dat geruchten over de betrokkenheid van een andere oud-cliënt onjuist zijn en grote gevolgen kunnen hebben. Maastricht-Hagen Airport is weer volledig open nadat de luchthaven gisteren urenlang dicht was vanwege het vermoeden dat tijdens werkzaamheden aan de verkeerstoren asbestdeeltjes waren vrijgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de lucht schoon is. Er was weinig hinder voor reizigers, 1 passagiervlucht die moest uitwijken en een vrachtvliegtuig kon niet vertrekken. Het weer in Limburg vrij zonnig met wat wolken. Bij een matige noordwestenwind ligt de temperatuur rond de 28 graden. Later vanmiddag en vanavond is er kans op een lokale regen- of onweersbui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En vanavond koelt het af tot net onder de 20 graden.

0: L1.
1: Boeke, boeke, lala.

0: gezet met z'n allen. Positief of negatief is, dat laat ik even in het midden. Maar nog nooit hebben we zoveel naar Netflix gekeken als het afgelopen halfjaar. Maar liefst 97 miljard uur wordt er gekeken. Dat maakten ze gisteren zelf bekend bij de halfjaarscijferspresentatie. En ja, er is toch nog wel het gedoe omheen, want er zijn extra kijkuren. Dat is natuurlijk meer omzet, maar toch zitten ook weer slechte resultaten op de beurs. En beleggers het boos. En nou, noem het allemaal maar op. Ik word even benieuwd, wat hebben we dan gekeken dat het allemaal zoveel meer is? Want ik heb niet echt dat ik zeg, dit of dat heb je anders echt gemist. En Netflix had gedeeld wat de populairste series en films van het afgelopen jaar waren. De serie I Will Find You wordt het meest bekeken seriedebuut van 2026. En de film Swapped. Nou, ik heb beide niet gezien, maar ik zie jou knikken, Maarten.
1: I Will Find You.
0: Is dat goed?
1: Ja, moet ze echt kijken.
0: Het zegt me echt helemaal niks, maar ik, heb misschien, ik ben misschien boete geweest.
1: Netflix dan?
0: Nou, ik heb mijn dagen boete besteed. Dus even kijken, ja, ik heb wel Netflix, ja, maar het is echt lang geleden.
1: Maar ik zit dan boete te kijken.
0: Oh ja, dat is wel helemaal goed.
1: En ze op de laptop kijken of zo.
0: Oh nee, het zit me, ik heb echt onder een steen geleefd. Ja, het zit me helemaal niks. Ja. Dus dichtst.

Usher. Usher, you make me wanna be L1. Zometeen hier Limburgse Nuuts. En het is een bijzonder verhaal, want er is een nieuwe Europees kampioen in de provincie. En dat is Amos, die een harttransplantatie had gehad en nu dus de winst pakt bij de European Transplant Games. Even bellen met Maurice Aspers uit Molhoek. En natuurlijk ook het routespel komt er zometeen aan. Kritische beschrijving brengt ons nog 1 plaats in Limburg, maar welke? Hier is het Noord-Waardervoer. Eerst Miley Cyrus, Midnight Sky.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De verdachte van de moord op Paul Vossen uit Herkenbos blijft ontkennen dat hij daar iets mee te maken heeft. De politie in Limburg heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 4700 meldingen gekregen van mensen met onbegrepen gedrag. En maatschappelijke opvang Moveo in Roermond roept op geen onbevestigde berichten en beelden te delen over de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag daar.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
11: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekte in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag.
12: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
13: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
14: Liefde voor Limburg.
15: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
16: Dit is

0: Dr. Alban Singh, Hallelujah, BL1. Een hele goede middag. Dit is het nieuws van vrijdag 17 juli. Van jarenlang wachten op een donorhart tot Europees kampioen tennis. Dat is het verhaal van Maryse Aspers uit Molenhoek. Na een harttransplantatie in 2023 en een zware revalidatie stingen afgelopen maand op de European Transplant Games in Arnhem. En daar pakte hij de Europese titel. Gemandelijn, Maryse, gefeliciteerd.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Wie bijzonder is het voor dich?
1: Nou, ik de sportieve prestatie kan er iets van zeggen. Ik denk dat het belangrijkste is dat soms na een totaal traject van 7 jaar, dat ik weer kan sporten en eigenlijk weer leven zit.
0: Ja.
1: Leven zit.
0: Want tennis heb ze altijd gedaan?
1: Tennis heb ik, ja. Al 47 jaar.
0: Ja. En toen ging het met de gezondheid een stuk slechter. Wat is er toen gebeurd?
1: Ja, Een auto-immuunziekte en die heeft mijn hart eigenlijk behoorlijk aangetast. Omdat ik ook op de tennisbaan erachter kwam dat ik eigenlijk ziek hoor. En dat hart wel eigenlijk is dus een motorblok vastgelopen.
0: Ja.
1: Er woon nog maar 1 uur 2 en toen zag ze tegen mij, ik kan nooit meer tennissen. Toen zag ze, nou, het is 1 uur 2 en nou hart. En ik denk, nou, dan wil ik nog een keer op de tennisbaan staan.
0: Ja.
1: En dan met lotgenoten doe je dan echt sporten. Meer om te laten zien dat er ook nog een transplantatie, nog een leven is. En het heeft dan geresulteerd in de titel. Is dat leuk?
0: Nou ja, de zes het alsof het allemaal gebeurde in een mum van tijd. Maar het is niet niks om eerst zo'n klap te krijgen en dan toch te denken van, maar ik pak me weer op. Wie hebben ze dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, ik heb een dochter van 13 en ze ontleent de kracht aan en dan doe je het gewoon. Iedereen wil ze voor haar zien. En dan, ondanks dat het moeilijk is, stoor je op en kom je door bed en gooi je hem naar de fysiotherapeut met. En ik denk dat je geen keuze hebt. Ik ga voor mijn gevoel geen keuze. Dat moet ik gewoon doen.
0: Ja. En dat voelt ze als ze opstinkt 's morgens.
1: Ja. Ik zag tegen mezelf, een dag niet bewogen is en een dag verloren. En ik ga echt niet altijd zin om tijdens de revalidatie naar een fysiotherapeut te gaan en weer oefeningen te doen of op de fiets te gaan zitten. Maar ik keek naar de foto van mijn dochter Nikki aan de Moor en ik denk, ja, gewoon weer.
0: Ja. Leiden bijvoorbeeld. Nou, ik vind het echt bijzonder dat ze dat hebben gedaan. Ik moet het eerlijk bekennen, Maurice. De European Transplant Games koos zich in eerste instantie niet meteen. Maar het ziet er ook als een bijzonder evenement. Wie wordt het voor zich om daar mee te doen?
1: Nou, we horen ongeveer 700 sporters, denk ik, in verschillende disciplines. Bijvoorbeeld ook zwemmen en loopnemers fietsen. Het is goed om lotgenoten te zien. En ik word eigenlijk geschrokken van hoe jong de mensen worden. En dan, ik heb het dan op latere leeftijd, ik word 50 toen het zich manifesteerde.
0: Ja.
1: Ook mensen in 30, 40. En die hebben een groene leven en die hebben jongwichter. Kinderen, wat zeggen jullie? En wie zeggen we wichter?
0: Ja, snap ik. Dat is prima. Ja.
1: En ik vond het wel fijn om te kunnen callen en ook een aantal mensen die al 20 jaar een no-hair draaien. En denk, okay, ik denk, oké, ik kan wel even met.
0: Ja, dus het motiveerde ook alweer. En het is natuurlijk fijn om daarin samen te zijn met Louis, hoe ze misschien niet alles hoeft uit te leggen, maar die met 1 of 2 woorden of misschien zelfs een knik wel begrepen hoe ze steeds.
1: Ja, die werd geliek.
0: Ja. En nu, de titel op zak, dat hebben ze dus immer op hoog niveau getennist. En wat hield dat nu in? Wat geeft ze doen? Of wie zit dat uit nu, het spelen?
1: We spelen met lotgenoten, spelen eindelijk op kwartaal. Ik ga hem zelf weer wat tennisles geven. Maar naar de Europese kampioenschappen en natuurlijk ook de wereldkampioenschappen.
0: Wauw.
1: En dat is volgens het doel.
0: Ja.
1: Dus dan komen ook Japanners en Amerikanen en dan kijken we of ik het nog een keer kan herhalen.
0: Het ene doel gehaald en het volgende staat alweer op de horizon. Dat is goed om te huren. Maurice Aspers dus, op dit moment kampioen van de European Transplant Games, maar er gaat nog heel veel meer komen. Lot voor contact houden, Maurice. Ben benieuwd naar die traject, naar de volgende prijs.
1: Oké, doe maar.
0: Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.
0: Hele fijne middag.
1: Uitje.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: Larada BL1 met zometeen nog eenmaal die ene cryptische omschrijving van die ene plaats in Limburg. Misschien had een nachtje sloopt in Grootgedam en ik heb zo het goede antwoord.

Camilla Cabello en Liar BL1. Riemen vast, daar gaan we. Met die ene cryptische omschrijving naar die ene plaats in Limburg. Dat is de bedoeling, maar lukt dat och? Dan mocht je een appje checken via de L1-app. Zo wie bijvoorbeeld Annemarie al gedaan had. Mergrote denkt het. Henk denkt Lemiers. En Herm denkt Vredepeel. Maar dat is het allemaal niet. Dat kiezen ze al van mijn cadeau. Dan nogmaals de opgave. Stel, de loesters voor de eerste keer. Het was ooit meer. Het was ooit meer. Dat gaat over één plaats in Limburg. Maar welke is het toch? Check een appje, maak ze kans op kaarten voor de kasteeltuinen Arsem. Nu een van

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Het is 12:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
10: Goedemiddag. Het aantal incidenten met verward gedrag in Limburg is fors gestegen. De politie kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar al 4.776 meldingen. Dat waren er in de eerste 6 maanden van vorig jaar ruim 1.000 minder. Politiechef Jan van Loosbroek vindt het eigenlijk geen taak voor de politie.
11: Dat zijn eigenlijk patiënten en geen verdachten. En wij komen vaak daar ter plekke omdat mensen een gevaar voor zichzelf zijn of voor anderen. Daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. En daar zou eigenlijk de zorg een hele belangrijke en mooie rol kunnen spelen.
10: In Beek, Valkenburg en Landgraaf is het aantal meldingen meer dan verdubbeld. Heerlen telde met 624 gevallen veruit de meeste incidenten. In Simpelveld hoefde de politie maar 17 keer in actie te komen. Maastricht-Aken Airport heeft noodgedwongen stilgelegen vanwege het vermoeden van asbestdeeltjes. Die zouden gisteren zijn vrijgekomen in een werkruimte van luchtverkeersleiders. Het werk werd onderbroken voor onderzoek. 1 passagiersvlucht kon niet landen en moest uitwijken. 1 vrachtvlucht kon niet vertrekken. De luchtkwaliteit in de werkruimte bleek in orde. Sinds vanochtend vroeg draait het vliegveld weer normaal. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Roermond was in het verleden cliënt bij de maatschappelijke opvang van Moveo. Dat laat de zorginstelling weten. Over de precieze hulp die de man uit Weert kreeg, geeft Moveo geen informatie. De 56-jarige man kwam maandagavond om het leven bij een steekpartij bij een flat aan de Joost van den Kerkhovenstraat. Een 32-jarige verdachte uit Roermond is aangehouden. En de politie onderzoekt een explosie in Roermond. Daar was een geparkeerde auto afgelopen nacht het doelwit. De schade aan de auto met Pools kenteken is aanzienlijk, maar de wagen is niet in brand gevlogen. Dat gebeurde rond 1 uur in de Van den Bosstraat. Het weer vrij zonnig en maximaal 28 graden bij matige wind. In de loop van de middag en vanavond kans op een bui, maar de meeste plaatsen houden het droog. De temperaturen dalen in de avond tot iets onder de 20 graden.

Felix de Laat uit Brussel neemt de wereld over onder de naam Lost Frequencies en Live It All Hoed Ze Bien. Al één te midden van het routespel, zuiver in de juiste plaats terechtkomen. De opgave is: het was ooit meer. Kien een gokje. Wow, met een beetje hulp van AI, groetjes van Kim, gaat het om het dorp Neer. Met een N van Nico. Maar toch is dat niet goed. AI, het is niet helemaal goed. Plasmollen zenig nog. Torren, zenig voorbij komen. Zevenum, eens even kijken. Is het Valkenburg? Beek, Oost-Maland, Ol, Venlo. Is het Vaals? Daar is het drie landenpunt. Dat was ooit vier landenpunt. Toen was Morsnet nog een aparte staat. Oh ja. Meersen en meer met een H. Kien ik nog binnen? Meer. Maar toch is ook dat niet goed. Wat ding sticht dat het is? Check een appje.

L1. Misschien blijft ze lekker hier deze zomer. En dan zou het leuk zijn om nog naar de kasteeltuin naar Arsen te gaan. Dat kind, als ze het goede antwoord geeft op het routespel. Veel appjes heb ik binnengekregen. Ik kreeg een appje binnen net van... dan moet ik eens even kijken. Lau, dat zit... Goedemiddag, Rian. Ik had Maasbracht doorgegeven, ja. Maasbracht ga ik nog niet genoemd, maar dat is niet goed. Ik ken heel veel appjes, dus ik kan ze soms niet allemaal noemen. Maar weet zeker dat ik ze heb gezien. Eens even kijken. Journey dacht Stevens Weert. Merlo wordt nog gegokt. Henk denkt L. Peter denkt Peel en Maas. Lottem in verband met het Rozenfestival. Meer wordt meerdere keren gegokt. Bergen ter Blijt, Beringen. Nou ja, duurt het wel een beetje aan. Ik ken Durk gewoon. Nu komt Torren nog eens binnen, maar dat hij ook al genoemd. Torren is ook niet goed. En dat betekent dat het goede onderwerp, wou ik zeggen, het goede antwoord er niet tussen zit. En dat er met gaat. Dan man, je kent er nog over nadenken dit weekend. Het was ooit meer. Over welke plaats gaat dat toch? Ik zal er nog een paar noemen hier. Heel... Dat is het niet. Evertsoord is het niet. Koningsbos is het niet. Baakhoven is het niet. Gijsteren niet. En voor de rest wens ik tegen heel veel succes.

Train home en route regio. Rod Stewart leeft er nog. Ja, man kent het. Toch even checken. Opvallend is als ik Rod Stewart google, kreeg ik als eerste vraag: hoeveel vrouwen heeft Rod Stewart gehad? Willen jullie blijkbaar weten? Google is heel netjes en zei: hij is 3 keer getrouwd geweest. Met z'n nog weer. Young Turks!

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie is in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 4800 keer in actie gekomen voor mensen met verward gedrag. Dat aantal stijgt snel. Het vliegveld in Beek heeft een tijdje stilgelegen voor onderzoek naar mogelijke asbestdeeltjes. Een passagiersvlucht kon niet landen, een vrachtvlucht kon niet vertrekken. En het slachtoffer van de fatale steekpartij in Roermond eerder deze week was bekend bij hulpverleners. Het gaat om een 56-jarige man uit Weert.
12: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan €11, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag.
14: L1 verkeer vrijdagmiddagspits komt aardig op gang op de A2 in noordelijke richting tussen afrit Valkenswaard en Batendorp 25 minuten extra. In zuidelijke richting op diezelfde A2 tussen Batendorp en De Hocht 15. Dan op de A67 tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide 20 minuten extra. Sta je elders in de file in de provincie, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
15: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevagram zorgt ze voor ouderen en... Max het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
16: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, koekjes of muffins.

0: Vrijdagmiddag, nieuwe single van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You in Hithopper. Op de dag dat het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix is gekeken, de streamingsdienst maakte bekend dat we wereldwijd maar liefst 97 miljard uur hebben gestreamd. Zo, dat is veel, hè? Ja, gelukkig had Wiel namelijk tussen het bintje durg een aantal minuutjes tijd gevangen om de Vief samen te stellen.
1: Ik ben Wil van Poorloot, Remun. Ik ga hier de plaats gehuurd van Beppe Graaf, Leven. Het is een beetje de motto in van Kevin Levensloop, zeg maar. En daarover zit Beppe in deze Vief. L1.
0: De Vief.

Lekker, Oetevie van Wil. Beppiecraft in Verleven en Douwe Bob in Hittappen. Dit is L1. Eens even kijken naar de weg. Langste file op dit moment. A2 in noordelijke richting tussen afrit Valkenswaard en Batendorp. 25 minuten extra. L1.

0: Rihanna. En Diamonds Be Alone. Zometeen hoor je in het nieuws waarom Maastricht Aken Airport noodgedwongen heeft stilgelegen. En de zanger die cannabis beschouwde als heilig kruid. Komt eraan.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Koptoeristen supermarkt Zweibrüder maakt een doorstart na het faillissement eerder deze week. Zowel de vestiging in Venlo als die in Siebengewald zijn gered. Dat meldt de eigenaar vanmorgen. De rechtercommissaris heeft de doorstart goedgekeurd. De details worden na het weekend bekend, maar het bedrijf zal in afgeslankte vorm verder moeten. En dat zal gevolgen hebben voor het personeel. Actiekoepel Farmers Defence Force zegt te vrezen voor de veiligheid van Gerk Koopmans na een vergadering van lokale boerenactiegroepen. Daar dreigden volgens Mark den Oever van de FDF meerdere boeren de voorzitter van landbouworganisatie LTO thuis op te zoeken en te castreren. Hij wil niet zeggen wie er verantwoordelijk is voor de dreigementen. Koopmans komt uit Velden. Hij was jarenlang gedeputeerde in Limburg namens het CDA. Het aantal incidenten met verward gedrag in Limburg is fors gestegen. De politie kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar al 4.776 meldingen. Dat waren er in de eerste 6 maanden van vorig jaar ruim 1.000 minder. Politiechef Jan van Loosbroek vindt het eigenlijk geen taak voor de politie.
11: Dat zijn eigenlijk patiënten en geen verdachten. En wij komen vaak daar ter plekke omdat mensen een gevaar voor zichzelf zijn of voor anderen. Daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. En daar zou eigenlijk de zorg een hele belangrijke en mooie rol kunnen spelen.
10: In Beek, Valkenburg en Landgraaf is het aantal meldingen meer dan verdubbeld. Heerlen telde met 624 gevallen veruit de meeste incidenten. Maastricht-Aken Airport heeft noodgedwongen stilgelegen vanwege het vermoeden van asbestdeeltjes. Die zouden gisteren zijn vrijgekomen in een werkruimte van luchtverkeersleiders. Het werk werd onderbroken voor onderzoek. 1 passagiersvlucht kon niet landen en moest uitwijken. 1 vrachtvlucht kon niet vertrekken. De luchtkwaliteit in de werkruimte bleek in orde. Sinds vanochtend vroeg draait het vliegveld weer normaal. En het slachtoffer van de fatale steekpartij in Roermond was in het verleden cliënt bij de maatschappelijke opvang van Moveo. Dat laat de zorginstelling weten. Over de precieze hulp die de man uit Weert kreeg, geeft Moveo geen informatie. De 56-jarige man kwam maandagavond om het leven bij een steekpartij bij een flat aan de Joost van den Kerkhovenstraat. Een 32-jarige verdachte uit Roermond is aangehouden. Het weer vrij zonnig en maximaal 28 graden. Matige wind. In de loop van de middag en vanavond kans op een bui, maar de meeste plaatsen houden het droog. De temperaturen dalen in de avond tot iets onder de 20 graden.
0: Vrijdagmiddagspits, dit is L1 Verkeer. Problemen op de A2 in zuidelijke richting tussen Batendorp en De Hoogt 15. En tussen Weert-Noord en Kelpenholer ook in zuidelijke richting 20 minuten extra.

0: Met pretsigaretten, Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved? L1. Wat is die eigen top 5? Geef even door via de site L1.nl. Kom ze dan in doen. Kent ze gewoon 5 stuks dumpen in de L1 WhatsApp. Misschien best wel komende mondig de DJ hier op zender. En kreeg ze ook nog van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Het is vandaag de buurt aan onze Wille Oetremung.
1: Atemloos is Helene Fischer over pas nog heel de eerste grote concert in de Gelderdoom. En prachtig is om hem te maken. En daarvoor heb ik gestemd op Helene Fischer.

Daddy Yankee, Luis Fonsi, Despacito. Dit is L1 vrijdagmiddag en het is vandaag de dag van de 13e etappe in de Tour. Met een afstand van 205 kilometer krijgen we vandaag een heuvelachtige rit die het peloton naar de voorgeest brengt. Het is L1 hitappe hier met Fleetwood Mac.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
0: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Supermarkt Zwaaibrüder kan een doorstart maken. Deze week werd het faillissement aangevraagd, maar beide vestigingen in Venlo en Siebengewald kunnen open blijven. De politie is in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 4800 keer in actie gekomen voor mensen met verward gedrag. Dat aantal stijgt snel. En de extremistische boerenactiegroep Farmers Defence Force zegt dat boze boeren LTO-voorman Ger Koopmans thuis willen opzoeken en castreren.
8: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon. En dan een stuk koeler, 23 graden maximaal dan.
10: Dit is L1 Verkeer, vrijdagmiddagspits op de A2 in zuidelijke richting tussen afrit Budel en Kelpen-Oler, 25 minuten extra. Sta je elders in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
11: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: hit van Another en 54 Ultra en Talk to You. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat zijn Dine favoriete liedjes? 5 stuks graag via de L1 WhatsApp of via L1.nl. Kun ze hem komende maandag op de radio. Krijg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Hey, vandaag gun voor Noremung. Daar is Wil met zijn eigen top 5.
1: Ik ben Wil en als ik de muziek hoor van Weekend. En dan komt ze weer een leuke stemming voor het kan niet meer kapot vandaag. En dan heb ik stem op Weekend en Blinding Lights.
2: Stel de 5

Lekkere zomerclassic van Sailor. En La Cumbia be hit hopper. Dit is L1. En check even onze site L1.nl. Want we blikken terug op 70 jaar WMC. Het belangrijkste wereldpodium voor amateur blaasorkesten. En voor hubbe beelden uit 1951. Hartstikke chic om te zien. Check de site L1.nl. Het is hit hopper op de vrijdagmiddag met Clean Bandit en Zara Larsson.

Beyoncé en Halo. Zometeen in het LA Nieuws hoor je in welke Limburgse gemeente de afgelopen 6 maanden de meeste incidenten met verward gedrag zijn geweest. En de zanger die nog eerder zijn pincode zal delen dan het geheim achter zijn ultieme ovenaardappels.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Kooptoeristen supermarkt Zweibrüder maakt een doorstart na het faillissement eerder deze week. Zowel de vestiging in Venlo als die in Siebengewald zijn gered. Dat meldt de eigenaar vanmorgen. De rechtercommissaris heeft de doorstart goedgekeurd. De details worden na het weekend bekend, maar het bedrijf zal in afgeslankte vorm verder moeten. En dat zal gevolgen hebben voor het personeel. De militante boerenorganisatie Farmers Defence Force zegt te vrezen voor de veiligheid van Gerk Koopmans na een vergadering van lokale boerenactiegroepen. Daar dreigden volgens de voorman van FDF meerdere boeren de voorzitter van landbouworganisatie LTO thuis op te zoeken en te castreren. Koopmans komt uit Velden. Hij was jarenlang gedeputeerde in Limburg namens het CDA. Het aantal incidenten met verward gedrag in Limburg is fors gestegen. De politie kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar al 4.776 meldingen. Dat waren er in de eerste 6 maanden van vorig jaar ruim 1.000 minder. Politiechef Jan van Loosbroek vindt het eigenlijk geen taak voor de politie.
8: Dat zijn eigenlijk patiënten en geen verdachten. En wij komen vaak daar ter plekke omdat mensen een gevaar voor zichzelf zijn of voor anderen. Daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. En daar zou eigenlijk de zorg een hele belangrijke en mooie rol kunnen spelen.
7: In Beek, Valkenburg en Landgraaf is het aantal meldingen meer dan verdubbeld. Heerlen telde met 624 gevallen veruit de meeste incidenten. Maastricht-Aachen Airport heeft noodgedwongen stilgelegen vanwege het vermoeden van asbestdeeltjes. Die zouden gisteren zijn vrijgekomen in een werkruimte van luchtverkeersleiders. Het werk werd onderbroken voor onderzoek. 1 passagiersvlucht kon niet landen en moest uitwijken. 1 vrachtvlucht kon niet vertrekken. De luchtkwaliteit in de werkruimte bleek in orde. Sinds vanochtend vroeg draait het vliegveld weer normaal. En het slachtoffer van de fatale steekpartij in Roermond was in het verleden cliënt bij de maatschappelijke opvang van Moveo. Dat meldt de zorginstelling. Over de precieze hulp die de man uit Weert kreeg, geeft Moveo geen informatie. De 56-jarige man kwam maandagavond om het leven bij een steekpartij bij een flat aan de Joost van den Kerkhovenstraat. Een 32-jarige verdachte uit Roermond is aangehouden. Het weer vrij zonnig en maximaal 28 graden. Matige wind in de loop van de middag en avond kans op een bui, maar de meeste plaatsen houden het droog. De temperaturen dalen in de avond tot iets onder de 20 graden.
9: L1 verkeer, problemen op de A2 in zuidelijke richting tussen afrit Budel en Kelpen-Oler. 53 minuten op dit moment. En richting de Belgische grens tussen Meers en Maastricht Centrum Zuid. Daar sta je een vertraging van 15 minuten op diezelfde A2. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 15 minuten.

0: verrassing van Rousseau binnen.
1: Goedemiddag, ik ben wel. Opposites Live is Live is mijn muziek was als een creur. Dan komt er een instemming voor de ruimte na, zeg maar.

Het is geen minder warm dan de afgelopen dagen. 28 à 29 graden in de provincie, maar toch heel veel zon. Het is L1 Hittappe hier. En vandaag stunt de eerste en tweede vrije training op het programma tijdens de Grand Prix van België. Ja, en komende zondag zit Max Verstappen natuurlijk weer achter het stuur vanaf 3 uur voor de grote prijs van België. Het is L1 Hittappe hier met Time Flies Once.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: Waranen. Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Supermarkt Zweibrüder kan een doorstart maken. Deze week werd het faillissement aangevraagd, maar beide vestigingen in Venlo en Siebengewald kunnen open blijven. De politie is in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 4800 keer in actie gekomen voor mensen met verward gedrag. Dat aantal stijgt snel. En de militante boerenactiegroep Farmers Defence Force zegt dat boze boeren LTO-voorman Ger Koopmans thuis willen opzoeken en castreren.
6: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag, omdat dat hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden.
8: Vrijdagmiddag, dit is L1 Verkeer. Nog 1 lange file op de A2 in zuidelijke richting tussen Weert-Noord en Wessem. 30 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
9: Voor elke keukenwens en elk budget is 1.

0: HSKeukens.nl.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hits.

0: Nieuwe single van Alex Warren en Passenger. Misschien wel een van Dine favorieten. Geef het even door via de site l1.nl. Misschien is ze mondig wel de samensteller van De Vive. Net wie wil.
1: Vive La Vida is een plaatje wat ze denk goed is. Is voor de aanzien daar, zeg maar. En daarvoor heb ik daar opgestemd.

the world. Ja, dan mocht toch wel even een applaus voor klinken, hè? Ja. Wat een top 5 hubs in gezicht, Wiel. Dankjewel, hè, via L1.nl. En dat kent zich ook doen, hè. Kunt vanmondag op de radio gisteren aan mijn stoelpoten zagen. Bisse de DJ, dan kreeg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Het is hit op 28 graden in de provincie. Heel veel zon, god drinken, god smeren. En god genieten van de beste hit op hits. Met strakke natuurlijk om 15.40 een nieuwe ronde van het Limburgse Teerken. Aangenaam, Stefan hier. De Bruine.

0: Thank you, DJ.
1: Geen gedoe naar Jong. Usher en Pitbull, DJ God is Falling in Love. Zometeen het LA Nieuws. Daarin hoor je waarom Maastricht AK Airport gisteren stil heeft gelegen. En je hoort in het Limburgse tegen de zanger die nog steeds doevenmelker is.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbinden. Kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een minderjarige jongen uit Meersen is in Zeeland gearresteerd als verdachte van een steekpartij. Dat gebeurde afgelopen nacht op een camping in Scharendijken. Een jongen uit het Zuid-Hollandse Ridderkerk raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De jongen uit Meersen werd door de beveiliging van de camping overgedragen aan de Zeeuwse politie. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. De camping is populair bij jongeren. De militante boerenorganisatie Farmers Defence Force zegt te vrezen voor de veiligheid van Ger Koopmans na een vergadering van lokale boerenactiegroepen. Daar dreigden volgens de voorman van FDF meerdere boeren de voorzitter van landbouworganisatie LTO thuis op te zoeken en te castreren. Koopmans komt uit Velden en was jarenlang gedeputeerde in Limburg namens het CDA. Hij wil niet reageren. Het aantal incidenten met verward gedrag in Limburg is fors gestegen. De politie kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar al 4.776 meldingen. Dat waren er in de eerste 6 maanden van vorig jaar ruim 1.000 minder. Politiechef Jan van Loosbroek vindt het eigenlijk geen taak voor de politie.
11: Dat zijn eigenlijk patiënten en geen verdachten. En wij komen vaak daar ter plekke omdat mensen een gevaar voor zichzelf zijn of voor anderen. Daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. En daar zou eigenlijk de zorg een hele belangrijke en mooie rol kunnen spelen.
10: In Beek, Valkenburg en Landgraaf is het aantal meldingen meer dan verdubbeld. Heerlen telde met 624 gevallen veruit de meeste incidenten. Kooptoeristen supermarkt Zweibrüder maakt een doorstart na het faillissement eerder deze week. Zowel de vestiging in Venlo als die in Siebengewald zijn gered. Dat meldt de eigenaar. De rechtercommissaris heeft de doorstart goedgekeurd. De details worden na het weekend bekend, maar het bedrijf zal in afgeslankte vorm verder moeten. En dat zal gevolgen hebben voor het personeel. En Maastricht-Aachen Airport heeft noodgedwongen stilgelegen vanwege het vermoeden van asbestdeeltjes. Die zouden gisteren zijn vrijgekomen in een werkruimte van luchtverkeersleiders. Het werk werd onderbroken voor onderzoek. 1 passagiersvlucht kon niet landen en moest uitwijken. 1 vrachtvlucht kon niet vertrekken. De luchtkwaliteit in de werkruimte bleek in orde. Sinds vanochtend vroeg draait het vliegveld weer normaal. Het weer vrij zonnig en maximaal 28 graden. Matige wind. In de loop van de middag en de avond kans op een bui, maar de meeste plaatsen houden het droog. De temperaturen dalen in de avond tot iets onder de 20 graden.
1: Vrijdagmiddagspits, dit is L1 Verkeer. Problemen op de A2 in zuidelijke richting tussen afrit Budel en Kelpen-Oler 20. En tussen Kelpen-Oler en Maasbracht 23 minuten extra. Dan op de A67 richting Eindhoven tussen Hapert en De Hoogt 15 minuten. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 15 minuten.

0: Kijk eens even op de ijskast van dicht. Ja, ja, het is 15:40.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs Keterke.
0: Daar gunt voor met zometeen de duivenmelker Oeskerigro. Na Lucas en Steve en Marjolein Heeltjes. Dit is

Summer en 12 to 12. Dit is L1. Zometeen onze sprekende sekssymbool. Ja, ja, ja. Ruben komt eraan. L1 vandaag tussen 4 en 7. En natuurlijk de lekkerste hits onderweg naar huis. Dit is Anastasia. You can

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een jongen uit Meersen is op een camping in Zeeland gearresteerd na een steekpartij. Daarbij viel afgelopen nacht een gewonde. Supermarkt Zweibrüder kan een doorstart maken. Deze week werd het faillissement aangevraagd, maar beide vestigingen in Venlo en Siebengewald kunnen open blijven. En de militante boerenactiegroep Farmers Defence Force zegt dat boze boeren LTO-voorman Ger Koopmans thuis willen opzoeken en castreren.
7: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
8: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan.
9: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
10: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
11: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
12: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
11: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
10: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
13: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
7: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: van Shaggy hier net op de vrijdagmiddag. Midden in je vakantie misschien wel, of toch wel gewoon het einde van de werkweek. Sterker nog, de bouwvak staat op het punt van beginnen.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Dikke kans dat de terras al afgeladen vol zitten met de bouwvakborrel. Het indrinken richting die bouwvak. Trouwens, komend weekend ook heel wat te doen in Limburg. Bijvoorbeeld het evenement Kunst in Vaal zag ik voorbij komen. De Sint-Servaas-basiliek vindt een heus orgelfestival plaats. Tegelen zijn er de passiespelen. Ja, natuurlijk, het staat bol van de evenementen. Ook in de rest van Nederland. Ook even inzoomen dan op een ander evenement wat verder weg. Op de eerste avond, gisteravond wel te verstaan, van Festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Daar speelde nogal een uitzonderlijke situatie. Een stuntman is in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Ja, gevalletje moet je je voorstellen. Werd over de 35 meter hoge megatent geworpen. Kwam op zich nergens tegenaan of zo, maar in de draai raakte hij met zijn knie zijn cupje. En dat was nog wel een flinke klap, zo vertelt hij.
2: Ik heb wel een hersenschudding op het moment, maar ik voel er niet heel veel van. Kijk, als ik iets te snel met mijn hoofd heen en weer ga, dan is die wel aanwezig. Maar als je geen gekke dingen doet, dan gaat het allemaal prima.
0: Ja, ik zit ook te denken, als je dan een carrière als stuntman hebt, dit is ook wel een beetje onderdeel van het vak, dat je af en toe een hersenschuddingje oploopt natuurlijk. Hè. Trouwens, op weg hier naar de vrijdagavond, misschien lokaal een buitje trouwens in onze provincie, maar het zal een beetje een druppel op de gloeiende plaat zijn qua de droogte. En die droogte schijnt trouwens ook nogal nadelig te zijn voor de vissen. De geulen naast de rivier vallen namelijk ook droog.
3: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard. Daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat dat water er niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
0: Ja, we kampen nog wel een hele tijd met die droogte, zelfs na een lokaal buitje vanavond waarschijnlijk. Tegelijkertijd belooft wel wat minder warm te worden. Maar dat houdt ons niet tegen van het draaien van de zomerrits.

ik zo het vuur gewerkt, zo niet met Bart Storgenbied de kapper. Zet de kapper tegen Bart Storgenbied neerzetten. Zal u genoeg scherig een oude klonje nog doen? Nee, zet Bart los zitten zitten. Dan meent mijn vrouw dadelijk dat ik in een hoge tent ben geweest. En de kapper vroeg dat het mij kent, zal ik u dat opdoen? Ja, zeg, mij kent het rustig opdoen. Zeg, mijn vrouw, die weet niet wie ruik in een hoge tent.

0: David en Michel, die net op de vrijdagnamiddag. Het duurt te lang. Wat absoluut niet lang meer duurt, is die razendsnelle spreekbeurt. De laatste van deze werkweek. En die houdt verband met dit geluidje. Ja, dat zul je wel eens hebben gehoord, denk ik.
1: Het is zomer.
0: Vanuit je broekzak misschien ook wel. Ja, en wat er dan eventueel binnen zou kunnen komen, daar gaat die spreekbeurt zo meteen over.

0: staat hier de Sex on the Beach, de tequila. En de, wat heb je nog meer voor zeer smakelijke cocktails? Een radeltje.
1: Dit is L1.
0: Ah, het is nog niet vrijdag over. Ze zijn nog allemaal braaf, natuurlijk. No problemo, Franco Las Colinas. Zou niet zeggen dat het gewoon oet mechelijk kunt. Ondertussen op deze vrijdag gaat het even over de datum van vandaag. Want absoluut geen doet gewoon een vrijdag. Nee, in tegendeel. 17 juli staat de boek als World Emoji Day. We hebben al die kleine geel rondjes op haar telefoonscherm die nog alles voorbij komen. Reden dat het vandaag is dat Apple in 2002 de kalenderapplicatie iCal met een emoji presenteerde. En het was dan allemaal op de datum van 17 juli.
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: Een emoji is een klein digitaal pictogram of plaatje dat emoties, objecten, symbolen of concepten uitdrukt.
4: Wereldemoji-dag.
3: Het woord komt uit Japan en betekent letterlijk afbeelding plus karakter.
5: Boos, blij, grappend of verbaasd.
3: Ze worden gebruikt in sms'jes, whatsapp-berichten en op social media om de toon en sfeer van een tekstbericht extra kracht bij te zetten.
5: Want zo met die poppetjes en tekentjes komt je boodschap toch beter over.
3: Hoewel ze oorspronkelijk alleen beschikbaar waren in Japan, zijn talloze emoji-tekens sinds 2010 opgenomen in een internationale standaard voor grafische tekens en symbolen, waardoor ze ook elders te gebruiken zijn.
6: Ja, er is natuurlijk niet een woordenboek van emojis.
3: De allereerste emoji werd in 1999 ontworpen door de Japanner Shigetaka Kurita.
5: Ja, ze komen uit Japan.
3: Kurita wilde een manier bedenken om korte visuele informatie en gevoelens over te brengen.
7: Smilende emoji met zijn zonnebril.
8: Party emoji.
3: Toen Apple in 2011 een standaard emoji toetsenbord aan de iPhone toevoegde,
5: de Tears of Joy emoji,
3: werden ze binnen korte tijd een wereldwijd fenomeen.

0: eerlijk zeggen, op weg naar je weekend of de bouwvak op die zonovergoten vrijdagmiddag met Miles Smith en Niall Horan. Het laatste Limburgse nieuws is helaas een stuk minder gezellig. Fikse dreigementen aan het adres van oud-gedeputeerde Ger Koopmans. Zometeen hoor je er meer over.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Appen met de jokes. Download de L1-app.
0: Het laatste Limburgse nieuws. Daar weet Dennis Ewald alles vanaf.
9: Goedemiddag. Twee mannen die een Duitse man overreden bij het Roda-stadion in Kerkrade moeten 19 en 20 jaar de cel in. Het duo is ook veroordeeld voor gewelddadige berovingen in Kerkrade, Maastricht, Urmond en Valkenburg. De twee deden zich voor als Luxemburgse investeerders en lokten zo hun slachtoffers in de val. Verslaggever Frank Monen.
10: Het slachtoffer was de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland. 4 jaar geleden had hij een afspraak met de twee mannen bij het Roda-stadion in Kerkrade. En dat ging volledig mis. Een koffer met daarin 100.000 euro werd uit zijn handen gegrist. Hij wilde dat nog pakken, maar hij werd meegesleept door de auto van de daders en kwam daarbij om het leven. En die daders kregen vandaag 19 en 20 jaar cel. Na de uitspraak klonk er applaus vanuit de nabestaanden en de familie van het slachtoffer die in grote getale naar Maastricht waren gekomen om die uitspraak vandaag aan te horen.
9: De daders zijn vader en zoon. De 51-jarige vader was bij de uitspraak. Hij krijgt 20 jaar. De 33-jarige zoon moet 19 jaar de cel in, maar is nog niet gearresteerd. Een minderjarige jongen uit Meersen is in Zeeland gearresteerd als verdachte van een steekpartij. Dat gebeurde afgelopen nacht op een camping in Scharendijken. Een jongen uit het Zuid-Hollandse Ridderkerk raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De jongen uit Meersen werd door de beveiliging van de camping overgedragen aan de Zeeuwse politie. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. De camping is populair bij jongeren. De militante boerenorganisatie Farmers Defence Force zegt te vrezen voor de veiligheid van Ger Koopmans na een vergadering van lokale boerenactiegroepen. Daar zouden boeren hebben gedreigd Koopmans, de voorzitter van de landbouworganisatie LTO, thuis op te zoeken en te castreren. Ger Koopmans komt uit Velden en was jarenlang gedeputeerde in Limburg namens het CDA en wil vandaag niet reageren. Een kooptoeristen-supermarkt Zweibrüder maakt een doorstart na het faillissement eerder deze week. Zowel de vestiging in Venlo als die in Siebengewald zijn gered, dat meldt de eigenaar. De rechtercommissaris heeft de doorstart goedgekeurd. De details worden na het weekend bekend, maar het bedrijf zal in afgeslankte vorm verder moeten en dat zal gevolgen hebben voor het personeel. Het weer vrij zonnig, maximaal 28 graden en matige wind. In de loop van de middag en avond kans op een bui, maar de meeste plaatsen houden het droog. In de avond dalen de temperaturen tot iets onder de 20 graden. In de nacht worden het een graad op 15. Morgen bewolkt, hoogstens wat motregen, matige wind en maximaal 25 graden.
0: Ik denk dat ze bij het waterschap Limburg toch rijkhalsend uitkijken naar een paar druppels vanuit de lucht. Dennis, dankjewel. Zo meteen hier weer het grensgevalletje. Ja, het zijn echt wel drie parels die tegen elkaar strijden om de functie van de weekendstarter te bekleden.

0: zou het ooit daadwerkelijk als openingszin gebruikt zijn geworden? So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Mijn voornaamste knaller was gewoon, ik heet Ruben, hoe heet ben jij? Ook nooit gewerkt trouwens hoor. Hier nu een hele andere vraag die centraal staat, ons grensgeval. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Zo zong Mieke Telkamp ooit. Ja, dat is trouwens geen kandidatuur voor het grensgevalletje. Welke kant gaan we op? Dat is dan wel de vraag. Geen andere provincie met zoveel kilometers aan buitenlandse grens als de onze. Dus ook weer de mogelijkheid vandaag om even bij de Belgische buren te shoppen of bij de Duitsers op bezoek te gaan. Met welke plaat richting het weekend? Bouwvak of gewoon vakantie?
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, met name de laatste is toch ook wel een prachtig, adequaat weekendstartertje. De Falco met Genie. De Belgische buren van Lasgo met Something. Of rechtstreeks vanuit Valkenburg, Andy en Roy. Ja, ook vrij toepasselijk richting de vrijdagavond.

0: is zomer.
1: Ik heb het geen om mij trouwen, treden, zichtbaar. Ik ken het trouwen. Ik ken mijn man niet verloren.

mensen hebben het vaak in vakantieverband over de Spaanse zon of de Italiaanse zon. Maar ja, Alvaro Soler heeft wel een punt. Want El Mismo Sol betekent voluit dezelfde zon. Ja, er zijn niet verschillende zonnen natuurlijk in bepaalde delen van Europa. Ondertussen gaan we even richting het zonovergoten stadje van lol en plezier. Venlo, moeten we zien. Want er is wat te zien sinds kort. Vol trots onthulde Roy Rooijakkers, Bart Engels en Maarten Grob het standbeeld van de Grijkbeer. Ja, van typische Venlo's.

0: geboorte, geloof ik. Samen zien ze ook de geestelijke vaders van het stripfiguur. En dat maakt je snoof je roeren als ze in je standbeeldje door een ven lopen.
1: Ah,
0: hey, yes,
1: dat is wel iets waar we natuurlijk naartoe hebben gewerkt en geleefd. En dat er dan nou echt tijd, dat is wel heel ruik, ja.
2: Het heeft even geduurd in een jaar of vijf. Het is als een grapje begost, maar je staat er dan. Het is toch super vet eigenlijk.
3: Hadden we het niet verwacht natuurlijk. Het is allemaal een beetje als een geintje bedoeld. En als het dan uitgroeit tot zoiets, is het wel toch wel heel bijzonder, ja. Eigenlijk zien we gewoon met drie man gewoon aan het tekenen geweest. Over de lange.
1: En op een gegeven moment stond er het idee van een beerke, de ganse man zei. En toen zeiden we, ja, dat noemen we Griekbeer. En zo is er eigenlijk gewoon een karakter ontstaan.
3: Van een grapje tot iets serieus. En ja, niet is dat weer per se voor ogen om te gaan doen.
1: Ze hebben een eigen Instagram-kanaal opgericht. En dat groeide aardig qua volgers. Dus ze dachten, oké, nou hebben we iets te pakken wat Venlo ook een beetje verbindt.
4: Wat is eigenlijk de kracht van de Griekbeer?
2: Toch wel de fanloesen. Ik weet niet, op een of andere manier hebben we toch wel een snager karakter. Waar mensen zich in kunnen herkennen.
3: Zo is het ook bij ons ontstaan. Hè? Dat man, dat hebben wij zo vaak gehuurd. Dat we daar eigenlijk gebruik van hebben gemaakt. En dat werd eigenlijk opgepikt. En dat maakt het ook zo leuk.
1: Dit beeld had eigenlijk antwoord op alles. Al die problemen. Hè? Man. En dan ga je ook even relativeren. Van, heb ik nou echt wel zo'n probleem? En of is het allemaal wel echt zo erg?
0: Ja, leg je dus midden in een scheiding, financiële problemen. Of is er iets mis met de gezondheid? Meld je even bij die Griekbeer. Dan is het wel bekend. Alles is relatief. Geheel van toepassing.

0: richting de klok van 5 uur hier vergezeld door Robbie Williams. Richting je weekend, richting de bouwvak, richting vakantie, noem het maar op. Schotel ik je graag nog even één werkweekdilemma voor, genaamd...
1: Het grensgevalletje.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Falco, Lasgo of Andy en Roy rechtstreeks vanuit Valkenburg. Ja, ik moet zeggen, de meeste mensen hebben toch de voorkeur voor die voor het laatste duo.
2: Het weekend is van ons. Hoi, hoi.
1: Ja, nog een paar minuten, dan gaan we er een knoop doorhakken. Even kijken. Ja, ik zit te denken, nou, dan ga je een notoire zomerrit tussendoor. Een zomerrit die schijnbaar over seks blikt, Johan.
3: Oh la la.

0: Ja, het blijkt dus niet de soundtrack van de fruithandel om de hoek te zijn. Het heeft een beetje een erotisch ondertoontje. De Watermelon Sugar van natuurlijk Harry Styles. Ondertussen heel wat anders, want we hebben een unaniem antwoord op deze vraag.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Alle stemmen, ja, die gingen dus een beetje dezelfde kant op. Waaronder trouwens een leuk verhaal van Misha.
2: Nou, van mij mocht er het volks gedraaid worden. Dus van mij mocht de eerste optie. Lekker gezellig, het weekend is van ons. Voor de verjaardag van mijn zoon.
0: Geen Lasgo, geen Falco, Andy en Roy. Ja, en de verjaardag van zijn zoon. Nou, ik zit te denken, dan vliegen we eindjes iemand even in. Doei.

deze is er voor mij. Nou, toch nog een beetje Duitse kandidatuur. Dan ben je het grensgevalletje. Michel van Huis, de proficiat en Melle Rezoen. Verder ook nog Monique, Martijn. Even kijken, Jan, Annette. Moet je allemaal in die rooien. De knap.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vader en zoon die bij het Roda-stadion een Duitse man beroofde en doodreden, moeten 19 en 20 jaar de cel in. Dat gebeurde in 2022. Een jongen uit Meersen is op een camping in Zeeland gearresteerd na een steekpartij. Daarbij viel afgelopen nacht een gewonde. En de militante boerenactiegroep Farmers Defence Force zegt dat boze boeren LTO-voorman Ger Koopmans thuis willen opzoeken en castreren.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
8: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
9: 25 en 26 juli.
10: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
8: ihf-festival.nl.
11: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
12: Muziek, show en spektakel. Beleef de Mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
11: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
12: Beleef de Mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
0: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: hadden dus zelf nog nooit één stap op het continent gezet waar ze over zongen. De mannen van Toto over natuurlijk Afrika. Ondertussen worden wij hier even teruggevoerd richting de zomer van 1951.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L1, de Polygonese.
0: Jazeker, de Polygonese voert ons vandaag terug naar 17 juli 1951. Een helder verhaal in de Tour. Ik zit te denken, moeten we wel even een andere achtergrondmuziekje hebben eigenlijk, hè? Ja, dit past dan beter. Zullen we het dan toch over wielerhistorie hebben? Het gaat hier over renner Wim van Est. Hij stort tijdens een afdaling in de Tour de France een ravijn in op die 17 juli destijds. Valt ongeveer 70 meter. Ja, dan zou je denken, dat overleef je niet zo makkelijk. Dat is toch wel gelukkig het geval. Een dag eerder heeft diezelfde van Est als eerste Nederlander ooit de gele trui veroverd.
3: Voor de 12e etappe van de Tour de France starten de renners van Angers naar Dax. Een afstand van 185 kilometer.
1: Nou, we hadden helemaal geen verwachtingen, want het waren de eerste keer dat we naar de Tour de France gingen. En het waren ook zo'n beetje de eerste keer dat we in het Hooggebergte reden. Die hadden we nooit van zijn leven gezien zelfs.
4: Nou, Wim was er toen ook niet verder geweest dan Sint-Willibrord en Antwerpen.
3: Tegen het einde van de etappe is de voorsprong tot ruim een kwartier gegroeid. En dat geeft Van Est en Voorting inspiratie. Groot is de vreugde onder de kleine Nederlandse kolonie als Wim van Est in de leiderstrui wordt gehesen.
5: Een dag later is heel Nederland in rouw gedompeld. Wim van Est is tijdens de afdaling van de Obisk in een ravijn gevallen.
0: Oh, 70 meter, dat is toch wel een hele grote, of een hele hoogte. Met aan elkaar geknoopte fietsbanden klimt hij weer naar boven. Een dag later moet hij toch nog opgeven vanwege de verwondingen. Ja, begrijpelijk wel natuurlijk. In 2001, jaren later, komt er bij de afdaling van de Col de Obisk een plaquette voor diezelfde Wim van Est. En daar is hij dan zelf ook bij destijds natuurlijk.
6: Jongens, we zijn er nog. We zijn er nog.
7: Mooi.
8: Dat is de tekst.
7: Blij zijn, hè? Hey.
6: Ja, we zijn er nog.
0: We zijn er nog, dat weet hij dan geheel geëmotioneerd nog uit te brengen. De man die dus de eerste Nederlandse gele truidrager voor altijd blijft natuurlijk ook in de Tour de France, Wim van Est.
9: Het is zomer. Dit is
0: L1. Ja, even nog wat muzikale trivia trouwens. 17 juli 1975. Bob Marley en de Wailers spelen in Londen. En dat is ook het moment dat deze...

prachtige slotconclusie van de mannen van Roanesse. Lekker was het wel. Zeker te weten dat geld zo nou over deze plaat dingen gaat. Zometeen gaan wij even een uitzonderlijk tochtje maken, durf ik wel te zeggen. Met deze temperatuur is het namelijk nogal druk op de Limburgse wateren. En gaan we zo meteen even mee met de waterpolitie. Nou, Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue bent een van de grootste hits, natuurlijk. Ondertussen, ja, zoals net beloofd, gaan we even richting het water.
1: Spettepietepater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Ik kom een druppel later.
2: Dit is LLE.
0: Ja, dan niet zozeer in het water, maar op het water. Maak even een tochtje met de Limburgse waterpolitie. Want ja, je kunt je voorstellen op zomerse dagen, zoals we de laatste tijd nogal eens hebben gehad, is het perfect weer om het water op te gaan. Maar terwijl mensen genieten van hun tijd op de boot en in het water, houdt de waterpolitie dan wel natuurlijk even een welbekend oogje in het zeil. En met deze temperaturen is het allesbehalve een rustige vaart. Zo merken dan de agenten te water in Maastricht.
3: Het is inderdaad met mooi weer. De mensen maken een keuze 's morgens. Of ze gaan het water op of ze gaan de stad in. En dan zie je ook in Inge een toename met warm weer. Zie je een toename op het water. Hallo, goeiedag. We komen van alles tegen. We komen jetskis tegen. We komen snelle motorboten tegen. We komen zeilboten tegen. Roeiers, vrachtschepen, pleziervaart. Alles moet hier in Maastricht zijn weg vinden op dat ene stuk water. Ik zie jou op dat bootje varen. Hier in de haven. Je legt er ook een snelheid aan op. Dat mag niet. Mensen die het water op gaan, willen wel eens die regels naast zich neerleggen. En willen gewoon een dagje gaan funnen. Maar dat is niet de bedoeling dat ze dat zonder vaarbewijs doen en registratiebewijs. Dat zal rond de €450 zijn. Dus €450.
4: Het geeft heel veel vrijheid, vooral gewoon lekker op het water zijn. Vooral op zo'n warme dag. Het is gewoon leuk om aan het begin even lekker naar het grindgat te varen. Even te zwemmen en daarna je lekker een beetje sportief nog bezig te zijn op zijn dag.
5: Het is wenken van alle kanten en voor de kop. Het is echt wel eens beangstigend.
3: Ja, oké, dan gaan we eerst keren met de boot. Dan komen wij tegen de achterkant als dat schikt. Even voor een kleine controle. Hup, gaas erop. Op de A2 is alles goed geregeld. Gaat alles één kant op. He, daar komt je niks tegen. Je moet als het goed is. Dat is hier op het water wel. Hier kruist zich. Alle boten kruisen zich. En daar moeten we wel rekening mee houden. Met de snelheid van andere boten. Is in orde zo. Dankjewel.
0: Ja, dat is inderdaad nogal een verschil met de A2 natuurlijk. Die waterwegen in Limburg. Bijkomend voordeel wat betreft die waterwegen denk ik wel. Er staan een stuk minder flitsers daar wel.

0: Calm After the Storm van natuurlijk de Common Linus hier net bij Ellen Vandaag. Ja, er was sprake van een storm dat die een aantocht zou zijn richting Limburg. Maar volgens mij die verwachting is toch een beetje geschrapt. Tegelijkertijd wordt er wel nog wat regen verwacht. Ik denk dat ze met name bij het waterschap Limburg wel rijk als een uitkijken naar een paar druppels uit de lucht. Of dit ook allemaal gaat gebeuren, dat hoor je zo meteen van Dennis.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Appen met de jokes, download de L1-app.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Het laatste nieuws uit Limburg horen we hier van Dennis Ewald.
9: Goedemiddag. Twee mannen die een Duitse man beroofden en doodreden in Kerkrade moeten jarenlang de cel in. Het duo is ook veroordeeld voor gewelddadige berovingen in Kerkrade, Maastricht, Urmond en Valkenburg. De twee deden zich voor als Luxemburgse investeerders en lokten zo hun slachtoffers in de val. Verslaggever Frank Monen.
10: Het slachtoffer was de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland. 4 jaar geleden had hij een afspraak met de twee mannen bij het Roda Stadion in Kerkrade. En dat ging volledig mis. Een koffer met daarin 100.000 euro werd uit zijn handen gegrist. Hij wilde dat nog pakken, maar hij werd meegesleept door de auto van de daders en kwam daarbij om het leven. En die daders kregen vandaag 19 en 20 jaar cel. Na de uitspraak klonk er applaus vanuit de daarnabestaanden en de familie van het slachtoffer die in grote getale naar Maastricht waren gekomen om die uitspraak vandaag aan te horen.
9: De daders zijn vader en zoon. De 51-jarige vader was bij de uitspraak. Hij krijgt 20 jaar. De 33-jarige zoon moet 19 jaar de cel in, maar hij is nog niet gearresteerd. Een minderjarige jongen uit Meersen is in Zeeland gearresteerd als verdachte van een steekpartij. Dat gebeurde afgelopen nacht op een camping in Scharendijken. Een jongen uit het Zuid-Hollandse Ridderkerk raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De jongen uit Meersen werd door de beveiliging van de camping overgedragen aan de Zeeuwse politie. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. De camping is populair bij jongeren. De militante boerenorganisatie Farmers Defence Force zegt te vrezen voor de veiligheid van Gerk Koopmans na een vergadering van lokale boerenactiegroepen. Daar zouden boeren hebben gedreigd Koopmans, de voorzitter van landbouworganisatie LTO, thuis op te zoeken en te castreren. Gerk Koopmans komt uit Velden. Hij was jarenlang gedeputeerde in Limburg namens het CDA. Hij wilde vandaag niet reageren. En kooptoeristen supermarkt Zweibrüder maakt een doorstart. Na het faillissement eerder deze week, zowel de vestiging in Venlo als die in Siebengewald zijn gered. Dat meldt de eigenaar vanmorgen. De rechtercommissaris heeft de doorstart goedgekeurd. De details worden na het weekend bekend, maar het bedrijf zal in afgeslankte vorm verder moeten. En dat zal gevolgen hebben voor het personeel. Het weer vrij zonnig en maximaal 28 graden. Matige wind in de loop van de middag en vanavond kans op een bui, maar de meeste plaatsen houden het droog. In de avond daalt de temperatuur tot iets onder de 20 graden. In de nacht worden de graden 15. Morgen bewolkt, hoogstens wat motregen. Matige wind, maximaal 25 graden.
0: Dennis, dankjewel. Zometeen hier kans op de laatste tickets voor het WMC in Kerkrade.
11: En nu om te beginnen de tropische toestanden in ons land.

0: hier is ondertussen denk ik in Limburg ook de bouwvak in volle glorie begonnen. Of in ieder geval het einde van de werkweek is er. Zitten we dan midden in zo'n vakantieperiode? Gaan we het dan toch even over werk hebben?
1: L1 vandaag.
0: De quizvraag gaat namelijk over verschillende branches. Dat is allemaal naar aanleiding van onderzoek van het UWV. Ze hebben gekeken dan namelijk in welke vakgebieden de meeste vacatures openstaan. Met andere woorden, in welke branche de kans op een baan het grootst is. Dus overweeg je nog een carrière switch? Nou, dat kan nog eens interessant worden. Maar om welke gebieden qua werk gaat het dan? Eentje geven er al prijs, namelijk de technische branche, de techniek. Meteen ook de reden dat er een tijdje terug een paneel, een middag werd georganiseerd om de jeugd warm te laten lopen voor deze tak van de sport.
2: Dit is de carburateur, zie je? Die zit hier onderin. En die mag jij gaan vervangen.
3: En is het nodig?
2: Heel hard nodig. We hebben zoveel mensen tekort in de techniek. En de jeugd willen we lekker enthousiast maken voor in de techniek te komen. En het maakt niet uit welke richting van techniek, als ze maar techniek kiezen.
3: Zou je het graag willen doen later?
4: Nee, dat denk ik dan ook weer niet.
3: Waarom niet?
4: Omdat ik toch wat meer naar een meidachtige kant zou willen gaan, ja.
3: Nou, wat is dat dan?
4: Ja, schoonheidsspecialisten bijvoorbeeld.
0: Ja, het ligt me net een beetje aan de voorkeur natuurlijk. De technische branche, dat is dus een vakgebied waar ook heel wat vacatures in te vinden zijn. Met een achtergrond in de techniek hoef je geen zorgen te maken over baankansen. Maar wat betreft de vraag, vragen we ons af, in welke andere vakgebieden is dit dan ook zo? En welke branches liggen de baankansen het hoogst in Limburg? Meerdere antwoorden zijn dus goed. Stuur jij het juiste werkveld door, dan maak je dus kans op WMC-tickets. Ja, of bij deze arbeid adelt nieuwsquiz kunnen we wel noemen, denk ik.
5: Nee, want ik ben ook nog zo'n psychisch en min, zeg je geweest. Nee, ik kan niet zeggen wat ze goed voor bus. Zetter jong, de mots mij gaan werken, dat is gezond voor dich. Zetter, en dat is nog nooit nemen zijn gestorven. Zeg, dat wil ik ook nog niet de eerste met zijn.

0: Ja, bleek dus dat nog lang niet iedereen in vakantiesferen zit. Want ja, de beroepen vliegen me hier om de oren. En ook de vakgebieden allemaal naar aanleiding van die quizvraag. We vroegen ons af in welke sector nou de banen voor het spreekwoordelijke oprapen liggen. En als je een goed vakgebied doorstuurt, dan ja, maak je kans op die laatste tickets voor het WMC in Kerkrade. Trouwens, even over een ander evenement en spektakel gesproken. De Bokkenrijders. Die musical is ondertussen afgelopen. Maar er was wel even een situatie daar. Figurant Evgeny brak namelijk tijdens de laatste voorstelling van die musical de Bokkenrijders zijn been, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en ondertussen is hij ook geopereerd. Nou, en een beetje service van de zaak verleende dan verslaggever Brice Jesse. Hij ging vandaag even langs met een kleinigheidje.
1: How are you doing?
2: Yeah, not bad. Dank je wel. I'm still here. Yeah, and it's now time for recovering. I fell down. It hurt immediately. And I understood that something wrong. Okay, yeah.
1: Thank you very much.
2: No, so I never had it before.
3: Yeah. Bokkenpootjes.
2: Okay. Okay, dankjewel. It's nice joke.
0: Ja, wel een goede fruitbandje, dat is dat toch niet heel toepasselijk met de bokkenpootjes in het zeker weten wel. Zo meteen niet trouwens een nou vakantieverhaal. Maar eerst de Janssen Baggenband.

0: Steve Harley en de Cockney Rebel, Make Me Smile. Ondertussen komen hier weer heel wat vakantiebestemmingen voor beide Griekse eilanden. De Noordkaap, Oostenrijk in de zomer of gewoon ergens op de camping in Drenthe. Ik vroeg mensen de afgelopen week naar hun favoriete vakantiebestemmingen. Ah, daar is wel wat zomerse inspiratie mee gemoeid.
1: L1, het vakantieverhaal van...
2: Goed. Dat is mijn eigen land, van Azerbeidzjan.
3: Okay.
2: Dat is de beste plek voor mij om op vakantie te gaan. Lekker eten, vers, overal eten. Ja, goede recreatieplekken, goede hotels. Alles is prima.
3: Als je zou moeten vertellen, mensen die nog nooit in Azerbeidzjan zijn geweest, wat moeten ze zich voorstellen van de natuur, een bepaald uitzicht, de mensen, wat voor land is dat?
2: Er zijn steden, als je natuur wil, er zijn bepaalde steden dat je naartoe moet. Er zijn ook steden die heel modern zijn. Dat is eigenlijk de hoofdstad. En heet Baku. Baku is heel mooi. Heel modern. Goede eten. Recreatieplekken. Heel goede natuur ook. Veel park. Heel gezellige plek om op vakantie te gaan.
3: En wat is iemand die typisch Azerbeidzjaans is? Hoe zijn de mensen daar?
2: Ze zijn heel gastvrij. Dus als je daar bent als een toerist, zijn heel gastvrij. De toeristen zijn altijd daar welkom. Okay. Mensen zijn heel vriendelijk.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Appen met de jocks. Download de L1-app.
2: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vader en zoon die bij het Roda-stadion een Duitse man beroofde en doodreden, moeten 19 en 20 jaar de cel in. Dat gebeurde in 2022. Een jongen uit Meersen is op een camping in Zeeland gearresteerd na een steekpartij. Daarbij viel afgelopen nacht een gewonde. En de militante boerenactiegroep Farmers Defence Force zegt dat boze boeren LTO-voorman Ger Koopmans thuis willen opzoeken en castreren.
3: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden.
5: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
6: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
7: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
8: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
9: 25 en 26 juli. Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
8: ihf-festival.nl.
7: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
10: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
11: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
10: You should be dancing and staying alive.
11: Tickets via de Doolhof.nl.
12: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar.
3: Dit is L1 Vandaag.
12: De check had goed geweest, dus hij moest zijn een nieuwe heupen. Ik zeg een nieuwe heupen, ik heb nog geen geld voor een nieuwe winterbank. Pik, je zet de code rond.

0: misschien knalde op dit moment de serotonine, endorfine en vooral de dopamine wel door het cupje. Omdat het natuurlijk weekend is. Purple Disco Machine over dopamine.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: En dit weekend staat trouwens ook de Grand Prix van België op het programma. Voelt voor veel Nederlandse fans zich ook wel een beetje als een thuiswedstrijdje. Het is niet heel ver rijden, dat bovenal. En tussen al die fans en de Formule 1 teams werkt ook DJ Edmin, beter bekend als Rick Jansen, Oet Rumming, door. Na 12 jaar vindt hij dat nog steeds bijzonder.
2: Dus voor mij is het eigenlijk gewoon in het dag werken. Net zoals dat ik op school ben natuurlijk. Hè, want mijn klaslokaal is natuurlijk ook heel erg bijzonder. Eigenlijk op het moment dat ik ter plekke ben en ik heb allemaal mensen bij mij, dan pas merk ik wie bijzonder dat het is.
0: Ja, dat is zeker bijzonder om daar op het podium te staan, denk ik. En vandaag ging het over het kasteel van Montfort. Dat giet het weekend 600 jaar terug in de tijd. Tijdens de 10e editie van middeleeuws Montfort verhangert het terrein in het grootste middeleeuwse festival van Zuid-Nederland. Hongerde reenactors, riddergevechten, kampementen, kanonnen, hum het maar op. Vierder Koenen van de organisatie.
3: We zijn dinsdagavond begonnen met opbouwen. Dat doen we natuurlijk al omdat het de 10e keer is met de stukje ervaring. En dan beginnen die eerst met de infrastructuur. Hè. In Limburg moet ook de tap natuurlijk staan. De drank is al geleverd en vandaag komen al die middeleeuwse groepen komen aan. Dus nu zijn we in de wei al bezig met een beetje avondpolen en aanspuiten hoe die groepen allemaal moeten gaan bestaan. Dat er dadelijk allemaal heel soepel gaat lopen.
0: En vandaag nog een nogal bijzonder sportief verhaal. Door een harttransplantatie in 2023 en ook een zware revalidatie. Stongen afgelopen maand op de European Transplant Games in Arnhem. Het gaat over Maries Aspers uit Molenhoek. En hij pakt je door de Europese titel.
4: Toen zag ze tegen mij een vlucht met tennissen. Toen zag ze, het is eindelijk tegen nog echt. En ik dacht, dan wil ik nog een keer op de tennisbaan staan. En dan met lotgenoten doe je dan echt sporten. Meer om te laten zien dat er ook nog een transplantatie nog een leven is. En het heeft dan geresulteerd in de titel.
0: Dat is leuk. Kwestie van doorzetten, hè. En wat betreft sport, tot slot nog de tip van Nel. Voor de WK-finale komende zondag.
5: Ik denk dat het een pittige finale werd, maar dat is wel goed. Maar ik denk toch dat Spanje gaat winnen.
0: Ja, Nel, zet je centen in op Spanje.

0: Rechtstreeks vanuit Hulsberg was dit bier in spitsen en opgeblazen over.
1: Hoempa, hoempa.
2: L1 vandaag.
0: Ja, terwijl dat we eigenlijk een beetje voor veel mensen midden in de vakantie zitten. Bouwvak is net begonnen, het weekend is begonnen. Nu met Rob gaan we toch even over werk hebben. Namelijk antwoord op de vraag, in welke branche heb je de meeste kans op, op een baan? Aanleiding daarvoor is dat het UWV naar verschillende vakgebieden keek. Hoe het aantal vacatures op zijn top is. Met welke vakgebieden zien dat dan? Eén geven we al priest, dat is de horeca. Meteen nog de reden dat er bijvoorbeeld op dit vakantiepark in Reuver robots in de bediening werken. Leuk om te zien, maar ook weer bittere noodzaak, zo vertel je de parkmanager eerder.
3: Als ik alle tafels ook nog moest bedienen voordat de bestellingen de deur uit gingen, dan had ik nog veel meer mensen nodig.
4: Wauw, de handen zijn heerlijk.
5: En de kinderen willen ook echt geweldig om, om eraan te zitten.
4: Niet aan mijn oren komen.
0: Is dat natuurlijk wel een beetje een publiekstrekker, hè? Een van de redenen dat er zoveel vacatures in specifieke vakgebieden zien, is de vergrijzing. Voor mensen gewoon met pensioen. Al gaat dat niet iedereen achter de granium zitten. Bijvoorbeeld je verkeersregelaar Ruud.
6: Oud ben ik, 69. En 24 uur thuis zitten, ja, dat heb ik nooit gedaan.
0: Dat is niet voor Ruud. We zijn dus op zoek naar een vakgebied waar de banen voor het spreekwoordelijk oprapen liggen in Limburg. Meerdere antwoorden zijn goed, want het betreft ook meerdere branches. Dus in ruil voor tickets voor het WMC de laatste kans. In welke branche heb je nou de grootste kans op een baan?
7: Ik wil geen van dat 8-4 mentaliteit. Ik zeg dat dood maar van 10 tot 2.
2: Tel hier vandaag de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de

0: Ja, precies, naar zo iemand zoals Teddy Swims hier beschrijft, waren wij eigenlijk ook op zoek een Mr. of Mrs. Know-it-all, een alleswetend heerschap of dame.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Waar zijn er de meeste baankansen? Welk vakgebied hebben we het dan over? Ja, we hadden al een tipje van de sluier opgelegd. Net de horeca, maar ook wel de techniek. Tijd geleden vond er nog een interessemiddag plaats... wat betreft techniek om de jeugd warm te laten lopen voor die branche.
2: Dit is de carburateur, zie je? Die zit hier onderin. En die mag jij gaan vervangen.
3: En is het nodig?
2: Heel hard nodig. We hebben zoveel mensen tekort in de techniek. En ja goed, de jeugd willen we lekker enthousiast maken voor in de techniek te komen. En het maakt niet uit welke richting van techniek, als ze maar techniek kiezen.
3: Zou je het graag willen doen later?
4: Nee, dat denk ik dan ook weer niet. Nee,
3: waarom niet?
4: Omdat ik toch wat meer naar een meidachtige kant zou willen gaan, ja.
3: Nou, wat is dat dan?
4: Ja, schoonheidsspecialisten bijvoorbeeld.
0: Ja, nou weet ik niet of dat er in de branche van schoonheidsspecialisten veel vacatures zijn. Cindy, bij het zegt het heel toevallig. Goedenavond trouwens.
5: Goedenavond, Ruben.
0: In het vakgebied van de schoonheidsspecialisten liggen door de banen voor het oprapen. Ik ben heel toevallig dat ze wel eigenlijk een voltreffer zijn. Ben je misschien schoonheidsspecialisten?
5: Nee, ik werk in de zorg.
0: Nou ja, laten we dan maar even meteen richting antwoord op de vraag gewoon. Want één koppertje verdicht dan denk ik.
5: Ja, in de zorg zijn veel banen voor op te rapen.
6: Goed! Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt, absoluut inderdaad. Uit het onderzoek van het UWV is met name de zorg een van de sectoren hoe dat ze heel veel mensen kunnen gebruiken. Wie is die functie precies in de zorg, Cindy?
5: Ik ben eerst in de thuiszorg gewerkt, bij de LU. Maar nu ben ik maatschappelijk zorg en welzijn. Okay. Toen ik meer begeleiding bij de LU,
0: En wat merk je ervan dat er toch wel een fix tekort is aan collega's in ieder geval?
5: Ja, we kennen echt veel collega's en verschillende functies gebruiken.
0: En maakt het dan ook de mensen die er wil werken bij jullie, dat dan de last die er toch is, dan weer verdeeld over minder schouders?
5: Ja.
0: Dat het dus echt ploeter is. Flink doorarbeiden dus.
5: Ja. Ja, dat is echt flink doorpezen.
0: Dus, en als ze wel eens een keer dacht van, nou ja, ik zoek bijvoorbeeld ook echt nu maar wat, hè, naar de, wie ze spreken, naar de overheid, bij een gemeente gaan werken, of wat dan ook. Dat de druk wat leger zou liggen, overweeg je dat wel eens?
5: Nee, mijn hart ligt gewoon bij de zorg.
0: Oké, want misschien huurt je het even aan twijfeljen, is het net het welbekende duwtje in de rug. Wat maakt je zorg dan zo schoon?
5: Ja, ik vind het gewoon allemaal leuk om met de lui bezig te zijn. En dat is gewoon mijn hart om echt bij de lui de zorg te bieden. Dus,
0: ik zit niet alleen een goed antwoord, maar ook nobel. De maatschappij steunt op schouders zoals de uwe, Cindy. Hartstikke prachtig met de passie die ermee is gemunt.
5: Ja.
0: Ik hoop dat ze trouwens wel komend weekend vrij is of mag ze werken.
5: Ik ga
0: vrij. Nou kijk, dat is gek. Want de WMC-tickets komen die de kant op en dat vind je een beetje dit weekend plaats.
5: Ja, klopt. Ik ga gelukkig vrij.
0: Nou, kijk eens, dat treft helemaal. Ze komen die de kant op. Veel plezier alvast en fijn weekend.
5: Dank je, fijn weekend.
0: Hoi.

0: Ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Banningen.
4: 25 en 26 juli.
5: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
3: ihf-festival.nl.
6: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. 2 mannen die een Duitse man beroofden en doodreden in Kerkrade moeten jarenlang de cel in. Het duo is ook veroordeeld voor gewelddadige berovingen in Kerkrade, Maastricht, Urmond en Valkenburg. De 2 deden zich voor als Luxemburgse investeerders en lokten zo hun slachtoffers in de val. Verslaggever Frank Monen.
16: Het slachtoffer was de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland. 4 jaar geleden had hij een afspraak met de 2 mannen bij het Roda Stadion in Kerkrade. En dat ging volledig mis. Een koffer met daarin 100.000 euro werd uit zijn handen gegrist. Hij wilde dat nog pakken, maar hij werd meegesleept door de auto van de daders en kwam daarbij om het leven. En die daders kregen vandaag 19 en 20 jaar cel. Na de uitspraak klonk er applaus vanuit de nabestaanden en de familie van het slachtoffer die in grote getale naar Maastricht waren gekomen om die uitspraak vandaag aan te horen.
15: De daders zijn vader en zoon. De 51-jarige vader was bij de uitspraak. Hij krijgt 20 jaar. De 33-jarige zoon moet 19 jaar de cel in, maar is nog niet gearresteerd. Een minderjarige jongen uit Meersen is in Zeeland gearresteerd als verdachte van een steekpartij. Dat gebeurde afgelopen nacht op een camping in Scharendijken. Een jongen uit het Zuid-Hollandse Ridderkerk raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De jongen uit Meersen werd door de beveiliging van de camping overgedragen aan de Zeeuwse politie. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. De camping is populair bij jongeren. De militante boerenorganisatie Farmers Defence Force zegt te vrezen voor de veiligheid van Ger Koopmans na een vergadering van lokale boerenactiegroepen. Daar zouden boeren hebben gedreigd Koopmans, de voorzitter van landbouworganisatie LTO, thuis op te zoeken en te castreren. Ger Koopmans komt uit Velden. Hij was jarenlang gedeputeerde in Limburg namens het CDA. Hij wil niet reageren. Een kooptoeristen supermarkt Zweibrüder maakt een doorstart na het faillissement eerder deze week. Zowel de vestiging in Venlo als die in Siebengewald zijn gered. Dat meldt de eigenaar vanmorgen. De rechtercommissaris heeft de doorstart goedgekeurd. De details worden na het weekend bekend, maar het bedrijf zal in afgeslankte vorm verder moeten. En dat zal gevolgen hebben voor het personeel. Het weer vrij zonnig, maximaal 28 graden bij matige wind. Vanavond kans op een bui, maar de meeste plaatsen houden het droog. De temperaturen dalen in de avond tot iets onder de 20 graden en in de nacht worden de graden 15. Morgen bewolkt, hoogstens wat motregen, matige wind en maximaal 25 graden.

0: En sommige artiesten doen heel veel moeite om een literair hoogstaande titel te bedenken. Maar Manu Chao dacht gewoon, nou, dit doen we gewoon de Bongo Song.
1: L1 vandaag.
0: Over muzikale hoogstandjes gesproken, we reizen even richting Kerkrade af. Het Wereldmuziekconcours is natuurlijk in volle gang. Vuurwerk start het festival met een grootse opening vanuit Kerkrade sinds 1951. Streken muzikanten vanuit de hele wereld neer in de Parkstad. Voor de Olympische Spullen van de Blosmuziek, zo werden ze dat wel genoemd. Grootste Blosmuziekfestival ter wereld. Het zorgt voor Nederland voor veel muziek. Maar het is ook gewoon een grote publiekstrekker voor Kerkrade.
2: Ik vind het wel heel mooi.
3: Het gaat me heel erg aan het hart.
4: Is het dan nog echt drukker heen deze week, hè?
2: Ja, zeker. Kijk, de vrienden gebozen zijn allemaal wel gemütlich druk. Maar ja, het moet natuurlijk extra uit je verhandte van varen. Hé, hey, hoe is Breda? Of wat is het in de berg en de Maas, weet het ook niet. Maar hier is je wel, dat is een extra uit je terrassen vol. Boos is het gemütlich wel.
5: En ik moet zeggen, dit jaar hebben ze het veel beter georganiseerd dan voor 4 jaar geleden.
4: Oh, waarom dan?
5: Nou, het begonnen met de streetparade. Veel beter. En ja, je merkt dat er iets frissere wind hier doorheen waait.
6: Wisselend.
4: Kun je dat uitleggen?
6: Ja, het programma wat onduidelijk weergegeven waar wat te doen is.
4: Oh, ik heb bijvoorbeeld een boete op aan om wat extra voor betaald weer.
2: Ja, die boete hier is 15.000 euro ex-BTW. En dan moet ze toch op een pilsje of een limonade terugverdienen. Wat? Maar goed, dan voor unaniem, waar veel gekozen. Je ringen betaalde toch om het WMC in ere te houden.
6: Dat is ook, dat

0: eigenlijk oorspronkelijk in het Engels bedoeld als afscheid, groet. Cheerio. Door volgens mij een beetje kakkers. Maar Justin de Wild maakt er een zeer tropische verrassing van.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ondertussen, wat betreft tropische toestanden, de droogte stiert in OF centraal. Het zal u niet ontgaan zijn. Veel beken en sloten die vallen steeds verder droog. Maar dat is bij de Zuid-Willemsvaart niet het geval. En er wordt dan wel volgens Carla Sengers van Rijkswaterstaat hard aan gewerkt.
2: Mijn collega's zijn 24 uur per dag bezig met het water te monitoren, om schuiven bij te stellen, pompen aan of uit te zetten en om te kijken dat het waterpeil goed blijft, maar ook die verdeling van het water. En dat begint al eigenlijk in Moncé, waar we het water verdelen van de Maas. Dus daar hebben we contact met Vlaanderen, met Nederland. Een stukje gaat over de grensmaas. Ook is er heel veel afstemming met waterschappen. We hebben een zogenaamd regionaal droogteoverleg, waar de waterschappen Brabant in Limburg en de drinkwaterbedrijven Rijkswaterstaat echt twee wekelijks, en als het nog verder toeneemt, wekelijks contact hebben met elkaar van, nou, waar zitten de problemen, waar kunnen we elkaar nog helpen, waar zitten onze handelingsmogelijkheden, om te zorgen dat elke burger en elke belanghebbende, natuur, boer, agrariër, de schipper, allemaal voldoende water hebben. Met de mogelijkheid die we hebben, want we kunnen geen water toveren.
0: Nee, dat is volgens nog niet uitgevonden. Hier even een kijkje bij de Duitsers over de grens.
3: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vader en zoon die bij het Roda-stadion een Duitse man beroofde en doodreden, moeten 19 en 20 jaar de cel in. Dat gebeurde in 2022. Een jongen uit Meersen is op een camping in Zeeland gearresteerd na een steekpartij. Daarbij viel afgelopen nacht een gewonde. En de militante boerenactiegroep Farmers Defence Force zegt dat boze boeren LTO-voorman Gert Koopmans thuis willen opzoeken en castreren.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab in